zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hallo?
1: Jurie, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Jij bent onderweg in de auto naar...
0: Luxemburg.
1: En wat ga je doen in... Ah, Luxemburg Airport. En welk vliegtuig neem je daar dan?
0: We gaan het vliegtuig nemen naar Linate, Milaan.
1: Voor
0: de match.
1: Voor de match vanavond. Club Brugge speelt daar.
0: Ja, klopt.
1: Wat verwacht je van de match, Jurie?
0: Ik hoop veel sfeer en hopelijk een goed resultaat.
1: Ik ben niet helemaal thuis in de Champions League, voetbal in het algemeen. Maar waarom is het belangrijk dat Club Brugge wint vanavond?
0: Om kunnen door te gaan naar de volgende ronde en Europees nog wat meer mooie avonturen te beleven.
1: Ja, favoriete speler?
0: Ja, doe maar 6.
1: En met wie ga je daar naartoe, naar Milaan?
0: Met de vrouw.
1: Heel veel plezier in Milaan. Ik weet niet goed welk weer het is daar op dit moment, maar het zal wel goed zijn zeker vandaag.
0: 23 graden, dus we hebben nog wat zon.
1: Ja, we hebben niet te klagen in België. Allee, op dit moment is het nog donker, maar de rest van de dagen van de week zal het nog wel zonnig zijn. Maar in Milaan zal het nog wel beter zijn. Heel veel plezier en goed supporteren, Jurie.
0: Oké, dankjewel.
1: Joost, dag.
0: Salut.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Alle Club Brugge supporters kunnen nu al niet meer slapen van de spanning. Want vanavond is de Champions League in Milaan. Vind ik altijd zot, hè. Die grote fans, zoals Yuri uit Gatebeds, dat hij dan naar Milaan gaat om die match te zien. Ik vraag mij ook wel af wat het verhaal is. Ik ben het vergeten te vragen daarnet. Yuri komt uit Gatebeds, dat ligt in Vlaams-Brabant. Dan zou je eerder Anderlecht verwachten als een favoriete voetbalploeg. Het lijkt me makkelijker om een fan te zijn van een club dichter bij huis. Want als je in Gatebeds woont en je moet naar Brugge, dan moet je dus nog altijd best ver voor een thuismatch. Goed, beste vrienden, wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Veel vroege vrienden reageren op wat ik zei daarnet over Jury uit Vlaams-Brabant, die supporter is van Club Brugge. Frankie uit Wervik zegt: goedemorgen Vini, je bent supporter van een ploeg met je hart en gevoel en niet voor het gemak. Leven Club Brugge. Mike zegt: goedemorgen Vini, hier nog een clubsupporter. Jammer genoeg kan ik niet naar daar, naar Milaan, maar een goedemorgen voor iedereen. En Isabel uit Roeselare zegt: waarom ga je ervan uit dat iemand van Vlaams-Brabant niets van voetbal af kan weten? Dat heb ik niet gezegd, maar ik snap wat je bedoelt, Isabel. Berichtje van Jo ook nog. Goedemorgen Vincent en alle vroege vriendjes. Na een weekje vakantie ben ik er terug bij. De wekker was echt mijn vriend niet. Nee, dat snap ik. Berichtje ook van Kevin.
2: Vincent, goedemorgen aan jou en alle goede vrienden van de vroege ochtend. We zijn er weer bij. We gaan ervoor en we gaan straks slapen.

0: af naar de nummer 1 van de foute 128. En we doen dat heel traag. Elke vroege ochtend hoor je één nummer. En op dit moment zitten we aan nummer 97. En dat is net als gisteren een nummer van Belgische makelij. Gisteren was het Mega Mindy-tijd uit 2007. Maar voor het nummer van vandaag moeten we veel verder terug in de tijd. Naar het einde van de jaren 80. Een tijd waarin Bart Peters nog niet in het Nederlands zong. En samen met Ronnie en Robert was hij nog heel erg into folk.
1: Nummer 97.
2: My God.

Migos, I'm into folk. Ik wil vandaag even stilstaan bij jouw grootste dagelijkse frustratie. Denk er gerust al over na. Je grootste dagelijkse frustratie. Bij mij is het iets wat ik elke dag meemaak in de auto onderweg van Q terug naar huis. Ik vertel

ik woon niet zo ver van de studio van Q-Music. Dat is maar een kwartier tot 20 minuten rijden van of tot bij mij thuis. Ik neem de Brusselse ring, een kort stukje A12. En dan neem ik de laatste afslag, de afslag om naar Brussel te gaan. Want de A12 die eindigt dan daar. En je weet, ik wil het vandaag hebben over jouw grootste dagelijkse frustratie. Die van mij is een put in de weg. Op die afrit om van de A12 naar Brussel Centrum te gaan, zit een put in de weg. Geen gigantische put, maar wel een put. En die zit daar al minstens een jaar. En elke dag vergeet ik dat. En elke dag rij ik in die put. En elke dag denk ik, godverdomme die put. En ik weet dat ik mij niet mag ergeren, maar soms zijn er gewoon van die dagen waarop ik er echt niet meer tegen kan. Gelukkig duurt die frustratie niet zo lang, maar ze is er wel elke dag. Ik wil graag van jou weten, welke ergernis heb jij elke dag? Waarvan denk je elke dag miljard? Vaak zijn die ergernissen snel op te lossen. Bijvoorbeeld, onze douche zit verstopt. Opnieuw heeft het met een putje te maken, want het is het doucheputje. Dus ik moet dringend ontstoppen. Maar ik vergeet dat elke dag, tot ik ga douchen 's morgens. Want dan loopt het water niet weg en dan stroomt de douche over. Dat is ook wel een ergernis die ook al wel een paar weken duurt ondertussen. Wat is jouw grootste dagelijkse ergernis? Stuur me nu een bericht in.

0: twee overal vijf. Ik vind dit zo sexy. Zo'n sexy nummer, jongens. Jason Derulo en DJ Goja en Michiko. Frankie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw grootste dagelijkse ergernis, Frankie?
1: Middenrijders.
0: Ah, middenvakrijders. Ja, dus mensen die in het midden van de snelweg rijden.
1: Enorm.
0: Ik heb er zelf geen problemen mee. Ik vind het veel ergerlijker als ze op het linkerbaanvak rijden en als je niet kunt voorbijsteken. Dat vind ik veel erger.
1: Ik niet. Ik vind middenvakrijders ambetant, omdat je die dan links moet voorbijsteken, maar ik steek ze meestal rechts voorbij. En dat snappen ze wel van... Ah ja, het is juist. Er is nog een rechterrij van boven.
0: Ja, maar dan ben jij ook wel degene die een fout is, hè. Rechts voorbijsteken mag niet op de snelweg, hè.
1: Dat klopt.
0: Dankjewel, Frankie. Fijne ochtend.
1: Alsjeblieft.
0: Want ik erger mij wel vaker aan mensen die me rechts voorbij steken. En dan rijd ik niet eens op het middenvak. We gaan ook nog even naar Bakker Kuurt. Dag, Bakker Kuurt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Bakker Kuurt, wat is jouw grootste dagelijkse ergernis?
2: Mijn kinderen s'morgens niet door doen voor naar school te gaan.
0: Ah ja, ja, dat ze treuzelen de hele tijd.
2: Ja, treuzelen, spelen, kleren niet aandoen.
0: En jij bent natuurlijk al lang wakker, want jij hebt de nacht gewerkt in de bakkerij. En dan ook die kinderen die niet willen verder doen. Oh ja.
2: En lawaai maken, en roepen, en schreeuwen, en ruzie maken.
0: Kan ik me voorstellen, hoe lang duurt dat meestal, dat ritueel?
2: Een half uurtje.
0: Ja, dat is veel te lang. Dat is veel te lang.
2: Dankjewel,
0: Bakker Kuurt. Fijne ochtend.
2: Goed.
0: Veel succes straks met de kinderen.
2: Dank je.

0: Maas Mechelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Diddy.
0: Hey, Adi, jij hebt verkeersinformatie?
1: Ja, ik ter hoogte van Houthalen, Alert. Van Maas Mechelen naar Leuven staat een brandend voertuig op het pijstrook.
0: De E314. Dus ja. Ter hoogte van Houthalen, helgt er een brandend voertuig op de pijstrook van Maas Mechelen naar Leuven.
1: Leuven, het is een blusser, dat is hier even afgesloten.
0: Ah, oké, dankjewel, Adi. Fijne ochtend.
1: Ja, voor jou ook. Goedjes.
0: En we gaan naar Gunther uit Temse, want we zijn natuurlijk nog altijd op zoek naar de grootste dagelijkse ergernissen. Dag Gunther, goedemorgen.
2: Dag Vincent, goedemorgen.
0: De grootste dagelijkse ergernis, Gunther.
2: Mijn pc die is veel te oud geworden. Ik denk dat ding al ondertussen 15 jaar oud is. Mails open doen, dat is soms 10 minuten wachten eer die helemaal binnen zijn. Die mailbox is dat zijn eigen soms een keer gewoon volledig af. Als je dan erachter op internet wilt, dan is het gewoon van Chrome werkt niet meer. Ja, dat werkt nog op Windows. Allee, ja, dat soms nog een keer terug af en aanzetten. Dat is soms echt frustrerend dat je snel iets wilt doen.
0: Dat is een dagelijkse ergernis zoals mijn doucheputje. Het is redelijk snel opgelost, hè, Gunther?
2: Ja, nieuwe kopen.
0: Ja, exact. Ja. Ja, de winkels liggen vol, hè.
2: Ja, ik weet het, maar ja, we komen er gewoon niet aan toe om dat toch echt voor eens te vervangen, maar het is echt wel eens nodig.
0: Oké. Goeie ergernis. Dankjewel, Gunther. Fijne ochtend.
2: Dag, Vincent.
0: Misschien ook nog heel even naar Victor. Dag, Victor. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt de wc-ergernissen.
3: Ja, een wc-ergernis, ja.
0: Vertel.
3: Als ze een grote boodschap doen, de wc niet schoonmaken, de deur wagenwijd open laten staan en de ventilator nog eens niet aanzetten. Het stinkt alles daar.
0: Dat is waar. Oh, dat is soms bij ons op de vloer op de redactie van Q-Music ook zo. Oh man, dat kan stinken. Ik weet niet wie het is, maar er is één collega bij ons die is echt rot van binnen. Ik weet niet wie het is. Gebeurt dat bij jou op het werk ook?
3: Nee, thuis.
0: Ja, thuis, de familie.
3: Ja.
0: Oh man, ja. Goed, ja. Ik heb ook wel de ergernis van de wc-rol die verkeerd hangt.
3: Oh. Ja, oh, dat ook nog.
0: Ja, toch. Ja, de wc-rol mag toch nooit met het velletje tegen de muur hangen? Want dan kan je het niet.
3: Oh. Dus bij mijn moeder doen ze dat ook. Ja. Oh, schrikkelijk.
0: Ja. Dankjewel voor de ergernis, Victor.
3: Is goed.
0: Joe, dag.
3: Hey.

Een liefde die zo fenomenaal is dat je ze zou kunnen beschrijven als hemels. Dat is waar Halo van Beyoncé over gaat. Want Halo betekent aureool. Dat ze wat heiligen boven hun hoofd hebben hangen. Zo die...

Goedemorgen, het is dinsdag 13 oktober, de 286ste dag van het jaar. Nog 79 dagen tot 2027. Het is vandaag 10 jaar geleden dat Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Was cool, hè? Een Amerikaanse singer-songwriter die dat won. Straks bij Maarten en Dorothee het Nerdland Weekoverzicht met Lieve Scheire om 19:15. Als je jarig bent vandaag, proficiat, 3 dikke kussen en een lekje op je favoriete plekken. Je bent samenjarig met onder andere Stefan de Gant, acteur, wordt 48. Premier De Wever heeft de deadline voor de begroting niet gehaald. Er is dus geen regeringsverklaring vandaag. De onderhandelingen gaan gewoon verder. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de ochtend, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

Als je de tekst nu nog niet kent van Begin de dag met een dansje. Kijk, we zingen het elke dag. En ik weet dat er ook heel veel vroege vrienden effectief meedansen. Dus blijf dat doen. Het maakt de vroege ochtend een beetje mooier. Dit is

0: vijf uur Goedemorgen het nieuws krijgen van Nico.
1: Ja, goedemorgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken. Omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte dat schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val van de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met soms regen en maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, Pommelien Thijs heeft zand in haar zakken en de wind in haar haar. Zometeen bij Q na Another.

Thijs en Atlas in de vroege ochtend van Q. Ik heb een vraag voor jou zometeen. Het heeft te maken met de 25 jaar Q. Maar dat is voor zometeen. Eerst gaan we samen zingen. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en...

0: Kenny uit Wervik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Waar ben je naar onderweg, Kenny?
1: Ik ben onderweg richting Friesland.
0: Friesland in Nederland. Ja, de bovenste provincie is dat, hè? Is toch even rijden, toch, vanuit België?
1: Dat is inderdaad een heel stuk rijden.
0: En wat moet je daar gaan doen?
1: Daar stalen platen van lossen.
0: Ah, stalen platen lossen.
1: En daarna moet ik gaan laden in Maastricht.
0: Och.
1: Om dan terug te keren naar Kuurne in België. Dus ik ben een heel dag onderweg.
0: In Nederland is het wel leuk om te rijden, toch?
1: Heel leuk.
0: Weinig putten in de weg?
1: Heel zalig om te rijden. De banen zijn heel erg. Dus het is niet zoals in België.
0: Nee, exact. Dankjewel Kenny, veel plezier vandaag. Salut, hè.
1: Dankjewel, dag gedaan, zotjes.
0: We gaan ook nog even naar Dieter uit Damme. Dag Dieter, goedemorgen.
2: Ah, hallo.
0: Dieter, waarom ben je al wakker?
2: Ik heb een enorm slechte nacht gehad.
0: Oei, wat was er aan de hand?
2: Mijn maag was niet in orde.
0: Met wie?
2: Ik zei, mijn maag was niet in orde.
0: Ah, je maag was niet in orde. En is nu beter?
2: Jot.
0: Dat is heel goed. Wil je
2: mijn benen opstaan.
0: Ja. Ah, je ligt nu nog in bed?
2: Jet.
0: Oh, lekker zacht en warm in dat bedje.
2: Ja, fantastisch.
0: Oh, wil je vanuit je bed even goedemorgen zeggen tegen de volledige mensheid, Dieter?
2: Goh, dat kan ik dat wel doen, ja.
0: Doe maar.
2: Goedemorgen, Vlaanderen, België en de vrienden van Q-Music.
0: Ja. Dankjewel, Dieter. Hey, wat is het eerste dat je doet als je opstaat zometeen?
2: Dan ga ik naar buiten, naar de koetjes eten en de kalfjes melken.
0: Oeh, schattig. Heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Salut, hè.
2: Heel

hebben een vraag voor jou. Een vraag voor iedereen die nu luistert. Mijn vraag is, wat betekent Q Music voor jou? Of wat heeft Q ooit voor jou betekend? Je luistert elke dag? Daar ga ik vanuit. Maar misschien heb je ooit eens een reis naar Amerika gewonnen. Of was je finalist bij een wedstrijd, mocht je naar de studio komen. Of ben je naar een Sunset-concert geweest aan het Q Beach House. Of naar een concert in de Cube. Wat heb jij ooit meegemaakt met of dankzij Q Music? Ik ben op zoek naar zoveel mogelijk verhalen voor onze 25e verjaardag. Laat het me weten, want ik ben bezig met de feestuitzending voor in de week van ons Lichtfestival.

Er komen al veel verhalen binnen, dankjewel daarvoor. Zonder luisteraars bestaat een radiozender niet. En dus willen we elke luisteraar bedanken. En ik ben op zoek naar welke rol, groot of klein,

0: Walk Me Home van Pink. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Bart, wordt het een leuke dag vandaag?
1: Nou ja, hè. Redelijk wisselvallig, maar het wordt een plezante dag.
0: Ja, dat is waar. Ik heb ook nog even verkeersinformatie, Bart. Ik weet niet of je op de E40 moet zijn vandaag.
1: Nee, ik weet niet, met de auto ook met de vrachtwagen.
0: Ah, oké. Okay. Hoe ga je dan naar het werk?
1: Ik rijd lekker met de fiets.
0: Ah, met de fiets. Dat is gemakkelijk. Nee, er is een ongeval gebeurd op de E40 ter hoogte van Aalter richting Gent. Daar is één rijstrook versperd. Ik had een berichtje gekregen van Amory uit Beernum. Die vroeg zich af, wat is er gebeurd op de E40 richting Gent ter hoogte van Aalter? Wel, dan weet je nu, er is een ongeval gebeurd. Eén rijstrook versperd. Bart, ja, ik wens je een fijne dag op de fiets dan. Of heb je al gefietst vandaag?
1: Ik heb al gefietst, ik ben al bezig ondertussen.
0: Ah, nu, op dit moment?
1: Ja, we zijn aan het werken, hè.
0: Ah ja, je bent aan het werken, dus je hebt al gefietst.
1: Ik heb al gefietst.
0: Oké, hoe lang moet je fietsen elke dag?
1: 15 minuutjes ongeveer.
0: Oeh, maar ja, goed, zo in het donker en in de kou binnenkort.
1: Dat ben jong.
0: Ja, dat snap ik. Dankjewel, Bart. Salut.
1: Vincent, salut.
0: Yo.

Shakira en Die Die voor het WK voetbal. Zometeen heb ik het ook nog over voetbal. Maar eerst even zeggen dat het dinsdag is. En dan is het natuurlijk ook Disney dinsdag. Dus je mag je favoriete Disney liedje nu doorsturen in de Q-app. Dan hoor je het rond 20 voor 6. Dat mag alles zijn, behalve misschien Zoo van Shakira uit Zootopia. Omdat we Shakira nog maar net gehoord hebben. Hè.

VRT Canvas en op VTM2 leg ik zo meteen uit. En ik heb ook nog een luistertip voor als je nog niet zo lang naar Q luistert en je graag wil weten wat er de afgelopen 25 jaar is gebeurd. Hoor je na Ella Langley.

0: over 5:30. Lieselot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt extra informatie over dat ongeval op de E40.
1: Ja, alles staat gewoon verteld.
0: Oh, het is niet één rijstrook, het zijn alle rijstroken.
1: Nee, alles.
0: En jij staat daar te wachten dan?
1: Ja.
0: Oh. En zie je het gebeuren ook?
1: Nee, dat niet. Alles is wel al gepasseerd. De brandweer, de mug, de ambu.
0: Oké, want er is dus een ongeval gebeurd ter hoogte van Aalter op de E40 richting Gent. Zo is het, hè?
1: Ja.
0: En alle rijstroken zijn daar op dit moment versperd. Dankjewel om even mee te geven, Lieselot. Fijne ochtend.
1: Absoluut.
0: En ik hoop dat het daar snel opgelost geraakt, dat je verder kan.
1: Ja, dank je.
0: Sterkte. Dankjewel. Dag, hè. Yo.
1: Dag.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 13 oktober 2026. De zon komt op vandaag om 8:20. Zometeen The Magician met Sunlight. Aha. In de herfstvakantie ben je welkom op Q-Music Highlights. Dat is het lichtfestival in het centrum van Mechelen voor onze 25e verjaardag. Bij Vincent Live deze namiddag hoor je William Boeva. Die komt een heel kort overzicht brengen van 25 jaar Q. Als je wil weten waarom Q al 25 jaar je favoriete radiozender is, je hoort het van William Boeva om 5:00 deze namiddag. De Red Flames spelen vanavond een WK-kwalificatiematch tegen Polen. Kan je live volgen op VRT Canvas vanaf 17:50. En in de Champions League speelt Club Brugge vanavond tegen Inter Milaan. Kan je live volgen op VTM2 met commentaar van Astrid Zeymana en Maarten Brijks, Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Die zijn er ook bij. Het wordt een mooie dag, hè, vandaag. Ja, wisselend bewolkt, maar een beetje hetzelfde als gisteren.

0: Maarten uit Lokeren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou jij graag willen horen in Disney Dinsdag, Maarten?
1: Een nieuw begin.
0: Van Aladdin, ja. Is er een reden voor?
1: Vroeger in het 6e leerjaar hebben wij een musical moeten spelen en hebben Aladdin gespeeld. En dat brengt zoveel herinneringen met zich mee.
0: Ah, snap ik helemaal. Wie was jij dan?
1: Ik moest een bakker spelen. Een bakker?
0: Ja, oké. Okay. Heel goed. De bakker van Aladdin, ja, dat is een bekend personage natuurlijk. Ja. Ik ga speciaal voor jou draaien, Maarten. Fijne ochtend.
1: Dankjewel.
0: Jojo.

belde in een nieuw begin voor Maarten uit Lokeren, die de bakker speelde in een schoolmusical. Ja, maar de bakker is een belangrijk personage, hè, want Aladdin die wil natuurlijk ook wel eens een croissantje van tijd tot tijd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Zometeen bij Q, de voice van Vlaanderen, Bas Serra, All Because of You. En eerst wil ik je nog zeggen dat alles wat je wil zeggen op de radio nu welkom is in de Q-app. Dus echt alles wat je wil zeggen. De radio is volledig van jou, 1 minuut lang. Want 1 minuut lang ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Dimitri zegt, Moesha Marra, het is niet omdat ik wijzig moet kijken. Hè. Sandy zegt, iedereen denkt dat ik een meisje ben, maar Sandy is ook een jongensnaam. Caitlin zegt, goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Ik ben bij mijn eerste klant nu diepvriesgroenten lossen. 5 paletten, fijne ochtend aan het hele de jonge team. En groetjes aan mijn papa, die ook onderweg is. Wouter uit Brugge.
2: Slaap wel, Vinnie en vroege vrienden van de ochtend.
1: Dieter uit Soersel zegt, slaap wel, Vlaanderen en Vinnie tot morgen. Geniet van jullie dag. Amber uit Hasselt zegt, joepie, ik ga vandaag een nieuwe auto kopen. Ewout uit Afrigem zegt, ik zou graag de groetjes willen doen aan Jos met zijn mooie ritjes en aan Anthony met zijn slechte ritjes. Andy uit Ledigem zegt, Thibaut en Joshua, werk maar een beetje door. Hanne zegt, Bassera is echt heel sexy. Niels zegt, ik verkoop elke dag 7 in pakjes. Daar verdien ik echt heel veel geld mee. En Karel vraagt, even afsluiten, Karel vraagt, Vinnie, hoe laat is het? Wel, het is 8:08 en zo is de minuut alweer gedaan. Fuck you.

0: C, D, E, F, U, zegt ze dan. Maarten en Dorothee komen eraan zo meteen voor de andere letters. Eerst nog Ingrid uit Grobbendonk. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor ik de radio aan Maarten en Dorothee geef, wil jij graag nog even iets zeggen ter afsluiting van het programma?
1: Ja, ik wil graag vragen aan alle voetgangers en fietsers voor alsjeblieft kleur aan te doen, een lichtje aan te doen. We zien ze echt wel pas op het laatste moment en dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, dus alle voetgangers en fietsers, draag even fluo of zet je lampen aan in de, op de fiets. Ook verplicht, hè, toch? Wat is jouw beroep, Ingrid?
1: Buschauffeur.
0: Ah, buschauffeur, ja, oké.
1: Heel plezier, ja.
0: Ja, dan kom je heel veel fietsers en voetgangers tegen vandaag,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, en het is winter, ze zijn allemaal nog donker gekleed, zwarte kleren aan, dus...
0: Nee, fluo en lichten aan. Ingrid en alle andere chauffeurs zullen je dankbaar zijn. Het is voor de veiligheid. Hè. Dankjewel Ingrid om dit nog even te zeggen. Fijne ochtend.
1: Oké, fijne ochtend.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. Er wordt minder vastgoed verkocht in ons land en toch blijven de prijzen stijgen. Je betaalt nu voor een huis al gemiddeld 400.000 euro, terwijl er de voorbije maanden 2% minder verkocht zijn. De notarissen verklaren dat.
3: Op de eerste plaats zien we dat jonge mensen meer maandelijks moeten aflossen. En aan de andere kant zien we dat de investeerders die vastgoed kopen om te verhuren, dat die de afgelopen 3 maanden ook duidelijk wat minder actief geworden zijn.
2: West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie van Vlaanderen. Het Brussels gewest heeft de duurste huizen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd. De vakbonden bij de VRT staakten gisteren en eisen nieuwe gesprekken over die besparingen. De openbare omroep moet zo'n 11 miljoen euro besparen van de Vlaamse regering bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig waren. Van Achter wil wel meekijken hoe dat dan moet gebeuren. En in Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Die zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en zij strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week al regelmatig doelen aan in Saoedi-Arabië. We krijgen veel wolken vandaag en buien ook. Het wordt wel zacht, 22 graden. En morgen en donderdag regelmatig zon en maxima tot 19 graden.
1: En zijn er files, Dorothee?
4: Ja, wel, Vinnie van Geel vertelde mij net dat er op de E40 richting Gent een ongeval is gebeurd ter hoogte van Aalter. En dat de weg daar volledig versperd zou zijn op dit moment. Dus ja, stevig daar.
1: Ja, oké. Okay. Zou daar rekening mee. Music. Maarten en Dorothee. Met nu een indie sfeertje om deze dinsdag te kruiden.

0: 7 over 6, goedemorgen.
1: Het is dinsdag 13 oktober.
2: Vanochtend in de krant, er starten steeds minder jongeren in de lerarenopleiding. Een daling met 15% in Vlaanderen, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Met het lerarentekort dat nog altijd niet volledig van de baan is. In totaal zitten er wel meer studenten aan de Vlaamse hogescholen. Dus er gaan wel steeds meer mensen verder studeren.
0: Maar dus minder in de lerarenopleiding.
2: Ja, exact.
0: Oké, ja, dan moeten ze dat beroep een beetje herwaarderen. Zodat het aantrekkelijker wordt natuurlijk, hè. Want ja, leerkrachten, hun beroep komt ook niet altijd even goed in het nieuws natuurlijk. Hè. Het is inderdaad met dat lerarentekort en het gedoe daar rond. Maar ik denk dat het wel een heel mooi vak kan zijn. Als je zo mensen kan begeleiden in het opgroeien. D-Day voor Club Brugge in de Champions League. Ze spelen tegen Inter Milaan in Milaan. Italiaanse landskampioen, bekerwinnaar en de voorbije 4 jaar 2 keer finalist in de Champions League. Club staat dus voor een hele moeilijke opdracht. Maar ze hebben al vaker vriend en vijand verbaasd, dus wie weet.
2: Wat denk je, zou dat kunnen?
0: Ja, het zou kunnen.
2: Want het zou ook wel kunnen dat Inter Milaan op den duur denkt, ja, maar ja, wij zijn wel keigoed. En dat ze dan misschien denken, Club Brugge, we pakken ze. En daardoor misschien net wat steken laten vallen, ik weet het niet. En dat Club net wel een beetje gaat bijsteken om het te proberen.
0: Dat is waarom veel mensen ook al die matchen kijken, hè? Omdat ze weten, het kan, hè.
2: Voilà.
0: Het kan een mirakel. Het blijft toch niet zo mooi aan voetbal. Er kan zoveel geld achter zitten en zoveel. Maar uiteindelijk zijn het 11 mannen tegen 11 andere mannen. En dus er kan altijd. Ja. Het zijn gewoon 11 mannen tegen 11 mannen. Ja, dus er kan van alles.
2: In sommige gevallen ook 11 vrouwen tegen 11 vrouwen.
0: Dat ja, natuurlijk.
2: Kan. Ja.
0: Dat kan ook. Toch niet in je noek.
2: Dat veel mannen daar kijken.
0: Nee, natuurlijk wel, dat weet ik. Maar snap je, uiteindelijk is het gewoon 11 tegen 11.
2: Een spelletje.
0: Voilà.
2: Ja. De last minute booking is verleden tijd. De goedkoopste deal is nu vaak de first minute. Want de eerste tour operators die pakken dus nu al uit met aanbiedingen voor de zomer van 2027. Vroeger begonnen mensen pas zo vanaf januari op het gemak een beetje te boeken, maar dus nu al vaak oktober, november al. En ja, het is eigenlijk moeilijk geworden om exact te weten wanneer een reis nu het goedkoopste is door dynamic pricing. De prijs wordt eigenlijk constant in real time online aangepast, afhankelijk van bijvoorbeeld de vraag. Als ze zien, ah kijk, veel mensen willen dit of dit moment, dan gaat de prijs automatisch omhoog en omgekeerd ook hetzelfde. Dus
0: ja, je moet artificiële intelligentie dat laten doen, hè, want die mannen gebruiken dat ook om hun prijzen te zetten. Hè.
2: Ja, zelf bedoel je de goedkoopste zoeken.
0: Ja, natuurlijk, die tour operators, die hebben gewoon een hoop algoritmes die constant die prijzen aanpassen. Dus heb jij eigenlijk voor jezelf ook een algoritme nodig om te kijken wat alle prijzen zijn. Allee, snap je? Dus dat wordt de toekomst, hè. Computers die bij computers boeken. De webwinkel en app van Albert Heijn liggen sinds zondag plat door een digitaal veiligheidsprobleem. Ja. Dat heb je dan ook wel. Ook Delhaize heeft daardoor IT-problemen. Dat is één grote boet, hè, Delhaize en Albert Heijn. En daardoor kunnen klanten geen bestellingen voor thuislevering plaatsen. Supermarktexperts zeggen in HLN dat de supermarkten met een geste zullen moeten komen. Want met een sorry nemen veel klanten geen genoegen. Zeggen ze.
2: Oh, wat is dan een goede geste?
0: Gratis cornflakes.
2: Ah nee, ik was aan een fles champagne aan het denken.
0: Ah ja, dat zou ook kunnen.
2: Een geste.
0: Een geste.
2: Vind ik ook wel.
0: Champagne voor iedereen.
2: Of caviar of zo.

0: de beste vriendin van zijn grootmoeder, dat pakte hem op die begrafenis. Die had een relatie van 50 jaar met dezelfde man en hij probeerde zich in te beelden, hoe moet dat nu voor die mens zijn? Prachtige song van The Calling. I'll go wherever you will go. Dat sfeertje, ja, dat heb je wel op zo'n begrafenis. Dat je denkt van, die is weg. Ik wil bij u zijn, ik ga waar jij ook bent. Het is 6:14. Goedemorgen.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Met Lieve Scheire doen wij vanochtend het Nerdland Weekoverzicht op verzoek. Lieve, die beantwoordt dus al jouw wetenschapsvragen. Die zijn heel welkom in de Q-app.
0: Is er genoeg water op Mars om daar een basis te zetten? Van waar komt stof? En hoe werkt radio? Hoe kan jij al 25 jaar naar Q-music luisteren?
2: Ja, dat zijn al een paar vragen die we voor Lieve hebben verzameld. 5, 6, 7 november, dan vieren wij onze 25e verjaardag. Ook luisteraar Timothy uit Wachtebeke, die viert een jubileum. Al 25 jaar doet hij exact hetzelfde. En hij kijkt daar nog elke dag naar uit.
0: Heeft Timothy dan ook het geheim van een lang en gelukkig leven? We gaan het hem zo meteen vragen.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Internet zo snel als het licht. Wat een verschil. Proximus. Think possible.
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
5: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
6: Wel, je hebt geen gaatjes?
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsjeblieft.
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: zavrite Kaigos. Это stem stukjes op de piano. Flap, flap, flap, flap, flap. Met Galit en Griffin, Save My Love. Wat is iets dat jij weet, maar zeker nog niet iedereen? Zo'n leuk wistje dat je. Daar zijn we elke dag naar op zoek. Jouw weetje is nu welkom in de Q-app.
1: Q-Music Highlights.
0: Ja, zet het in je agenda, boys. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. De girls ook natuurlijk. Dan nemen wij Mechelen over met een lichtfestival dat je nog nooit eerder hebt gezien.
2: We hopen je daar te zien om samen de 25e verjaardag van Q te vieren. Vanavond zorgt William Boeva bij Vincent Live alvast voor het kortste overzicht van 25 jaar Q. Zijn we ook heel benieuwd naar.
0: Timothy uit Wachtebeke, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Ja, jij viert eigenlijk hetzelfde jubileum als Q dit jaar. Vertel. Ja,
3: inderdaad, ik vier dit jaar mijn 25-jarig jubileum bij ons op school. Ik ben 25 jaar in dienst sinds dit schooljaar.
2: Okay. Wacht, jij klinkt echt jong. Hoe oud ben jij, Timothy?
3: Ik ben 47.
2: Ah, maar ik dacht echt dat we zo'n 30 aan de lijn hadden.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Nee, maar
3: de leerlingen
2: gaan
3: nu ook altijd vaak maar in de 30. Dus,
2: Maar in je hoofd ben je misschien ook gewoon nog 30 en dan zie je ineens die 25 jaar dienst op de teller staan. Wat doet dat met jou, Timothy?
3: Goh, dat doet wel iets, want denken van, ik word dat natuurlijk maar ouder en ouder. En de leerlingen blijven altijd dezelfde leeftijd natuurlijk. Maar dat houdt u ook wel jong. Dus als je zegt, alle dagen tussen de pubers rondlopen, dat houdt u echt wel jong.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. 25 jaar geleden zat ik zelf nog in het middelbaar. Ik kan me voorstellen dat voor jou toch heel wat veranderd is ondertussen.
3: Ja, toch veel meer. Ja, de gsm's natuurlijk komen steeds vaker op. De digitale en sociale media is wel een grote brok die de laatste jaren wel immens wat impact heeft op scholen, op jongeren. En ze worden ook steeds mondiger, laten we het zo zeggen. En ook steeds vroeger. Maar vroeger, ja. de laatste jaar, zowel wat de leerlingen waren, die steviger uit de hoek kwamen, zijn nu vooral zo leerlingen op het derde, het vierde jaar.
2: Oké.
3: Okay.
0: Ja, ja.
2: En wat doe jij precies op de middelbare school?
3: Ik werk op het secretariaat als secretariaatsmedewerker opvoeder. En daar heb je dan natuurlijk een stuk administratie die moet gebeuren. Zoals smart school op punt houden en zo. Die digitale platformen. Okay. En daarnaast heb ik natuurlijk mijn toezicht in. En ben ik ook lid van de cel leerlingbegeleiding hier op school.
2: Oh, wel, dat intrigeert mij echt wat. Want leerkracht zijn, ik heb echt... Doordat ik zoveel respect heb voor leerkrachten en wat zij doen, zou ik dat nooit zelf willen doen. Ik zou het echt niet kunnen wat die mensen dag in dag uit doen. Maar zo op een school werken, op een secretariaat, dat zou ik echt nog wel zien zitten.
0: Okay.
2: Zo wat jij doet, Timothy.
3: Ja,
2: wat
3: dat is het leuk.
2: Geheim om dat 25 jaar leuk te vinden?
3: Veel afwisseling in de job. Zoals jij, naast administratie doen we ook nog tal van activiteiten met de leerlingen samen. Ik ga mee naar Griekenland met de laatste jaars. Ik ben jaren mee geweest naar Praag met onze vijfdejaars. Ik doe ook, de dag van de jeugd had ik ook hier ook mee op school. We gaan mee op abdijbezinning. Zo vroeger ging ik ook mee op sportdag met de leerlingen. Dus heel veel afwisseling in de job maakt het wel uitdagend en leuk om het te blijven doen.
2: En hoe vier je die 25 jaar?
3: Well, ik heb vorige week mijn collega's getrakteerd. Mijn rechtstreeks collega op het secretariat met een aperitiefschotel en een glaasje bubbels.
2: Mooi, top.
0: Mooi.
2: Ja, en wij trakteren dus begin november in Mechelen. Mogen we jou daar verwachten op ons lichtfestival?
3: Ik ga mijn uiterste best doen om te komen samen met mijn partner en mijn zoontje. Het zou wel leuk zijn dat we daar kunnen langskomen.
0: Dan zien we jou daar tussen de lichtjes in Mechelen. En ja, goed
3: absoluut.
0: Bezig, hè? Nog 25 jaar erbij. Hè?
3: Normaal gezien, als alles goed gaat, nog 15.
0: Oei. Ja, maar ja.
3: Ja, vervroegd pensioen. Er kan nog veel veranderen op 15 jaar.
0: Ik wil je bubbel niet doorprikken, maar
2: nee,
0: Bart de Wever luistert mee en he says no. He says no.
3: So be it. Ja. So be it.
2: Neem het zoals het komt. Timothy.
3: Ja, absoluut.
2: Fijne werkdag op school vandaag.
3: Ja, en van jullie ook. Fijne werkdag.

0: Cat's Eye en Animal. Maar ja, het gaat er niet zo goed mee. Twee van de zes leden zijn al even weg vanwege hun mentale gezondheid. Sophia heeft laten weten, ja, girls, ik kom in januari terug. Maar Manon is al sinds februari van dit jaar weg. En er is nog geen datum voor wanneer ze terugkomt. En ze heeft Cat's Eye uit haar Instagram-bio gehaald. Okay. Dat is niet goed natuurlijk. Hè. Ah, Stefan uit Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, stevige ochtend. Hey, Stefan, je staat in die file op de E40 richting Gent, ter hoogte van Aalter. Daarnet was de weg daar volledig versperd. Wat is de situatie op dit moment, Stefan?
1: Wij staan nog altijd even stil. Er is nog geen meter vooruitgang. We hebben al de situatie zien passeren. Brandweerwagen en daarnet twee takeldiensten en ook net een politiewagen. Dus er is nog geen meter vooruitgang geweest.
3: Ja, ik hoorde daarnet ook dat er twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vijf voertuigen daarbij betrokken, dus het is heel zwaar. Er is wel één rijstrook open ondertussen, als er een klein lichtpuntje mag zijn voor de mensen die daarin staan.
0: Inderdaad, hopelijk komt er dan snel wat beweging in. Succes daar, hè.
1: Oké, merci, kus.
0: Yo. Exact 6:30, Delphine, wij kopen minder huizen.
3: Ja, na een maanden stijging is er 2% minder gekocht en verkocht tussen juli en september dan in de maanden daarvoor. Vooral omdat lenen heel duur is. De rente staat hoog. Wel opvallend, de woningprijzen die stijgen intussen verder. Normaal dalen die als de vraag stijgt, als de vraag daalt, maar de huizen in Vlaanderen die kosten nu al gemiddeld €400.000. Dat is 3% erbij. En dat komt volgens de notarissen omdat die impact altijd met een beetje vertraging komt. Dus de kans bestaat wel dat de prijzen de komende maanden stabiliseren of zelfs gaan dalen als de vastgoedmarkt blijft afkoelen. En er komt betere zorg voor mensen met langdurige COVID. De Senaat gaat dat vandaag goedkeuren en daardoor zullen patiënten een aangepaster zorgtraject kunnen krijgen en ook meer medicatie en behandelingen terugbetaald krijgen. Uit een studie van Scienzano blijkt dat 1 op de 25 Belgen aan long COVID leidt. Patiënten hebben dan onder meer chronische vermoeidheid, spierpijn of veel concentratieproblemen.
0: Excuseer, 1 op 25?
3: Ja, inderdaad.
0: Van alle Belgen leidt aan long COVID? Ik dacht dat dat zo 4-5 man was.
3: Ja, ik denk dat veel mensen het niet weten dat ze het hebben. Het zijn ook heel gevarieerde symptomen. Hè? Vermoeidheid, spierpijn, concentratieproblemen. Je linkt het misschien niet altijd aan long-covid.
0: Allee, jong. Daar schrik ik van.
3: Ja.
0: Ik wel, wel heftig.
3: En dat is veel. En dus voor die mensen komt er nu een beter kader om de juiste zorg te krijgen.
0: Oké. Okay.
3: Het weer, het wordt een grijze en een wisselvallige dag met buien. Dus het wordt wel zacht. 22 graden.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat dus richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Door het zware ongeval daar 40 minuten extra rekenen. Maar natuurlijk, ja, die verliestijd wordt constant bijgesteld. Er is dus nu wel één rijstrook open. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette, daar is ook een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. Richting Brussel E314 tussen Halen en Tiltwingen is ook een ongeval gebeurd. 20 minuten extra rekenen. En op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem een kwartier extra.
0: Oh, de trein naar Boston is onderweg. Stella Lefty komt er zo aan.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Zonder regen, geen regenbogen. Q Music.

0: Stella Lefty. Zoals beloofd, 6:55. De man die hart en ziel in zijn muziek steekt, heeft dat nog maar eens gedaan. Teddy Swims. Perfect man. Over hoe je niet perfect hoeft te zijn om graag gezien te worden. Of om graag te zien. Het is deze week onze Q-topschijf. Die hoor je nog voor 7:00. Eerst misschien net wat jij nodig hebt. Een strijdkreet in onzekere tijden. Als het tegen zit, dan kan jij met je leeuwenhart terugvechten. Want met een leeuwenhart kan je alles aan.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
6: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig. En soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immos Koopman!
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Je dag is goed.
12: Goedemorgen.

0: nog eens beginnen zingen. Tom Grennan. Hier met DJ/producer Joel Corey. Het is 6:20.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Grote honden leven meestal minder lang dan kleine honden.
0: Ja, dat wist
2: je. Dat wist je inderdaad misschien al. Maar vanochtend leggen ze het verder uit in het nieuwsblad hoe dat dan komt. Want bij de meeste zoogdieren is het eigenlijk net omgekeerd. En leven de grotere soorten het langer dan de kleinere.
0: Ja, ja.
2: Dus vandaar dat ze hebben onderzocht bij honden. Grote rassen die groeien extreem snel in hun eerste levensjaar. Een Deense dog wordt bijvoorbeeld 100 keer zo zwaar als bij de geboorte. En dat gaat echt supersnel. En door die snelle groei moeten hun cellen veel vaker delen, waardoor het DNA ook sneller beschadigd raakt.
0: Ja, ja, ja.
2: En ja, die schade die kan er dan voor zorgen bijvoorbeeld dat die cellen slechter gaan werken of dat er sneller kanker ontstaat. En daardoor is het dus bij honden eigenlijk een beetje atypisch, omdat ze net zo snel groeien.
0: Ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar inderdaad, echt van die hele grote honden, die worden niet zo oud, hè?
2: Nee, dat, echt, zijn echt, dat lijken zo hele kleine kittens bijna als ze geboren worden en ineens zijn dat van die gigantische beesten.
0: Ja. En ik dacht even dat ik ook nog dierennieuws had gevonden, maar het gaat over auto's, want er komt een elektrische versie van het iconische geitje van Citroën, de 2PK. Ja, nostalgie, mensen vinden dat tof, hè? Een nieuwe elektrische versie zou in 2028 op de markt komen. Het zou ongeveer €15.000 kosten. En dat is, ja, dat is echt goedkoop, hè?
2: Voor een elektrische auto,
0: dat is veel geld. Maar voor een elektrische auto is dat natuurlijk heel weinig geld. En dat komt blijkbaar door Europese regels die kleine elektrische auto's wil stimuleren. Hoe ver je ermee zal kunnen rijden, dat is nog niet geweten. Maar het zou vermoedelijk zijn voor van en naar school of zo. Of van en naar je werk in hetzelfde dorp. Alleen zo gewoon.
2: Ja, het ziet een beetje een speelgoedautootje uit, hè, als je het ziet.
0: Ja, ik heb het podium op zien rijden. Ik heb gisteren de voorstelling gezien. Op Instagram, denk ik. Er was zo'n gast in een zwart t-shirt en met zo'n microfoon aan. Zo iemand van, ja, die zo achter de schermen werkt van zo dat event. Want ze zeiden, oh, kun jij die rap op podium rijden? En ja, je zag die zo wat onwennig in dat
2: En had de auto batterij genoeg voor die afstand?
0: Ja, of, wel, dat lukte nog net. Dus we zullen
1: dit is dit.

0: dat net even fout. 6:46 is het tussen 6:45. Perfect Man, de derde single die Teddy Swims lost van zijn album dat in januari uitkomt. Deze hadden we ook al. Mr. Know-it-all. En Break Up in Reverse. En die drie hits die hebben een subtiele link met elkaar. Het gaat betrekkelijk vaak over handen.
1: Handen?
0: Nee, het is een kleine obsessie, denk ik, of zo. In Mr. Know-it-all bijvoorbeeld, dan vreest Swims dat zijn ex nooit meer terug in zijn handen zal vallen. En dan in Break Up in Reverse droomt hij ervan dat ze weer terug in zijn handen glijdt. I don't want you slowly slip back into my hands. My hands. En in Perfect Man glipt ze dan uiteindelijk door zijn handen heen. Dus het is iets met die handen. Begin 2024 heeft een Teddy zijn partner leren kennen. Een jaar later kregen ze een zoontje. Nog een jaar later, begin dit jaar, was de relatie voorbij.
1: Ah, het wist ik niet dat het zo stevig en zo snel op elkaar was gekomen bij hem.
0: En dat is veel voor iemand die toch ondertussen een wereldster aan het worden is. Dat is voor het kopje is dat betrekkelijk hard. Nu, de Teddy heeft alles van zich afgeschreven op dat nieuwe album. We hebben daar geen interviews van gelezen, van dat soort dingen. Maar dus we gaan het allemaal terug horen in dat album. De handen, de metafoor dus, hoe zijn beeld op de liefde verandert. Van eraan vasthouden, verlangen naar een nieuwe kans, tot aan het besef dat het voorgoed voorbij is. Dat zit dus allemaal in het album. Dat is inderdaad echt wel stevig. Maar dat het prachtig is, dat het bloedmooi is, daar kunnen we wel zeker van zijn. Jessie J.
2: Okay.
0: Coconut Man is er ook bij.
2: Moonhead.
0: En P. Wij zijn zeker klaar. Price tag. Seems like

0: deze zomer in een liedje. Edge of Desire. Goedemorgen.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
0: Lieve Schijre, de brug tussen wij, de onwetenden. De dommerikken, de achtelozen.
2: Goh.
0: De prutsers, de amateurs, de nietsnutten. En de geniale wetenschappers, de knappe koppen, de intellectuelen. Hij gaat meermaals een... Oh, hey, jong, echt of wat? Bij ons ontlokken.
2: Hij is hier over een dik half uur en al jouw vragen over alles wat met wetenschappen te maken heeft, die zijn welkom.
0: Gisteren bij ons kerstvers verrader Thomas Smith. In het populaire VTM-programma De Verraders maakt hij de overstap van de bondgenoten naar De Verraders.
2: Ja, en hij kreeg hier live bij ons een onverwacht... zeer pijnlijk telefoontje. Ja. Wij genieten mee van die awkwardness na het nieuws van 7. En de ochtendspits op de E40 die draait in de soep door een zwaar ongeval. Delphine die heeft straks een update.
0: En goede muziek hebben we ook natuurlijk. Maar first things first. Imagine Dragons.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. We kopen minder huizen en appartementen. De voorbije 3 maanden zo'n 2% minder dan begin dit jaar. Dat blijkt uit de nieuwste barometer van de notarissen. Opvallend, de prijzen blijven wel stijgen. Een huis in Vlaanderen kost nu al gemiddeld €400.000.
6: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen. 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
5: Dat gebeurt altijd met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen, het Brussels gewest de duurste. Het komt net binnen in Jette. In Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Het parket laat dat weten. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en of er een verband is met een ander incident in Elsenen. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Het parket geeft later vandaag meer informatie op een persconferentie. Er is betere zorgopkomst voor België met de langdurige COVID. De Senaat gaat vandaag een nieuw kader goedkeuren, waardoor patiënten een aangepaster zorgtraject krijgen en ook meer medicatie en behandelingen terugbetaald krijgen. Uit een studie van Scienzano blijkt dat 1 op de 25 Belgen aan long-COVID lijdt. Patiënten hebben onder meer chronische vermoeidheid, spierpijn of concentratieproblemen. Een zwaar ongeval vanmorgen vroeg al op de E40 richting Gent. De snelweg was in Aalteren tijd volledig versperd, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
5: Want 2 van de 3 rijstroken zijn daar ondertussen weer open. De Amerikaanse acteur R.G. Mitty is overleden. Hij is bekend van zijn rol als zoon van het hoofdpersonage in de serie Breaking Bad. Mitty had net als zijn personage cerebrale parese, een hersenverlamming die invloed heeft op je spieren en je bewegingen. Het is nog niet duidelijk of hij ook daaraan is overleden. Mitty werd amper 34 jaar. En Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat wellicht onderdeel is van de Russische schaduwvloot. Dat heeft president Macron gezegd. Het gaat dan om schepen die Rusland inzet om westerse sancties te omzeilen. Zij mogen bijvoorbeeld niet in Europese havens aanmeren. De Franse marine ontdekt het schip in de buurt van het eiland La Réunion en het vaarde onder valse vlag. Het smokkelde ook brandstof. We krijgen veel wolken vandaag, buien ook, maar het wordt wel zacht bij 22 graden. Morgen en donderdag regelmatig zon en maxima tot 19 graden.
8: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 1 uur en 10 minuten extra rekenen. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 1 kwartier extra. Richting Gent is ook nog altijd stevig aanschuiven op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Door het ongeval daar, je hoorde het ook in het nieuws met Delphine, daar is ondertussen 1 rijstrook vrij, maar je moet daar nog altijd 1 uur extra rekenen. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agathaberg ook 1 half uur erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Deelbeek en Jette 25 minuten extra.
9: Music. Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen, Bruno Mars kan waanzinnig sfeervolle muziek maken. Bewijst die nog eens met deze heerlijke en masse.

0: Goedemorgen, 5 over 7.
1: Het is dinsdag 13 oktober.
2: Vandaag bestaat NVA exact 25 jaar en daarom lanceert VTM Go Plus een tweedelige docu over Bart Wever, de weg van de wever. Je ziet hem aan de slag daarin als politicus en natuurlijk als onze premier, maar ook al tijdens zijn jeugdjaren. Dat is dan wel bijzonder op de voorpagina van het laatste nieuws.

0: vanavond 7:15 in Leuven.
1: Wie hoopte dat de vastgoed goedkoper zou worden, is er dus aan voor de moeite. Delphine zei het ook in het nieuws. Ja, de prijzen stijgen eigenlijk net. Dat was niet helemaal verwacht. Ja, misschien dus wel ergens een soort van silver lining. Het hangt er een beetje vanaf in welk kamp je zit. Mensen die verhuren, die vrezen meer en meer dat dat misschien fiscaal strenger zal worden aangepakt, waardoor ze misschien ook panden die ze nu hebben sneller zouden willen verkopen. Dus ja, dat zou dan op de koopmarkt een beetje zuurstof kunnen bieden. Maar ja, dat is dan natuurlijk weer minder goed nieuws voor de huurmarkt. Ja. En daarop is het ook al zo krap.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk of je nu koopt of huurt, het is duur en lastig geworden om iets geschikt te vinden.
0: Ze zitten altijd in je zakken, wat je ook doet. Dat is de conclusie. Maar goed, voort met de show. Een dikke week geleden kreeg Thomas Smit de vraag of hij verrader wilde worden. En ongeveer halverwege het populaire VTM-programma werd hij zo de nieuwe verrader. En dus moest hij plots liegen tegen onder andere Shauna de Wit, die intussen zijn bestie bondgenoot was geworden. Tijd om wraak te nemen. Ineens, terwijl wij aan het babbelen waren, heel onverwacht, rinkelde de gsm van Thomas Smit.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Ik ben voor twee dingen blij. Dat hij mij niet heeft aangeraakt en dat hij nu op mijn schouder heeft getikt.
1: Oh, telefoon. Telefoon?
3: Ja.
0: Wie was?
1: Maar je mag opnemen hoor.
3: Het was een nummer dat ik niet kende.
1: Ah, oké.
4: Okay.
0: Neem maar op.
3: Het is een nummer dat ik niet ken.
0: Neem maar op.
5: Hallo, Thomas.
3: Dag, Shauna.
5: Oh, wist.
3: Goed. Dat is toevallig.
0: Is het Shauna van...
3: Ja, het is Shauna.
0: Van de vrouw.
3: Hallo.
0: Okay, ja, Shauna,
5: waar
0: hallo.
5: Zit jij of zo? Wat is dit?
0: Ah ja, sorry. Ja, Shauna, het is Q-Music. Ja,
3: het is Q-Music, Shauna.
5: Oh, what the fuck.
3: Jullie hebben dat niet opgestokt, dit.
0: Oh, nee, allemaal.
1: Maar waarom bel je, Shauna? Wat wil
0: Shauna, wat wil je zeggen?
5: Oh my god, this is kei-awkward. What the fuck. Nee, eigenlijk, ik heb niet zo goed geslapen vannacht, Thomas. Want het was even moeilijk voor mij om die aflevering te zien. En ik weet dat je wou bellen, maar ik wist niet dat je op de radio zou zijn.
3: Ja, dat is geen probleem. Nu kan heel Vlaanderen mij haten.
5: Ja, ik denk echt wel dat we dat moeten bijen.
3: Fuck you!
0: In de studio!
3: Ik had dat veel te voorspellen.
5: Goedemorgen!
1: Amai, maar Shauna wel echt heel goed geacteerd.
5: Dank je. Ja.
1: Ben je er al een klein beetje over of doet het nog pijn om het terug te zien?
5: Helemaal niet. Echt, I don't give a damn. Het is een spel.
0: Oh, maar als je die beelden dan terugziet van die Thomas Smit. Die jongen was echt even er niet goed van. Hè? Toen hij geloofde dat wij er voor niks tussen zaten.
1: Ja, je kan het checken op de Instagram onder andere van Q. Ja, die trok even bleek weg.
0: Ja. Dat was even een moeilijk momentje.
1: Ja, zeg. Hij heeft ook wel echt staalhard gelogen. Hè? Ze heeft zelfs Pinky Promise met Shauna gedaan. Dat hij geen verrader was.
0: En eindgoed, al goed, van toen ze hier in de studio kwamen, kreeg hij meteen een kus. He kissed the girl. En hij genoot.

0: Je hebt het gehoord, de Leize en Albert Heijn hebben sinds dit weekend al last van IT-problemen. Het is sowieso een heel gedoe om grote bedrijven te beveiligen. Maar hoe zit dat tegenwoordig met onze Vlaamse scholen? Hoe worden die beveiligd? Wij gaan dat checken bij Yves uit Vosselaar. Let's go!
1: Elke ochtend kans op 1000 euro shoppingbudget.
2: Ja, ik kan het bijna niet geloven.
3: Ja, maar het is echt.
1: Vier op een rij. Zometeen om 7:20 bij Maarten en Dorothee.
4: Veel mensen denken...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
5: Oh, daar is precies. Excuseer meneer, rijdt u weg?
6: Nee.
5: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
2: Ja?
5: Rijdt u weg?
2: Nee, sorry.
5: Oh, ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
2: Nee, ik blijf.
5: Oh.
4: Stap af van...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
7: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie. Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
13: Heurman, zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
14: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
15: Chocoladebruin
16: of karamelbruin.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
18: Vanavond bij VTM pakt de mayonaise niet altijd even goed. In mijn restaurant. En VTM 2 volgt Inter Milaan en Club Brugge live in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Let's go. Q-music. Maarten en Dorothee.

0: deze week staat hij in Nederland donderdag en vrijdag in de Ziggo Dome. Het is een dinnerparty live on tour. 19 over 7.
1: Op een rij.
0: Yves uit Vosselaar, goedemorgen.
2: Zeer goedemorgen, Maarten Dorothee.
3: Hallo.
0: Je werkt als IT'er op de hogeschool. Welke problemen komen het vaakst voor bij de studenten?
2: Bij de start van de academia zijn er vooral inlogproblemen, wachtwoorden, dubbele authenticatie, dat soort problemen. Die komen bij ons meestal terug.
0: En moeten zij ook zo twee factor doen, zo met een app? Zo'n extra code?
2: Ja, dat klopt. Ja, alles voor de veiligheid.
0: En de leerkrachten die sukkelen daar dan ook mee, vermoed ik.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen is even vertrouwd met het IT.
0: Even tech-savvy. Zo'n hack, zoals bij Albert Heijn en De Leize. Krijg je dan koude rillingen over je rug als je daarover leest? Is dat jouw grootste nachtmerrie?
2: Ja, toch wel. Er zit toch altijd wel een beetje... schrik zal ik niet zeggen, maar ja, je zit toch altijd wel op je hoede dat er toch zoiets niet gebeurt.
0: En heel die infrastructuur, je kan moeilijk de prijs eruit trekken. Hè? Dat zit dan in de cloud.
2: Nee, inderdaad. Dat wordt een moeilijk gegeven. Ja,
0: we gaan stoppen met over je nachtmerrie te praten. We gaan gewoon spelen. Waarvoor ga je de 1000 euro showbudget gebruiken?
2: We zouden graag een dressing inrichten. Dus dan komt dat wel zeker van passen.
0: Dressing, ja. Het is natuurlijk super handig. Dorothee, heb jij een dressing?
3: Nee, gewoon een kleerkast. Ik hou wel van dressing op slaatjes en zo. Maar in een huis vind ik het vaak... Ook. Ah, voilà, kijk. We gaan dan voor die dressing.
0: Wat vind je in een huis vaak?
3: Zo echt een dressing, een kamer... Dan komt er zo stof op al die spullen. Nee, ik heb liever gewoon kleerkasten.
0: Oké, dat mag.
3: Ja.
0: Goed.
3: Oké, tot zo.
0: Laat ons spelen, spelen, spelen. Vier woorden.
2: Ja.
0: Oranje.
2: Kleur.
0: Kleur. Patiënt.
2: Dokter.
0: Kassa.
2: Geld.
0: Gras.
2: Groen.
0: Ik heb een goed gevoel. Ik heb een goed gevoel. Alles kan.
3: Oh, maar je zwaait. Ik
2: ben benieuwd.
0: Zoals bij Brugge. Alles kan.
2: Veel succes, Dorothee.
3: Yes, dankjewel.
0: Vier associaties, als het dezelfde zijn, dan win je 1000 euro showbudget. Oranje.
3: Kleur.
2: Oeh, goed zo.
0: Patiënt.
3: Wat?
0: Patiënt.
3: Dokter.
2: Ja.
0: Kassa.
3: Winkel.
0: Oh, geld. Ah. Oh, ik had een goed gevoel.
2: Jammer.
0: Goed gevoel, maar het heeft niet mogen zijn.
2: Jammer.
0: Gras.
3: Groen.
0: Ja.
2: Dat is spijtig.
3: Helaas kon je mijn hersenen niet hacken.
0: Nee.
3: Maar je wint wel de Maarten en Dorothee kussensloop. Een kleine troostprijs. Yves, heel veel plezier.
2: Dat is ook al heel leuk. Hè.
3: Voilà, daarmee en een fijne werkdag. Salut. Hè.
0: Salut.
2: Dankjewel. Dag.
0: En we gaan van groen naar blauw.
4: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: Bibi Rexha met het geniale I'm Good. Een hele goede morgen. Dit is hem, de ochtendshow van Q. Fijn dat je luistert. Q Music. Maarten en Dorothee. Met een gratis ongevraagd advies voor songwriters. Let een beetje op als je muziek maakt over de oogkleur van iemand. Bijvoorbeeld Sam Smith, die heeft een liedje gemaakt over hazel eyes. Weet je wat dat zijn, hazel eyes, Dorothee?
1: Hazel, bruin, denk ik.
0: Nou wel, dat dacht Sam Smith ook. Prachtige song gemaakt over hazel eyes. Omdat hij zegt, ja, mijn lief heeft ook hazel eyes. En ja, oh, ik kan daar zo in verdrinken. Die prachtige hazel eyes van hem. Die dus bruin zijn volgens jou en volgens Sam Smith. We horen Sam Smith nu bij Jimmy Fallon.
2: Is the person you're in love with have hazel eyes?
3: Okay, so I have a confession. I thought that hazel eyes, when I was writing the album, I thought hazel eyes were brown, like hazelnut.
2: Yeah.
3: Turns out they're not.
2: Wait, so the person you wrote this for doesn't have hazel eyes?
3: Well, I thought hazel eyes were brown eyes, but no, they have brown eyes.
0: Ja. Dus dat klopt dus helemaal niet, hè?
3: And I found out like 4 months after I shot the cover, all my clothes were brown for the whole album campaign. It's a nightmare.
0: Hazel eyes, als je dat googelt, ja, dat is het niet bruin, hè? Dat is zo wat, ja, groenig rond het bruin en zo wat gelig erbij. Dus moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Hazel eyes zijn dus geen bruine ogen.
1: Ik was nu niet van plan om een hit over hazel eyes te schrijven, maar toch ja. Bedankt voor de info.
0: Nu is de vraag, Alex Warren wist toch wat hij aan het doen was, hè? Toen hij dat liedje schreef over die emerald eyes.

0: half acht. Een hele goede morgen met Alex Warren. Het is dinsdag. Met Delphine, ja, toch een bizarre incident in Brussel vanmorgen.
1: Ja, in Jette is vannacht een agent omgekomen bij een incident tijdens zijn werk. Het parket laat het weten, maar het zegt voorlopig niet wat er dan precies is gebeurd. Wel weten we, daar vlakbij in Elsene was er vannacht een ander incident. Daar is een man omgekomen bij een schietpartij. Het is voorlopig nog niet duidelijk of die twee incidenten gelinkt zijn of wat er precies aan de hand is. Ik vrees dat we dat ook later vandaag pas gaan weten, want dan gaat het parket een persconferentie geven. En dankzij het nieuwe wetboek dat in september is ingegaan, is er tegenwoordig meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen en als je geen fouten hebt gemaakt in het verkeer, dan kunnen rechters je nu makkelijker vrijspreken. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. Dat heeft dan zwaardere straffen. Wie wel een fout maakt of gedronken had bijvoorbeeld, die kan nu wel zwaarder gestraft worden dankzij dat nieuwe wetboek.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Een goede morgen.
0: Het weer.
2: Ja, dat is toch wat anders in vergelijking met gisteren. Dus toch wat minder zon, veel wolken op dit moment. Hier en daar valt er ook wat licht gedruppel uit die wolking. Zonder dat dat echt grote hoeveelheden zijn. Later gaat het ook nog eventjes wat feller regenen als een koufront doorheen het land trekt. En al tegen het eind van de dag gaat dat ook klaren vanaf de kust. Nu, ondanks dat is het wel zacht met op dit moment toch al temperaturen ergens tussen 13 en 16 graden. En het wordt maximaal 19 of 20 graden. Nu, de dagen nadien, dus morgen en overmorgen, dat ziet er allemaal prima uit. Dan gaan we opnieuw redelijk wat zon krijgen. In de Ardennen begint de dag wel mistig. En dat bij temperaturen morgen van 18 en donderdag 20 graden. En ook vrijdag halen we nog eventjes 20 graden. Maar later gaat het wel regenen. En in het weekend, ja, dan zitten we achter dat koufront, wordt het kouder. 13, 14 graden. En zowel zaterdag als zondag is een kleine kans op een paar plaatselijke buien.
0: Frank.
2: Ja?
0: Heb je al nagedacht of dat wachtwoord...
2: Ik ben nog bezig.
0: Oké.
2: Okay. Ik ben nog een keuze aan het maken.
3: Maar iets niet te moeilijk, hè? Iets dat mensen makkelijk kunnen onthouden en zeggen.
2: Tuurlijk,
3: hè?
2: Snap ik. Ja, nee.
0: Oké, okay, maar...
2: Ja, nee, maar... daarom maak ik het ook moeilijk natuurlijk, hè? Dus het moet echt wel goed onthouden zijn. Dus ik ben er mee bezig.
0: Neem je tijd, we zullen het over een uurtje afkloppen. Oké?
2: Okay? Ja. Oké, is goed.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je anderhalf uur extra rekenen. E40 tussen Zoersel en Ranst een half uur erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten extra. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem drie kwartier erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. En op de Brusselse buitenring tussen Nijvel en Groenendaal 20 minuten extra.
0: Hij is op dit moment aan zijn fruitjes bezig, zie ik.
3: Maar Maarten zit mensen toch niet zo te bespioneren als ze aan het eten zijn.
0: Ik kijk gewoon door het raam. Hij is op dit moment aan zijn fruitjes bezig. En zometeen zit hij bij ons in de studio. Lieve Scherren.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijn.

0: Project Allo Black.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Good morning.
4: Ja,
2: het is deze week een specialeke, want Lieven, jij gaat doen wat elke DJ haat. Jij gaat op verzoek vanochtend.
3: Ja, ja, ja, zo is dat.
2: Doe je soms zo zelf verzoekjes op feestjes, zo aan de DJ je gsm gaan tonen of zo, met hey, draait dit eens?
3: Dat is heel lang geleden. Ja, nee, eigenlijk, ik kom weinig op feestjes. En nee, verzoekjes aan de DJ, dat... nee.
2: Als je een verzoekje zou moeten doen, wat is dan de ultieme Lieve Scheire feestplaat?
3: Er gebeuren gekke dingen bij mij als The Face of the Planet van The Subs opstaat. This is the face,
2: the face. Zie de gekke dingen al een beetje gebeuren.
3: Ik voel het nu al.
4: Dat is wellicht heel goed. Hè?
2: Een beetje roestig, omdat het vroeg op de dag is, maar ik zie wel welke richting het zou kunnen uitgaan om 1 uur 's nachts.
3: Ja, ja, ja, voilà. Ja, ja, ja.
0: Al jouw wetenschapsvragen zijn welkom in de Q-app. We hebben voor zometeen alvast die van Jens den Donker klaarstaan en we vragen ons af hoe het komt dat mensen ons nu kunnen horen. Summer's and Body is niet ready, maar Lieve zijn brein dus hopelijk wel.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
7: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken en weer verder gaan.
6: Prachtig. Dats24, dat is vlot en voordelig tanken.

0: Summer. My body isn't ready. Het is 7 uur 42. Goedemorgen.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheiren.
0: Yay, vandaag een hele ochtend lang op verzoek met vragen van luisteraars en van bekende gasten. Jouw vraag blijft welkom in de Q-app.
2: Lieven, staan jouw hersenen op scherp?
3: Op dit uur meestal niet, maar ik doe mijn best voor jullie.
2: Yay. Ja, ik zie nog een beetje prut in je ogen.
3: Ja, dat kan. Ja. Ik zal die eruit halen en straks verkopen op
0: internet. Normaal kan hij rustig thuis, relaxed met ons praten. Nu moest hij helemaal naar hier komen, dus ja, dat
2: Tuurlijk.
0: Is wat extra effort.
2: Maar ben je zo 's ochtends scherper dan 's avonds of omgekeerd?
3: Ik ben een avondmens. Ik ben eigenlijk een nachtmens zelfs. Ja, okay. Dus de ochtend is een uitvinding van de wekkerindustrie, volgens mij.
2: Ja, daar hebben we het al vaker over gehad, hè.
4: Ja, ja.
2: Dat ook altijd alles vroeger en vroeger gemaakt is, hè. Zo van, als de werkdag start om 9 uur, dan moeten de kinderen om 8:30 naar school, dan moet bla bla bla bla bla, en dan zit hij met bakkers die om 3 uur opstaan.
3: Voilà, zo komt de bakker om 3 uur, ja.
0: Wij zitten nog, Garmen, ook aan het einde van die voedselketen, hè. Wij moeten ook om 4 uur opstaan, hè.
3: Juist.
0: Die ochtendshow, ja. Kijk, niks aan te doen.
2: Toch alleen Maarten.
0: Ja, maar blij mee, hè.
2: Ja.
0: Blij mee. Nee, maar het is nog donker.
2: Dat het lichte ochtendtumeur Lieven effect heeft op Maarten.
0: Nee.
2: Maar we gaan simpel beginnen.
3: Ja.
2: Laagdrempelig, zodat iedereen kan volgen.
3: Oké.
2: Dit is de vraag van Jensen Donker.
5: Ik vroeg me af, waarom produceren sommige onweersbuien van die krachtige flitsen van gammastraling richting de ruimte? Maar vooral, hoe komt het dat fotonen met zo'n extreem hoge energie ontstaan in een gewone aardse atmosfeer?
2: Maar slaat dit ergens op of is Jens gewoon moeilijke woorden aan elkaar? Aan het zetten.
3: Nee, dit slaat werkelijk ergens op. Dus hij heeft het gevraagd aan ChatGPT.
2: Ah ja.
3: Het is een volledig correcte vraag. Ja.
2: En wat is het antwoord op de vraag? Kan je misschien eerst de vraag uitleggen?
3: Je hebt onweer, hè, dus je hebt bliksem die ontstaat. Bliksem is nog niet volledig begrepen. Wordt nog onderzocht waarom dat allemaal ontstaat. Hè,
0: okay.
3: En dus bij de bliksem gebeurt het soms dat er gammaflitsen ontstaan. Gammaflitsen zijn hele sterke flitsen van elektromagnetische golven, zoals het licht ook een elektromagnetische golf is en de radiogolven dat zijn enzovoort. En die gammaflitsen zien we ook in de ruimte. Komen soms uit andere sterrenstelsels. Het zijn hele krachtige evenementen. Die gammaflitsen hier op aarde zijn veel kleiner natuurlijk. En er wordt een beetje onderzocht hoe... Ja, het zijn eigenlijk satellieten in de ruimte die bedoeld waren om de sterren te observeren, die opeens zagen dat er ook gammaflitsen van de aarde kwamen. En dan ontdekten ze, valt bijna altijd samen met een onweer. En goed, om Jens zijn vraag te beantwoorden, het heeft te maken met het relativistische elektronen runaway avalanche die dan ontstaat, omdat natuurlijk de padlengte van een elektron vanaf een bepaalde snelheid veel langer wordt, omdat je eigenlijk relativistische effecten beginnen te spelen.
2: Laat ons niet op dit elan
0: dit
2: verder
0: gaan. Dit is niet representatief.
2: Maar wij vieren begin november onze 25e verjaardag met Q-Music. Wij vragen ons af, hoe komt het eigenlijk dat mensen dit nu kunnen horen? Wat wij zeggen, de muziek die we draaien, hoe werkt radio?
3: Ah, nu zitten we weer bij de elektromagnetische golven.
2: Ja, je zei het al even.
3: Elektromagnetische golven is zoals het licht. Dus het licht dat wij zien, alle kleuren van de regenboog. De regenboog loopt verder, links en rechts. Dus je hebt rood, oranje, geel, blauw. Maar dus... Ja, aan de rode kant zijn er nog heel veel andere elektromagnetische golven die ons oog gewoon niet ziet.
2: Oké.
3: En dat zijn er heel veel. Uw gsm-signaal, uw wifi-signaal, radiogolven, röntgenstralen, dat is allemaal hetzelfde, gewoon op een andere frequentie. En dus radiogolven zijn net zoals licht, worden eigenlijk door grote antennes uitgestuurd en die verspreiden zich over het hele land. En in uw autoradio bijvoorbeeld zit dan een ontvanger die daarop kan reageren. En op die manier wordt onze stem overgedragen. Dus,
0: maar die gaan dan wel veel verder dan licht, hè? Want zo'n zendmast die kan echt een halve provincie bedienen. Hè?
3: Inderdaad, maar zelfs het hele heelal luistert mee, om het zo te zeggen. De radiogolven die hier vertrekken, die blijven gewoon door de ruimte vliegen. Voor eeuwig.
0: Ik dacht dat die zo uitveden.
3: Nee.
0: Die blijven gewoon gaan.
3: Ja, ja, vijf lichtjaar van hier.
4: Nee.
3: Kunnen ze luisteren?
4: Dat is niet waar.
3: Ja, tuurlijk wel. Kunnen ze luisteren naar jullie uitzending van vijf jaar terug?
2: Maar ja, vijf lichtjaar van hier, de hoeveelste verjaardag van Q-Music vieren ze daar?
3: Min vijf, hè.
4: 20 jaar, hè.
3: Ja, voilà.
4: Die zijn dus nu na 20 jaar Q-Music aan het luisteren.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Wauw, oké, okay, mijn mind is al blown en we zijn nog maar juist
2: ja, en de vragen stromen ondertussen ook binnen in de Q-app. Christine uit Hoeilaar die wil weten van waar stof komt. En Pascal uit Namen heeft ook een goede vraag. Waarom verandert de grote beer van plaats en de polster nooit?
4: Kijk, het is helemaal op verzoek met de wetenschapsvragen. Oh. Mocht de muziek op verzoek zijn...
2: Ja, ja. Deze ga ik altijd aanvragen.
4: Rihanna en Calvin Harris.

0: De Einstein van de Lage Landen in de show Lieven Scherre. Extra lang vandaag met het Nerdland Weekoverzicht. Op verzoek, al jouw vragen zijn welkom. Christine uit Hoeilaert, zeiden we al, vraagt in de Q-app. Van waar komt stof?
1: Stof in de huiskamer.
0: Altijd stof, hè? Altijd, als je zo met een pillamp schijnt in het donker en je ziet ze dwarrelen. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, stof is, zijn allerlei dingen. Al het materiaal rond ons, als je wrijft over oppervlakten enzovoort, daar komen kleine deeltjes van los. Maar stof is ook heel veel huidschilfers.
0: Och.
1: Wij laten constant, onze huid vernieuwt zich constant. En dus die dode opperlaag van de huid, die komt los. En dat is een groot deel van stof eigenlijk, ja.
2: Maar dus stof is onvermijdelijk. Hè? Want dat is in een huis, je stoft iets af en twee dagen later is het even erg.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus je kan er niet vanaf geraken van stof.
1: Je hebt natuurlijk ook wel stofvrije ruimtes. Zoals bijvoorbeeld in IMEC, het onderzoekslabo in Leuven, waar ze computerchips onderzoeken.
0: Ja, die zijn zo klein. Maar
1: inderdaad.
0: Echt, dat kan je eigenlijk met je hersens niet voorstellen hoe klein die
1: dat
0: zijn.
1: Dat is waanzinnig. En dus elk stofje kan dat verstoren. En dat zijn dan stofvrije ruimtes. En wat er dan gebeurt is, je hebt een constante luchtstroom, meestal van boven naar beneden. Dus boven wordt er lucht toegevoerd in die ruimte en onderaan weggezogen. Je hebt een constante, heel gefilterde luchtstroom. En iedereen die binnenkomt, heeft een volledig pak aan, zodat alle huidschilfers en die loskomen in het pak blijven zitten. En dan heb je, echt zo die stofvrije ruimte.
2: En geeft het pak dan geen stof af?
1: Dat is gemaakt van een kunststof die zo weinig mogelijk schilfers loslaat, natuurlijk. Ja.
2: Daar wil ik wonen.
1: Echt? In een stofvrije ruimte?
2: In een stofvrije ruimte. Handig,
0: niet zo gezellig, denk ik.
2: Nee, dat is wel waar.
0: Wauw. We leren bij.
2: Pascal uit Vironval in Namen, daar is het natuurlijk vaker donker, weinig luchtvervuiling, die vraagt, waarom verandert de grote beer van plaats en de polster nooit?
1: Ja. En dan bedoelt hij waarschijnlijk dat de polster ongeveer op hetzelfde punt in de hemel blijft staan.
2: Zeggen ze niet, de polster is waar het
0: noorden
2: is?
1: Inderdaad.
2: En inderdaad, de sterren die staan altijd wel een beetje op andere plaatsen.
1: Het ding is dat de hele sterrenhemel draait rond het noorden. Dus wij wonen op een grote bol die ronddraait.
2: Ik voel me nu even heel dom, want dat is super logisch eigenlijk.
1: Maar ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus wij wonen op die aardbol en die draait de hele tijd rond. Maar als wij omhoog kijken, lijkt het voor ons alsof de hemel draait, maar wij draaien natuurlijk.
2: Ja.
1: En alles draait rond het noorden. En die polster, en dat is compleet toevallig, die staat ongeveer in het noorden, waardoor die altijd op datzelfde puntje blijft. Maar die grote beer die staat daar een beetje buiten, dus die draait de hele tijd rond de polster.
0: Makes sense natuurlijk, hè.
2: Het is heel logisch.
0: Ja.
2: Maar toch had ik het zelf niet kunnen verzinnen, het antwoord op die vraag.
0: We zijn veel aan het bijleren, daarnet ook al hoe radio werkt. Ondertussen gaat op de werf waar Evi uit Ichtigem werkt de radio een pak luider. Dat doet ze altijd als we deze draaien. Baby Doll, Jamie Miller.
3: Je dag is goed. Maarten

0: geniale song van Askren de Wolf. Goedemorgen.
1: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, Bordenarnie hier.
3: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
1: En straks...
0: De verbinding tussen wij, de oppervlakkige, achterloze consumenten van wetenschapstechnologie, de nietswetenden en het brein van de meest spitsvondige wetenschappers op de planeet die de vooruitgang aanzwengelen. Dat heet Lievenscheire. Hij blijft hier nog tot 9 uur met zometeen.
4: Ja, ik ben er een paar aan het uitpikken voor jou, hè, Lieven uit de Q-app. Tessa uit Sint-Lieves-Houtem, die vraagt, zal AI de mensheid ooit overnemen of uitroeien?
5: Jee.
4: Dat is een goede vraag, hè, voor straks.
5: Daar kunnen we op ingaan, ja.
4: En vraagje van Bieke uit Puur Sint-Amans, waarom hebben mannen tepels?
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: 8:00, goedemorgen. Je krijgt het nieuws van Delphine.
7: Goedemorgen. In Jette in Brussel is vannacht een politieagent omgekomen bij een incident tijdens zijn werk. Het parket bevestigt het, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Collega Tim Les-Kroaat volgt die zaak.
8: De feiten zouden gebeurd zijn bij een carjacking. Die is gevolgd door een achtervolging en uiteindelijk is de politie door de daders beschoten. En daarbij is helaas één agent om het leven gekomen. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man. De korpschef heeft al een mail gestuurd naar alle collega's om te melden dat er tijdens de dienst een collega is overleden.
7: Het is onduidelijk of er een verband is met een ander incident in Elsenen vannacht. Daar is een man omgekomen bij een schietpartij. Dankzij het nieuwe wetboek dat er sinds september is, is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Onze woningmarkt is aan het afkoelen. Door de hoge rentes zijn er de voorbije 3 maanden 2% minder huizen en appartement gekocht en verkocht dan begin dit jaar. Terwijl de prijzen wel blijven stijgen. Dat blijkt uit de nieuwste barometer van de notarissen.
9: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie dat die prijzen blijven stijgen. 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
7: Een huis in Vlaanderen kost nu al gemiddeld 400.000 euro, een appartement gemiddeld 300.000 euro. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat gaat vandaag een nieuw kader goedkeuren waardoor patiënten een aangepaster zorgtraject kunnen volgen en ook meer medicatie en behandelingen terugbetaald krijgen. Uit een studie van Cienzano blijkt dat 1 op de 25 Belgen aan long-covid leidt. Patiënten hebben onder meer chronische vermoeidheid, spierpijn of concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen bij zwaar noodweer. In het noordwesten vielen er 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen en in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal vorige zomer. Het is niet duidelijk waarom en het bedrag staat ook niet in het jaarverslag van de FIFA. Volgens de Times huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Tot een grijze dag vandaag. Wolken en buien krijgen we, maar het is wel zacht. Maximaal rond 20 graden. En morgen en donderdag ook zacht, ook rond 20 graden. En dan blijft het droog met af en toe zon.
4: En opnieuw een drukke ochtendspits. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een half uur verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Moet je een uur extra rekenen. E34 tussen Soersel en Ranst 40 minuten erbij tellen. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Bergen 40 minuten extra rekenen. E19 tussen Zemst en Machelen ook 40 minuten erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Herent 35 minuten extra. En dan nog op de Brusselse buitenring ter hoogte van Welriekende Dreef 35 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: En lieve Scherre, die is hier ook. Nerdland op verzoek met jouw wetenschapsvragen. Goedemorgen.

0: 7:08, Eva Max.
1: Het is dinsdag 13 oktober.
0: En zoals elke dinsdag bij ons, Lieven Scheiren met het Nerdland weekoverzicht. Deze week extra lang. Op verzoek, al jouw vragen zijn welkom. Zometeen meer antwoorden. Laat ons eerst samen even naar het nieuws van de dag kijken.
2: Ja, in het laatste nieuws vanochtend, de last minute booking is verleden tijd. De goedkoopste deal is nu vaak the first minute. En de eerste tour operators die pakken nu al uit met aanbiedingen voor de zomer van 2027.
0: Ja, ja.
2: Ben jij eerder een vooruitplanner, Lieven? Of?
3: Nee, hele late beslissers. Ja. Misschien ook omdat mijn vrouw zegt op een bepaald moment ik wil ergens naartoe en ik wil gewoon thuis blijven eigenlijk. Dus daarmee dat we hele late beslissers.
2: Ah ja, maar en wat is dan vaak de beslissing? Is het dan toch de reis?
3: Ja, de familiereis in de zomer. Hè. Ja.
2: Van moeten eigenlijk.
3: Ja, dus sleepvoetend ga ik mee naar de zon.
0: In de plantentuin van Meissen staat de reuzen-aronskelk alweer in bloei. Een gigantische bloem van 2,30 meter hoog. Ze bloeit maar 48 tot 72 uur en ze stinkt. En daar staat ze ook onbekend. Ja. Heb je ze al eens gezien of geroken?
3: Nee, nog niet. Ze stinkt naar rottend vlees.
0: Ja.
3: Omdat ze vliegen wil aantrekken. En vliegen komen daarop af. Maar nee, het is een fenomeen dat ik nog niet live kunnen beschouwen.
2: Allee, lieve.
0: Nu, hè.
3: Ik kan straks misschien stoppen onderweg naar huis.
2: Ah, fijn doen. Ja. De webwinkel en de app van Albert Heijn die liggen sinds zondag plat door een digitaal veiligheidsprobleem. De Leize heeft daardoor ook IT-problemen, want het is één groot bedrijf natuurlijk. Klanten kunnen geen bestellingen voor thuislevering plaatsen. En supermarktexperts die zeggen in het laatste nieuws dat de supermarkten met een geste zullen moeten komen. Want met een sorry nemen veel klanten geen genoegen. Bestel jij soms zo boodschappen aan huis?
3: Nee, afhaal.
2: Ah ja, afhaal.
3: Ja, inderdaad.
2: Maar wel het laten klaarzetten en dan ga je het ophalen.
3: Ja, inderdaad. En mijn AI-browser doet dat nu zelf. Hè. Dus ik geef dat gewoon mijn boodschappenlijst en ik zeg stop, dat is allemaal in de mandje. En dan een kwartier later is dat gebeurd. En dan controleer ik eens en dan bestel ik.
0: Ja.
2: Oké, okay. Wauw.
0: Ja.
2: En wat zou je als geste willen als het niet in orde is met je bestelling?
3: Oei.
2: Iets dat we gratis krijgen. Ik zei daarnet al, een fles champagne zou ik een mooie geste vinden.
3: Pralinekes, denk ik.
2: Ah,
3: Ik ben nogal een chocoladejunkie.
2: Ja, goed, doos pralinen. En jij, Maarten? Wat is een goede geste?
4: Oh ja, zo'n klein flesje kava. Maar zo'n kleintje zo, hè.
3: Een flosseltje?
4: Ja, zo waar twee glaasjes in zitten zo. Daar zou ik al wel heel blij mee zijn.
2: Helemaal doorvragen.
4: Ik denk dat ze nog heel veel geld gaan moeten steken in beter IT. Want ja, dat is... Is dat de toekomst dat alles gehackt wordt en dat we terug gewoon thuis met potlood en papier alles gaan doen?
3: Ja, maar de AI-hackings die er al geweest zijn, zijn wel een beetje verontrustend, hoor.
0: Ja.
3: AI is zo goed aan het worden in hacking dat ik mij soms afvraag, komen er nog geen hele grote hacks op ons af in de nabije toekomst?
0: Voilà, gezellig. Maar het is wel waar. Ja. Mijn gok is dat we terug naar de bank gaan met pen en papier. Dat allemaal gedaan is, netbanking en zo. Maar we zullen zien, wat de toekomst brengt. Eerst naar het voetbal. D-Day voor Club Brugge in de Champions League. Ze spelen tegen Inter Milaan in Milaan. Italiaans landskampioen, bekerwinnaar en de voorbije 4 jaar 2 keer finalist in de Champions League. Club staat dus voor een zeer moeilijke opdracht. Maar ze hebben al vaker vriend en vijand verbaasd. Dus wie weet. Cindy uit Isigem, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, jij gelooft erin, hè? Vertel.
5: Ja, meer of 20 jaar geleden hebben ze daar gewonnen. Onverwacht. En dan heeft mijn man gezegd van kijk, als hier scoren, en mijn zoon Milan noemen. En hij had geluk, als hij thuis kwam, dat ik dat ook graag hoorde. En kijk, mijn zoon komt nu in maart 20 jaar en hij noemt Milan.
2: Naar de overwinning dus echt, het was Club Brugge bij Inter Milaan ook.
5: Oh, dat ik het begon niet meer.
2: Nee, maar het was in Milaan.
5: Het was in Milaan, ja.
0: Oké, okay. Ja, dat zou ik nu wel eens willen weten of het nu AC of Inter was. Maar ja, het doet ook niet ter zake. Het punt is eigenlijk, het kan tegen zo'n grote Italiaanse ploeg winnen. Het kan. Jouw zoon is het bewijs.
5: Ja, inderdaad.
2: Zeg, en is de Milan nu zelf een voetbalsupporter?
5: Ja, spijtig genoeg. Mijn man had gehoopt voor altijd naar Club Brugge te kunnen gaan met de zoon. Maar de zoon is een frequente zwemmer geworden.
0: Ah ja,
2: de zwemmer. Maar dat is ook tof, hè?
0: Ja, voilà.
5: Ja, wat is altijd binnen, sta je nooit in de koude.
2: Dat is minder triestig dan langs de kant van zo'n triestig voetbalplein.
0: Ja, voilà. Ik ben vooral blij dat jouw zoon Milan heet en dat ze niet gewoon

0: Self-Aware, Temper City. Daarnet Cindy uit Izegem in de show. Zij noemde haar zoon Milan na de winst van Club Brugge in Milaan tegen AC Milan. We hebben dat opgezocht. Dat was op 22 oktober 2003. Heel veel mensen weten dat ook uit het hoofd. Heel veel mensen stuurden dat via de Q-app, Go van Mendoza. Historische overwinning en vanavond speelt Brugge opnieuw in Milaan voor het eerst tegen Inter Milan.
1: Ja, wie weet hè, hoeveel Milans dat nog oplevert.
0: Zou kunnen,
1: die
0: zou kunnen.
1: Naar een mogelijke nieuwe overwinning worden genoemd. Lieve Scherre is bij ons, hoe heten jou? Drie kinderen nu weer?
2: Gette, Lander en Hazel.
3: Mooi.
1: Niet vernoemd naar overwinningen.
2: Ze heeft geen hazel eyes, heb ik geleerd.
0: Ah, nee.
1: Maar het is ook niet vernoemd naar overwinningen van... Jij bent Gent-supporter, hè?
2: Ik ben Gent-supporter, ja. Het is fijn om Gent-supporter
0: ja,
2: te zijn.
0: Ja, wat is 22 of 24? Het is toch echt een gigantische...
2: Top of the league.
0: Ja, jong, echt.
1: Ja, een van die drie kinderen is momenteel toch op uitwisseling in Colombia.
2: Klopt, ja.
1: Hoe gaat het ermee?
2: Het gaat daar heel goed. Ja, op AFS, ja. Dus AFS is zo'n uitwisselingsorganisatie. En ze doet nu één schooljaar in Colombia. Wij krijgen heel veel filmpjes en foto's. En ja, dat is wow. Zo van... Kijk, er zit een kolibries in de tuin. En bladsnijdermieren lopen over het terras. En ja, het is echt fantastisch.
1: Duidelijk degene doorgegeven.
0: Ja, ja, ja, ja. Nerdland op verzoek. Veel leuke vragen in de Q-app. Bieke uit Puur Sint-Amans, die stuurt... Waarom hebben mannen... tepels.
2: Haha, waarom hebben mannen tepels? Eigenlijk vrij simpel, omdat vrouwen tepels nodig hebben. En wij beginnen als embryo met hetzelfde bouwplan.
0: Ja.
2: Dus het is gewoon, ja, je kan zo soms producten kopen waar allerlei features aan zitten die je eigenlijk niet nodig hebt.
0: Zoals een auto, hè?
2: Voilà, maar het is gewoon...
0: Je soms knoppen hebben die niks doen, ja. Omdat die in een hogere versie zitten.
2: Het is exact dat.
0: Ja.
2: Het zijn de knoppen die niks doen. Dus het is gemakkelijkst dat die embryo met één bouwplan begint en dan op het moment dat die moet... een kant kiezen, nee, onder invloed van testosteron en zo, dan gebeurt er van alles en die tepels die hangen er dan maar aan.
0: Nee. Ja.
2: Dat was al. Dat zou een goede tattoo zijn boven een tepel van een man. Ja. Dat was al.
0: Ja, die tepels worden gezet voor mocht je ooit borsten krijgen, dan zetten we de tepels al klaar. Ja.
2: Voilà.
0: Wauw. Ja. Oké, goed. Zometeen halen wij er een grote fan van jou bij, Reggie. Die wil graag naar Mars.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel op onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste twee maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Eurodreams Droomcentrale.
11: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
10: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
11: Amai.
10: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
13: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
14: Maarten en Dorothee.
15: Goedemorgen.

0: Avicii en Hey Brother. We zien nog geen stoom uit zijn oren komen, dus zijn brein is alsnog niet oververhit. Lieve Scherre beantwoordt vanochtend al jouw wetenschapsvragen.
1: Tessa uit Sint-Lievenshoutum die vraagt zich af, zal AI de mensheid ooit overnemen of uitroeien?
2: Ik zie niet goed waarom. AI wil niks, hè. Wij denken van alles wat machtig wordt of alles wat bepaalde dingen kan, wil ook de baas zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Mensen willen de baas zijn omdat wij geëvolueerd zijn als primaten die in een groep leefden. En dus dan is het handig dat je een beetje dominant probeert te zijn. Maar een AI-systeem heeft geen instinct en heeft geen agressie en heeft geen dominantiedrang. Dat is
0: maar
2: gewoon
0: het is toch getraind op menselijke...
2: Dat is een andere kwestie. Als je zegt van oké, dat gebruikt menselijke tekst waar dat misschien wel in zit, dat kan. En het kan ook gebruikt worden door mensen die de baas willen zijn. Maar een AI-systeem dat op zichzelf beslist, ik heb liever een wereld zonder mensen, daar is eigenlijk geen reden toe.
0: Maar het kan ons toch verkeerd begrijpen, sorry. Stel, ja. Hè, je zegt, ik wil... Het voorbeeld komt van jou, denk ik, van de podcast. Dat je zegt van, ik wil niet dat mijn hond vlooien heeft. Maar dan zal ik de hond invriezen.
2: Voilà.
0: Zo dat.
2: Inderdaad. En dat heet
0: dan heeft hij geen vlooien.
2: Dat heet die alignment problem. En dus alignment wil eigenlijk zeggen, je vraagt aan AI om iets op te lossen. En die lost dat zeer goed op. Maar onderweg doet die dingen waar je geen rekening mee gehouden hebt.
0: Ja.
2: En het bekendste voorbeeld daarvan is de paperclip planet.
0: Nee, ja.
2: Dus iemand heeft een paperclip fabriek.
0: Ja.
2: En die zegt aan een superkrachtige AI, zeg, help mij eens, zorg eens dat ik zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk paperclips produceer. En die machines, dat AI-systeem begint dat te doen, wordt steeds efficiënter. En dan denkt hij, al die auto's op de parking, dat is metaal, ik ga die ook gebruiken. Die mensen worden kwaad, dus dan roeit hij die mensen uit. Dan uploadt hij zichzelf naar andere fabrieken, dat die ook paperclips beginnen maken. Allemaal in lijn van de opdracht. En het eindigt met één gigantische planeet gemaakt van paperclips.
0: Ja, maar ja.
1: Dus dan is het antwoord toch ja. AI zou in principe de mensheid kunnen overnemen of uitroeien.
2: Als wij als mens hele domme beslissingen nemen en echt zeer onnadenkend die AI in gang steken en dan nog eens de kans klein zijn.
1: Maar dat zou toch niet de eerste keer zijn dat mensen domme dingen doen?
2: Dat is waar. En ergens heb ik een soort troost. Als ik 's nachts wakker lig, dan denk ik, we hebben al 70 jaar nucleaire wapens. En we zijn er kunnen afblijven.
0: Ja.
2: En dat had niemand voorspeld in de jaren 40 en 50. En er is ook geen garantie dat we het nog eens 70 jaar gaan kunnen doen. Maar soms kunnen we het wel als mensen.
1: We kunnen soms slim zijn.
0: Ja. Ja. Nog een vraagje van een andere legend, Reggie. Hij maakt de ene hit na de andere. Maar tussendoor ligt de man soms wakker over het universum.
3: Goede vriend, lieve Scheire. Het is hier Reggie, grote Noordland-fan. En ik heb een vraag. Ik vroeg mij eigenlijk af, is er genoeg water op Mars om een kolonie te starten van mensen. Hè? Niet van meer een mensenkolonie op Mars, is er genoeg agua aanwezig?
2: Ja, volgende vraag. Nee. Er is zeer veel water op Mars. Maar in de vorm van ijs natuurlijk. Hè? Dus geen vloeibaar water. Misschien zit er zelfs vloeibaar water heel diep onder de oppervlakte. Weten we nog niet. Er is heel veel ijs aanwezig op Mars. Dus water is niet het probleem. Dat is aanwezig. Het grote probleem is dat het een hele lange reis is. En waar nu aan gedacht wordt, aangezien dat de robots zoveel beter aan het worden zijn. Het idee in de ruimtevaart is nu, wij gaan daar pas naartoe als de robots al een huisje gebouwd hebben. Dus dat je eigenlijk robotica stuurt die de verblijfplaats voor de mens bouwt, die ook alle machinerie bouwt die het water kan omzetten in zuurstof. En als alles goed draait en er komt water uit de kraan enzovoort, dan gaan we mensen sturen.
1: Gemakkelijk.
0: Wow. Ja, natuurlijk. En eigenlijk, zo had ik het nog niet over nagedacht. Mega slim.
1: Sleutel op de deur op Mars eigenlijk.
0: Ja.
2: Dat is het plan, ja. Inderdaad.
0: Je blijft hier nog tot 9 uur en we hebben grote verwachtingen van dat komende half uur, lieve Scherre. Sienna Spyro, Great Expectation. Ja, die bruggetjes, ik maak ze.
1: Zijn verwachtingen zijn nu toch enorm gedaald, denk ik.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. Een hele goede morgen. Het is 8:30. Delphine, vreselijk nieuws. Jij hebt intussen meer info over die overleden agent in Brussel.
1: Ja, inderdaad. Het gaat om een jonge agent, een lid van de anti-overvalbrigade die in Jette is overleden tijdens het werken vannacht. Het begon met een carjacking, dus een gestolen wagen. De politie zette daarop de achtervolging in. Maar vanuit die auto werd geschoten en die agent heeft een kogel in zijn hoofd gekregen. Hij is dan later overleden in het ziekenhuis. Volgens Franstalige media zou er al een verdachte zijn opgepakt en zou die meerdere wapens hebben bijgehad. Maar dat is dus niet bevestigd. Het parket geeft later vandaag een persconferentie met meer informatie. En ondertussen zijn er nog altijd IT-problemen bij Ahold, De Leijse en dus ook bij de supermarkten in die koepel, Albert Heijn en De Leijse. De apps en de sites zijn niet allemaal bereikbaar. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident. Het gaat mogelijk om een hacking, maar dat willen ze zelf niet bevestigen. Daardoor zijn preventief de IT-systemen uitgeschakeld en daardoor kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook een distributiecentra zijn getroffen, dus er wordt gewaarschuwd voor lege rekken bij Albert Heijn.
0: En met de opmars van AI zal Delphine wel vaker dit soort berichten brengen, vermoeden wij. En we hebben nieuws. Komende donderdag krijgt Weerman Frank een nieuwe gedaante.
2: Frank, de tankman.
0: Ja, benzine en diesel kosten superveel, dus sturen wij komende donderdag Frank de tankman op pad. Kom je hem tegen, dan krijg je misschien een gratis volle tank, als je het wachtwoord kent. Frank!
3: Ja. Goedemorgen.
4: Hallo.
0: Jij ging er eens over nadenken. Wat is het wachtwoord geworden?
3: Straalstroom.
4: Ja, maar alleen maar Frank. Maar ben je daar nu al zo lang over aan het nadenken? Ja, ik zie Lieven uiteraard, Lieven Scheire, enthousiast knikken.
5: De straalstroom, prachtig weerfenomeen dat heel veel verklaart, ja zeker.
3: Ja, ja, voilà. Het is dat.
0: Ja.
3: Nee? We hebben niet van overtuigd.
5: Dus ik ben akkoord. Ik ben akkoord. Ja,
3: ja. Okay. Ja, maar zij mag niet te moeilijk zijn. En ik denk dat iedereen kent toch wel, of heeft toch al gehoord van de straalstroom.
4: Nog nooit van gehoord.
0: Ja, maar jawel.
5: Nee, zeg, de straalstroom.
3: Dat kan niet.
5: Door Armand Pien in het collectieve geheugen gebracht.
3: Tuurlijk.
4: Ja, ja.
0: Ja,
4: ja.
0: Ja.
4: Ik heb
0: het wel heel moeilijk om uit te spreken. Zeker voor een jongen die pas op zijn 19 met de tongpunter is begonnen. Straalstroom.
3: Straalstroom,
0: geen cadeau.
3: Ja, het moet wel goed uitgesproken zijn, hè.
0: Ah ja.
3: Ja, als het niet goed uitgesproken
4: we dachten
3: eens
4: iets plezant te doen, maar ja, kijk.
3: Het moet streng zijn. Het is natuurlijk wel een mooi cadeau dat ze krijgen, hè.
0: Ja. Onthoud het woord straalstroom.
4: Ah, we gaan dat dicht doen als wachtwoord.
0: Ja, waarom niet, hè.
4: Oké, okay, ja, is goed.
0: Dat zit nu al in de mensen hun hoofden. Donderdagochtend sta jij misschien oog in oog met Frank de Tankman en rijden naar het werk met een gratis volle tank. Tenminste, als je dus het wachtwoord straalstroom kan geven.
4: Ja, wordt dus een goedkope ochtend, want ik ga dat wachtwoord onthouden. Waarvoor dank. Weer maar Frank, het weer, wat mogen we daarvan verwachten?
3: Zacht weer, hè. Op dit moment al 13 tot 16 graden. Het wordt 20 graden, maar het is wel zo dat het meestal bewolkt is met hier en daar ook wat licht gedruppel. Er zijn ook zeker droge momenten. Na de middag nog eventjes een koufront dat door het land trekt. Dus tijdelijk kan het dan wat verder gaan regenen. Maar daarachter gaat het dan wel volledig opklaren. En morgen en overmorgen zien we prima uit. Hè. Prachtig weer met veel zon. Wat mistflarden misschien in de ochtend, maar dat geeft natuurlijk een mooi weerbeeld. En ja, de rest temperaturen 18 graden op woensdag, 20 graden op donderdag. Ook vrijdag nog 20 graden, maar dan gaat het wel later regenen. En in het weekend is het dan pak kouder, 13, 14 graden. Met afwisselend zon, maar ook stapelwolken en een paar kunnen uitgroeien tot een bui.
0: Dankjewel Frank, tot morgen.
3: Hallo. Tot morgen.
4: Yo. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je 40 minuten extra rekenen. E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord een half uur extra. Richting Brussel, E40 tussen Aalst en Sint-Gatta-Berchem, 35 minuten erbij tellen. Op de Brusselse ring gaat het traag op de binnenring tussen Expo en Machelen. Een half uur extra. En op de A19 tussen Zonnebeke-Beeselaren en Menen, daar is een ongeval gebeurd en je moet daar een half uur extra rekenen.
0: Come on, get on up. De doordenker komt eraan.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Dorothee's Doordenker.
4: Zonder regen, geen regenbogen.

0: donderdagochtend sta jij misschien oog in oog met Frank de Tankman. En rij je naar het werk met een gratis volle tank. Het wachtwoord dat Frank heeft bedacht is straalstroom. Ja, goh. Onthoud alvast. Het Nerdland Weekoverzicht op verzoek. Lieve Scherre, beantwoord jouw vragen.
1: Daarnet al de vraag van Reggie beantwoord. Ja, er is dus genoeg water op Mars voor een eventuele kolonie daar. Het zijn vooral andere dingen die nog...
2: Moeilijk zijn.
1: En er komen nu nog vragen over de ruimte en planeten en zo binnen. Bert uit Leuven die vraagt, als de aarde nu zou stoppen met draaien, wat gebeurt er dan?
2: Stel dat de aarde nu stopt met draaien, dan vliegen wij allemaal aan enkele honderden kilometer per uur oostwaarts.
1: Als mensen?
2: Ah ja, tuurlijk. Want wij hebben ook een snelheid. Dus als je op de Evenaar staat, dan vlieg je eigenlijk aan 1600 kilometer per uur rond. Omdat je op die draaiende bol staat. Als die bol stopt, dan vlieg je zelf verder. Dus dat zou heel... Stel dat de aarde echt in één seconde stopt, dan ga je alle gebouwen en auto's en alles wat los en vast staat, gaat opeens aan een gigantische snelheid.
3: Ben je zeker? Want we zitten toch met de zwaartekracht? We plakken toch vast aan de aarde?
2: Nu, we plakken helemaal niet vast aan de aarde. De zwaartekracht trekt ons naar beneden, maar als jij opeens een stoot krijgt, horizontaal van een paar honderd kilometer per uur, dan ga je wel gewoon weg.
1: Dat is toch een beetje wat er in de auto gebeurt als je plots remt en je...
2: Het is exact
1: tegen je zetel, dat is omdat je lichaam eigenlijk nog aan het bewegen is en ineens...
3: Mijn auto doet dat vanzelf, hè. Hiervoor. Daar staan zo soms auto's opzij geparkeerd en dan denkt mijn auto dat die los op mij gaan afkomen.
2: Ah, ja.
3: Dan vliegt die in de rem, jong. Echt.
2: Maar het is exact hetzelfde, maar de aarde is dan de auto en onze snelheid is 1600... aan de Evenaar 1600 hier bij ons op onze noorderbreedte.
1: Ja, maar dat overleven we toch niet, mag dat gebeuren? Ah, ja,
2: dat denk ik niet. Misschien als je zo op een hoog gebouw staat, hè, dat je er nog eventjes van kan genieten.
1: Maar de kans is niet zo groot dat dat gebeurt, dat de aarde stopt met draaien.
2: Nee, dat zou de natuurkunde hele gekke dingen moeten doen. Nee, onmogelijk.
0: Ruben van Gucht heeft ook een zeer belangrijke vraag voor jou. Hij wil weten waarom hij zo onweerstaanbaar is.
4: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
5: Stralen op Q-Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, nachtdiersteen, parket, Impermo.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
6: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in één van onze 16 toonzaken.

0: Animals en de Hated Waves. Goedemorgen, het is 8 uur 46.
1: Q Music Highlights.
0: Zet het in je agenda. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Dan nemen wij het centrum van Mechelen over. Q Music Highlights dus. Een lichtfestival dat je nooit eerder hebt gezien.
2: Ja, en wij hopen jou daar te zien om samen de 25e verjaardag van Q te vieren. Vanavond zorgde William Boeva bij Vincent Live al voor het kortste overzicht van 25 jaar Q. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En toch ook al ettelijke jaren lid van Q, Lieven Scheire.
3: Yay.
2: Hoe lang zou dat... Want je hebt al heel veel wetenschapsdingen bij... zou dat al niet meer dan 10 jaar zijn dat jij wetenschapsdingen bij ons in de show doet?
3: 10 jaar, nu moet ik diep nadenken.
2: Ja,
4: dat zou zoiets zijn.
2: Ik denk het echt wel. Nerdland Weekoverzicht. We hebben ook nog andere dingen samen gedaan.
4: Wat hebben we nog gedaan?
3: Luisteraarsvragen?
2: Ja, kindjes die een waarom-vraag hadden, heb je al beantwoord.
4: Waarom daarom heette het?
3: Ja, kijk.
2: En vanochtend, zoals elke dinsdag, bij ons nog altijd Lieven Scheire met het Nerdland Weekoverzicht. Maar deze week dus extra lang op verzoek. Al jouw vragen zijn welkom. Chris uit Tienen die stuurt in de Q-app. Het leven op aarde evolueerde naar dino's. Maar waarom is het leven op aarde niet opnieuw geëvolueerd tot de dino's nadat de meteor en heeft uitgeroeid?
4: Ah ja.
3: Goh, verschillende redenen. De belangrijkste, dat evolutie is heel veel toeval. Dus er ontstaan heel toevallig eigenschappen en die beter overleven, die blijven bestaan. Maar het zou heel gek zijn dat er in heel die toevallige weg twee keer exact hetzelfde ontstaat. En ook de omstandigheden zijn veranderd natuurlijk. Dus er was veel meer zuurstof in de lucht. Een dag was korter in de tijd van de dino's. Dus daarom zijn we niet twee keer naar hetzelfde geëvolueerd.
4: Evolutie is toeval, hè?
3: Ja, het is alsof je zegt, ik heb met 100 dobbelstenen gegooid en ik kreeg exact deze cijfers.
4: Ja.
3: Waarom gebeurde dat niet opnieuw als ik...
2: Ja. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken. Ik heb er ook eentje, een vraag.
4: Oké. Okay.
2: Hoe komt het dat superlijm, dat eigenlijk aan alles plakt, behalve aan de verpakking waar de superlijm in zit.
3: Ah, dat is een topvraag. Hè? Waarom plakt de lijm niet aan de binnenkant
2: van
3: het dingetje? Eigenlijk elke lijm die je kent verandert op het moment dat die uit de tube komt. En dat kan op verschillende manieren. Het gemakkelijkste is twee componenten lijm. Dus lijm waar je twee dingen samenvoegt. Dan is het logisch. Maar er is ook lijm waar een heel vluchtig elementje in zit dat heel snel verdampt. Dus vanaf dat het eruit komt, verliest het een bepaald gas. En ik denk, er zijn er ook die reageren met de lucht en daardoor hard worden. En de meeste superlijm reageert met vocht. En omdat er overal vocht aanwezig is, zowel op oppervlakten als in de lucht enzovoort, is er eigenlijk, omdat er water in contact komt met die superlijm, gaat die uitharden. Maar dus elke lijm verandert vanaf dat die de tube uitkomt.
2: Oké.
0: Very interesting. Luisteraar Marissa uit Maasmechelen stelt zich vragen bij AI.
5: Hoi lieven. AI is afhankelijk van de informatie die mensen aanleveren. Als we steeds meer op AI gaan vertrouwen en daardoor zelf minder nieuwe kennis gaan produceren, kan dit dan leiden tot een afname van de kwaliteit of de intelligentie van AI? Groetjes.
0: Ja.
3: Een zeer relevante vraag waar de AI-onderzoekers zich ook echt zorgen over maken. Omdat alle trainingsdata, dus die modellen worden getraind door die heel veel tekst te geven. En vandaag de dag is het heel moeilijk om te weten welke tekst niet door AI geschreven is en welke wel. En als je een AI-systeem tekst geeft die al door AI geschreven is, dan merken ze heel duidelijk dat die modellen slechter en slechter worden.
4: Ah, ja.
3: Ze noemen dat Habsburger AI. De Habsburgers was zo die adellijke familie die zo vaak met broer en zus getrouwd zijn, dat ze allemaal gigantische kinderen kregen heel simpel werden en zo.
4: Ja.
3: En dus er wordt gevreesd voor hetzelfde met AI. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt als je een dataset aanlevert voor AI-training, dat je kan garanderen daar zit geen tekst in die door AI geschreven is. Dus dat is een heel relevante vraag. En de toekomst zal uitwijzen hoe goed we daartegen bestand zijn.
0: Oké. Rest ons nog de vraag van Ruben van Gucht. Laten we dat zo meteen doen. Na Kygo en Max McNown. Take me back.

0: Kygo en Max McDown, het is 7 voor 9. Goedemorgen.
1: Een vragenvuur voor Lieven Scheire vanochtend. We hebben geleerd van waar stof komt. Van alles eigenlijk, onze huid onder andere. Maar er bestaan ook stofvrije ruimtes. Bijvoorbeeld waar computerchips gemaakt worden. Isabeau uit Leden, die heeft er nog in zo eentje gewerkt.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothy. Ik wou eventjes laten weten dat ik vroeger nog heb gewerkt in een fabriek waar dat er ook een stofvrije afdeling was. En dat was eigenlijk best wel indrukwekkend. Je moest inderdaad in een volledig speciaal pak kruipen en je moest dan ook eigenlijk eerst nog door een luchtstroom stappen vooraleer de fabriek te betreden. Groetjes!
1: Ja, cool, hè? Ja. We hebben ook geleerd hoe radio werkt. Daar ga ik mij niet aan wagen om dat opnieuw uit te leggen, maar wel zot. Die stralen gaan dus oneindig door in de ruimte.
3: Ja.
1: Lieven en Kevin uit Vilvoorde die vraagt zich af, dus in het ISS-ruimtestation kunnen ze naar Q-Music luisteren?
3: Via de radiogolven zal dat enkel lukken als ze boven België hangen en als ze zeer gericht naar België kijken, want over heel de wereld wordt op jullie frequentie ook uitgezonden.
0: Ah, ja.
3: Maar in de ISS hebben ze gewoon internet, dus die kunnen gewoon online luisteren.
0: Oh, dus die kunnen ook via de Q-app luisteren?
3: Ja, absoluut. Die hebben gewoon internet en die hebben ook een telefoonlijn. Vanuit het ISS kunnen ze bellen naar elke telefoon op aarde als ze willen.
1: Oké, en luisteren ze daar ook naar de radio?
3: Er is zeker muziek. Er is elke dag een liedje waarmee de astronauten gewekt worden. En dat kiezen ze elk om beurt.
1: Ah, oké. Wat tof. Ja.
0: En om af te sluiten, Ruben van Gucht wil weten waarom hij zo onweerstaanbaar is. Ze laten hem niet gerust.
4: Wat ik mij afvraag, en ik denk dat ik er alweer heel veel Vlamingen plezier mee zal doen, dat ik mij dat afvraag, is waarom willen vliegen altijd weer per se op jouw landen? Ook al heb je ze een keer weggejaagd, 2 seconden later zijn ze daar terug op een andere plaats. Maar goed, het gaat zelfs niet alleen over mensen, ze doen dat ook op paarden, op koeien. En ik denk van ja, een vlieg, de naam zegt het zelf, vlieg dan.
0: Ja, vlieg dan.
3: Waarom landen vliegen op Ruben van Gucht?
1: Ja, ja, dat is de vraag.
3: Omdat hij heet en vet is.
0: Ah ja.
1: Oké, lieve Scheire, dankjewel.
3: Wat ik bedoel, vliegen komen naar warme oppervlakte. Je ziet dat ook vaak in de zomer, als de zon zo op een steen schijnt. Vliegen komen daarop zitten, omdat ja, dat is warmte, dat hebben ze ook nodig voor hun metabolisme enzovoort. En ja, op onze huid zitten allerlei vetstoffen en zouten en dat is allemaal voedsel voor de vlieg.
1: Ah, oké.
3: Vliegen die op paarden landen, die steken vaak. Dat zijn vaak vliegen die bloedzuigen. Die huisvliegen doen dat niet, maar die zoeken overal een beetje voedsel op oppervlaktes. En ja, onze huid is organisch, dus daar zit heel veel voedsel op. Alleen veel vaste stofjes op onze huid kunnen zij niet opeten, omdat die vast zijn. Dus dan braken ze daar eerst op om dat vloeibaar te maken en dan zuigen ze eigenlijk uw opgeloste huid in het vliegenbraaksel terug op. Dus hey, veel plezier met de vliegen.
1: Ja, lieve Scheire, volgende week hebben wij een week vakantie. We hebben er nood aan na vanochtend, maar heel graag tot over 2 weken dus.
3: All right.
0: Dank u, lieve.
1: Dank u.
3: Yo, yo.

0: openen het foute uur zometeen met de favoriete hit van Camille.
1: Hey, ik ben Camille en mijn favoriete foute hit is... omdat ik gewoon iconic vind.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Goedemorgen, Delphine, u met het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel. Daar is vannacht een agent van 41 jaar overleden tijdens het werk. Het parket geeft pas later vandaag meer informatie, maar collega Tim Leskroaat weet meer.
6: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
1: Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten en volgens Franstalige media is er al iemand opgepakt met wapens. Er zijn nog altijd IT-problemen bij supermarkten Albert Heijn en De Leijse. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident. Het gaat mogelijk om een hacking. Daardoor schakelden hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook een distributiecentra zijn getroffen en daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Waar jaren geleden de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang kwam, zien de reisorganisaties nu al boekingen vanaf november. En ze werken zelf ook al maar vaker met dynamische tarieven. Die veranderen dan zelfs minuut per minuut op basis van de vraag. Het is een grijze dag met veel wolken en buien. Het wordt wel 20 graden. Morgen en donderdag ook zacht en rond 20 graden. Dan blijft het ook droog met af en toe zon.
7: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 35 minuten extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriekende-Dreef. 25 minuten extra. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 23 minuten erbij tellen. En richting Brussel op de E411 tussen Overijse en Jezus-Eik. 20 minuten extra.
0: Het foute uur. Met nu de favoriete foute hit van Camille, want ze zijn iconic. De Spice Girls, ze komen eraan met Wannabe. Je hoeft

0: heeft gekozen voor que nunca beresiques. Maar hij had ook kunnen gaan voor wat bier, wat zon en mooie señoritas. Zoals de cover van Ome Henk, die iets later is uitgekomen.
1: Ja, piros, piros, wat bier, wat zon.
2: En mooie señoritas. Als we op vakantie gaan, dan kost dat wat pesetas.
3: Maar ja, Johnny Bernal heeft toch ook een beetje voor Nederlands gekozen?
0: Hoezo?
3: Hij zingt toch? Kenonta bij de ziekes?
0: Ja, een beetje West-Vlaams inderdaad.
3: Voor wie het West-Vlaams niet machtig is, ik heb een hondje dat zeer ziek is.
0: Kenonta bij de ziekes.
3: Ja, maar dat zingt hij.
0: Ja, ja,
3: dus kijk, toch een link met het Nederlands.
0: Ja, zomer in het foute uur. Jody Bernal.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
3: Code Yellow!
4: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
7: DSM Keukens.
6: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem een half uur erbij tellen. En op de binnenring schuif je aan tussen Expo en Vilvoorde een kwartier extra.
13: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
14: Met Maarten uit Zaffelaren. Goedemorgen. Maarten.
15: Oh, he's gone.
14: Ah, daar...
16: Op gemute.
14: Oei. Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad verveeld. Waarom was je nog iets geheim aan het bespreken dat we niet mochten horen, Maarten?
16: Zeker zo gaat dat hier op de werkvloer. Hè.
17: Oh, ja. Wat doe je van werk, Maarten?
16: Ik ben een fietshersteller.
17: Ah. Natuurlijk een mythische wereld met veel geheimen.
14: Dat weten we. Onderwereld van de fietsen.
17: Ja, wat is zo de vaakst voorkomende herstelling die je moet doen, Maarten?
16: Ik denk platte band.
14: Ja. Dat is herkenbaar.
17: Ja, krijg je niet heel veel platte banden waarvan je denkt, alle mannen, dat kun je toch zelf?
16: Maar dan zou ik geen job meer hebben. Dus nee,
17: dat is ook wel waar.
14: En weet je, die fietsenmakers die herstellen dat niet, hè? Die pakken gewoon een nieuwe binnenband, joh. Daar houden die zich niet mee bezig.
16: Ja, maar dat is wel. Want als we plaatsen sowieso een nieuwe binnenband. Voilà. We plakken dat niet.
14: We gaan geen banden plakken als we gewoon een nieuwe binnenband kunnen steken. Hè. Voilà, zo gaat dat.
16: Voilà.
14: Ja, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
16: 2256 euro en 61 cent.
17: Maarten, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
16: Eigenlijk niet, maar let's go.
14: Voilà, dat is ook mijn motto in het leven. Ik ben ook nergens klaar voor, maar let's go. Ik tel af. 3, 2... 1, go.
17: In welk lichaamsdeel is een podoloog gespecialiseerd?
16: De voeten.
17: In welke Australische stad kan je het beroemde Opera House bezoeken?
16: Sydney.
17: Hoeveel is 25 x 5?
16: 125.
17: Welke zanger zong Hoop doet leven op de begrafenis van koning Boudewijn?
16: Pas.
17: Van welke fictieve superheld heet de vriendin Lois Lane?
16: Superman.
17: Wat is de Nederlandse term voor offside in het voetbal?
16: Buitenspel.
17: Van welke schilder is het iconische zelfportret met een verband rond zijn oor?
16: Van Gogh.
17: In welk computerspel eet een geel figuurtje bolletjes terwijl het vlucht voor spookjes?
16: Pac-Man.
17: Welke N speelde de hoofdrol in de nieuwe thrillerfilm Verity?
16: Pas.
17: Welke kleur heeft de edelsteen smaragd?
16: Groen.
17: Welke zanger zong Hoop doet leven op de begrafenis van koning Boudewijn?
16: Wiltura.
17: Welke N speelt de hoofdrol in de nieuwe thrillerfilm Verity?
14: Ah! Allee!
17: Doe maar.
14: Ah, goddamn.
16: Ja, ik weet het niet.
14: Hathaway en Hathaway.
16: Fuck, my.
14: Ja, inderdaad. De FUCK is meer dan ooit op zijn plaats.
17: Amai, maar Maarten, wat een goede speler ben jij.
14: Ah, dat is goed. Tjoe.
16: Ah, ja man, mijn adrenaline vol een bak. Vol een bak.
17: Goed, want je gaf antwoorden, maar zo wat half vragend.
14: Heel de tijd.
17: Ja, en ik dacht, maar je weet gewoon
14: het.
17: Alles bijna.
16: Ja. Kijk, fuck. Amai, sorry voor het vloeken.
17: Dat mag. Laat het er maar uit.
16: Okay. Damn. Oké, okay, nee, maar het was wel tof.
14: Ja, dat voelt je. Dan voelt je adrenaline razen, hè. Je hart pompen.
16: Ja, niet normaal.
14: Dat is een sensatie, hè, jongen, dat spel. Ja, ja. Je hebt het goed gedaan. Ja, het is zuur, maar kijk. Ja. Je hebt gewoon gespeeld, hè. Dit is het risico.
16: We hebben meegedaan. Het is een ervaring. Dat pakken ze mij niet af, hè.
14: Zo is het.
17: En je krijgt ook €90 voor 9 juiste antwoorden binnen de tijd.
14: Ja.
16: Huppa.
14: Huppa. En laat dit een les zijn voor de mensen die zich niet klaar voelen. Hè. Dat kan voor van alles zijn. Gewoon let's go. Let's go. Zware Maarten.
16: Let's go. Dat is zwaar. Let's go.
14: Maak er nog een fijne ochtend van, hè, jongens. Salut.
16: Jullie ook. Goed met je.
13: Met Maarten en Dorothee.

Hallo, ik ben Joris Hessels en mijn favoriete foute hit is Europe met The Final Countdown. Als dat nummer weer klinkt, dan ga ik altijd stevast met mijn twee vingers de hoogte in en dan is het gewoon feest in mijn hoofd en hopelijk ook in de ruimte waar ik sta.

0: Europe en de final countdown. Goedemorgen. Nu, Alice DJ. Een naam die werkelijk nergens op slaat. Er was helemaal geen Alice. Ze heette Judith. En er was ook geen DJ. Het waren gewoon 5 producers en songschrijvers. Laat dat een levensles zijn voor de toekomst. Voor iedereen die dit hoort. Logica is nergens voor nodig.
1: Daarom dat jij soms zegt, ik ben Maarten en ik ben DJ. Ja. Dat hoeft niet waar.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app.
1: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Goedemorgen, nieuws van 10 met Delphine.
10: En goedemorgen. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. 15% minder dit jaar. Er schreven zich zo'n 4000 studenten in. Vorig jaar nog bijna 4700. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten, zegt de Vlaamse Hogeschoolraad.
11: Waar we de laatste jaren een toename zagen in het aantal studenten in de lerarenopleidingen, zien we vandaag een terugval. Vooral bij onze opleidingen richting secundair onderwijs. Ik denk dat we allemaal het belangrijk vinden dat we voldoende goede en enthousiaste leerkrachten voor onze klassen krijgen. Dus we willen daar zeker en vast dieper naar gaan kijken wat de oorzaken zijn en hoe we die kunnen remediëren.
10: Alles samen tellen onze hogescholen meer studenten dan vorig jaar. Het zijn er nu zo'n 174.000. Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij vannacht een agent van 41 jaar overleden is. Collega Karel Teunis is voor ons in Brussel.
12: Wat er exact is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het parket is volop bezig met het onderzoek. De hele straat is afgezet. Het zou gaan om een voertuig dat zou zijn tegengehouden, een voertuig dat eerder zou zijn gestolen in Tubeke in Waals-Brabant. En daarbij zou er geschoten zijn en zou dus een politieagent om het leven zijn gekomen.
10: Het parket geeft deze namiddag meer informatie op een persconferentie. En diesel wordt morgen een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met zo'n 6 cent per liter. Je betaalt daardoor maximaal 2,43 euro aan de pomp. Die prijsschommelingen zijn nog altijd een gevolg van de beperkte olietoevoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is grijs vandaag met buien, wel zacht. 20 graden halen we. Morgen en donderdag opnieuw 20 graden. Dan blijft het ook droog met af en toe zon.
13: Richting Antwerpen staat de langste file op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem moet je 17 minuten bijtellen. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten. Moet er uitkijken voor een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 11 minuten bijtellen. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
14: Music. Matthias van den Bulke.
13: Een grijze dinsdag, maar die klaart op met Q-Music en uiteraard ook met de beste DJ ter wereld.

als daartussen. Buenos dias. 7 over 10, een hele goede morgen. Belangrijk voor je lunch deze middag, als je die gaat halen in Albert Heijn of in Delhaize in de supermarkt, weet dan dat de kans bestaat dat je favoriete slaatje er misschien niet ligt. Dat komt door

0: Bij Stefanie in Brugge, in de Delijs van Sint-Michiels. Alles voorradig, laat ze weten. Voor een lekker slaatje of voor een belegd broodje. Gemaakt daar in de eigen keuken. Voilà, zijn de bazen die gaan blij zijn met die gratis reclame, Stefanie.
1: Sowieso.
0: Sowieso promotie eind het jaar. Zometeen een man die nog geen afscheid kan nemen van het weekend. En ik ken er zo nog.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Eurodreams Droomcentrale.
5: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
4: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
5: Amai.
4: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
7: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
6: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
8: Dats24.
9: Kop.
10: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
13: Even bollen met z'n lijf.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
14: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
18: Ieder mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
17: Oh.
18: En zijn visgrief.
17: Ah.
18: Waterskies.
17: Plezant.
18: Een pizza oven.
17: Allee.
18: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
17: Hé, wat? Laat zien.
19: Osso.
20: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
18: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
20: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
21: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
22: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
21: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
23: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
24: Ontbijt op bed gelijk een koning.
23: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
24: King size.
23: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
25: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
26: IKEA.
25: Voorwaarden op ikea.be.
21: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Q-music.

Shirley is goed voorzien. Van eten. Ze heeft daar een lunch mee van thuis. Het is een restje van gisteren en dat smaakt vaak nog beter. Repeat. Of niet. Maar dat is voor straks. En misschien moeten we stoppen over eten, want anders gaat het niet meer lukken tot de middag, denk ik. We hebben een nieuwe single van Ray Dalton in Repeat of Niet. En die valt duidelijk ook in de smaak bij de luisteraars, want het is zijn tiende en dus ook laatste passage in Repeat of Niet. Zijn nieuwe song heet Go That High, waaruit ik concludeer dat de man niet zo graag afscheid neemt van het weekend. Dat is ook nooit gemakkelijk op maandag, maar een wijze vrouw dropte ooit in de ochtendshow De Doordenker. Dinsdag ligt dichter bij de vrijdag die komt dan bij de vorige. Dat is waar, hè? En we zijn dinsdag vandaag. Voilà. Ray Dalton, Repeat of Niet. Je mag nu je mening sturen in de Q-app. Repeat of Niet met een extra woordje uitleg graag.

0: Burning High, de nieuwe single van Ray Dalton voor de 10e en laatste keer in Repeat. Of niet? Dus wordt het een 9 op 10 of een 10 op 10? Ja, als je houdt van een 10 op 10, als je een strever bent, dan ga je daarvoor uiteraard Go That High. Katrien Moorsel, die snapt de man. Ze kan het weekend blijkbaar ook heel moeilijk loslaten. Wendy uit Veuren heeft een repeat gestuurd. Ze vindt het een leuke beat, dit nummer. Ja, het zijn allemaal positieve berichtjes bijna. Lorenz uit Halle, die zegt dikke repeat. Het is een mooi liedje, Matthias. Het krijgt van mij zeker een 10 op 10. En Stefanie uit Tongeren tot slot heeft ook een repeat gestuurd. Ja, het is zeer duidelijk. Een goed rapport voor Ray Dalton. Het was de 10e en laatste keer, dus straks een nieuwe song bij Vincent Live rond 25 over 5.
1: Repeat, repeat. Of niet?
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up, man.

Dit nummer bestaat 20 jaar. Crazy. Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie. Shawn Mendes komt eraan zometeen en ook... Maar dan beter. Eerste files, want ondertussen is het 1 minuut over 10:30 en er zijn 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem is er een ongeval gebeurd. Reken daardoor op een kwartier extra. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. Richting Brussel, E19 vanaf Vilvoorde tot Machelen 5 minuten bijtellen. En op de E40 vanaf Sterrebeek ook 5 minuten extra.

0: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
1: Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story. Duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice. Van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazette van Antwerpen en VTM.
0: Sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
2: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
5: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: Criss Cross Amsterdam.
1: And my oh my.
2: Baby.
1: We streven allemaal naar perfectie, maar weet, een perfect persoon bestaat niet. We zeggen allemaal wel eens iets verkeerd. We maken allemaal fouten. En dat weet ook Teddy Swims. Hij is deze week jouw Q-topchef. Je hoort hem zo. My love.

0: duidelijke boodschap. Van Teddy Swims. Je hoeft zeker niet perfect te zijn om iemand graag te zien of om graag gezien te worden. Heel terecht deze week jouw Q-topscherm. Mispak u niet, Monique stuurt Matthias. Het is misschien wel een grijze dinsdag, maar het is warm hoor. Monique is huishoudhulp, dus ja, als dat 20 graden is, dan is dat echt een workout. Goed bezig, Monique, goed bezig. En voldoende hydrateren natuurlijk, dat is belangrijk.
1: Ja, maar ja.

Ze staat nu zondag in het Koninklijk Circus in Brussel. Berre, die moet dan weer vanavond al aan de bak. Hij is op Europese tournee en hij staat vanavond in Keulen. En op zijn Instagram staan zo de data en de plaatsen waar hij optreedt. En ik las Cologne in het Engels. Dus ik dacht Cologne, Cologne, was dat nu weer. Maar ja, dat is Keulen natuurlijk aan Duits, ja. Yeah.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Meer studenten kiezen voor de hogeschool. De Vlaamse hogescholen tellen dit jaar samen 174.000 studenten, 3% meer dan vorig jaar. En die studenten kiezen vooral voor wetenschappelijke en technische richtingen en voor graduaatsopleidingen, praktijkrichtingen van 2 jaar. Dat zegt de Vlaamse Hogescholenraad.
5: Die worden populairder omdat ze ook wel meer worden aangeboden. 1 op 5 hogeschoolstudenten vandaag zijn graduaatstudenten. Ook dit jaar komt daar weer 12,6% bij. Het is ook een type opleiding dat dicht bij de arbeidsmarkt staat, waardoor dat een goede doorstroom kan voorzien worden, ook naar een arbeidsmarktplaats.
4: 15% minder studenten kiezen wel voor een lerarenopleiding, terwijl er nog altijd te weinig leerkrachten zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij vannacht een agent van 41 omkwam tijdens een achtervolging na een carjacking. Ook justitieminister Verlinden en de politievakbond zijn aangeslagen.
6: Die enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met de idee van dat hij 's morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een afwisselende job, niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
4: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun. En diesel wordt morgen 6 cent per liter goedkoper. Je betaalt daardoor maximaal €2,43 aan de pomp. Die prijsschommelingen zijn nog altijd een gevolg van de beperkte olietoevoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is grijs vandaag met buien. Het is wel zacht. Rond 20 graden wordt het. Morgen en donderdag ook 20 graden. En dan blijft het droog met af en toe zon.
3: En er staan op dit moment 3 kleine files van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse binnenring schuift het langste aan tussen Stroombeek, Bever en Machelen 10 minuten bij. Op de buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je 6 minuten bijtellen. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bul.
3: Wil jij graag een volle tank? Blijf dan vooral luisteren. Eerst Flo Rida en die heerlijke Ella Langley.

0: Straalstroom. Straalstroom. Straalstroom. Ik hoor u denken, wat Matthias, wat? Nee, maar dat is het woord dat je donderdag moet geven aan Frank de Tankman als je een volle tank wil. Ja, het woord straalstroom. Ja, dat is zo meteorologisch, heel wetenschappelijk. Lieve Scherre vanochtend en Maarten en Dorothee kenden het woord uiteraard ook. Ik niet echt, straalstroom. Ik weet dat met het weer te maken heeft. En waarschijnlijk zowat de wind en hoe de wolken gaan en de drukgebieden of zo, I don't know. Enfin, ook niet zo belangrijk om te weten wat het betekent, maar wel dat je het woord weet. Want de brandstofprijzen, zoals je weet, die zijn flink gestegen. Sommige bedrijven die vragen nu zelfs een dieselvergoeding en zo. En dus willen Maarten en Dorothee heel graag jou een extraatje geven. Een cadeautje in de vorm van een volle tank. En ze hebben daarvoor weerman Frank Dubocage, goede vriend van de ochtendshow, ingeschakeld om nu donderdag naar tankstations te gaan. Ergens in Vlaanderen, waar precies, dat weten we niet. Dat weet niemand. Frank gaat dat waarschijnlijk wel al weten. Maar als je dus nu donderdag gaat tanken en je ziet Frank ergens daar staan of zo, of is in een auto, zeg dan tegen de man straalstroom en krijg een volle tank. Nice toch? Straalstroom.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu een ander woord. Het woord pijnstiller. Ietsje minder aantrekkelijk misschien. Dit is de nieuwe van Suzanne en Freek.

0: Kurt uit Kampenhout, die kan zo'n volle tank wel gebruiken. Die wil zeker winnen. Hij rijdt voor zijn werk blijkbaar elke dag 160 kilometer. Dat is veel. Dat is veel, Kurt, dus ik gun het jou zeker. Als je Frank, de tankman, ziet donderdagochtend tijdens de show van Maarten en Dorothee, dan kan je het dus fixen, hè? Ja, een volle tank, sowieso. Met het woord, ik ging zeggen bijna straalbezopen, maar ik bedoel straalstroom. Voilà.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan,
5: maar nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
9: Stap af van je parkeerstress.
10: En u, mevrouw?
11: Ja?
10: Rijdt u niet weg?
11: Nee, ik niet.
9: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
12: Chocoladebruin
13: of karamelbruin.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
15: Q-Music.
16: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freya Sky. En haar silent treatment. En over een goede treatment gesproken. Petra uit Roeselare. Die trakteert zichzelf op een verwend momentje deze namiddag. Een gelaatsverzorging. Met een massage. Met alles erop en eraan. Anderhalf uur genieten, zeg. Oh, Petra. Oh, ik zou willen wisselen. Enjoy, baby.

0: Coldplay en BTS. En My Universe. Het was vanochtend een bijzonder bevredigende ochtend voor nerds. En mensen die houden van het universum en van de wetenschap. Waarom het zo bevredigend was, dat hoor je zo meteen. Maar eerst de files, want ondertussen is het 11:30. Er zijn nog twee plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost moet je 8 minuten bijtellen. En in de richting van Antwerpen op de A12 vertraag je ook 5 minuten vanaf Aartselaar. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: another. Reggie is een grote hitmachine. Ondertussen is de man al 30 jaar bezig. Maar soms is Reggie ook bezig met iets totaal anders.
1: Goede vriend, lieve Scher. Het is hier Reggie, grote Noordland-fan. En ik heb een vraag. Ik vroeg mij eigenlijk af, is er genoeg water op Mars om een kolonie te starten? Van mensen, hè? Niet van meer. Een mensenkolonie op Mars, is er genoeg agua aanwezig?
0: En Maarten en Dorothee hebben die vraag gesteld aan lieve Scher. Het antwoord hoor je zo meteen.
2: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
3: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de beat draait. Laat hem op als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Q.

0: was vandaag echt een bevredigende ochtend voor nerds.
1: Nerdland Weekoverzicht.
0: Elke dinsdag komt Lieve Scherre langs bij Maarten en Dorothee. Je weet wel, de Einstein van de lage landen, zeg maar. Met weetjes, verklaringen, allemaal dingen uit de wetenschap. Ja, Lieven is een heel slimme man uiteraard. En vandaag was het extra leuk, want Lieven bleef de hele show. En hij beantwoordde alle brandende vragen over wetenschap en technologie van luisteraars, van artiesten. Want ook Reggie, die denkt soms na over het universum.
2: Goede vriend, Lieve Scherre, het is hier Reggie, grote Noordland-fan. En ik heb een vraag. Ik vroeg mij eigenlijk af, is er genoeg water op Mars om een kolonie te starten? Van mensen, hè? Niet van meer. Een mensenkolonie op Mars, is er genoeg agua aanwezig?
0: Ja, Lieven vond het een zeer interessante vraag. Dit is het antwoord.
3: Er is zeer veel water op Mars, maar in de vorm van ijs natuurlijk, hè? Dus geen vloeibaar water. Misschien zit er zelfs vloeibaar water heel diep onder de oppervlakte, weten we nog niet. Er is heel veel ijs aanwezig op Mars. Dus water is niet het probleem. Dat is aanwezig. Het grote probleem is dat het een hele lange reis is. En waar nu aan gedacht wordt, aangezien dat de robots zoveel beter aan het worden zijn, het idee in de ruimtevaart is nu, wij gaan daar pas naartoe als de robots al een huisje gebouwd hebben. Dus dat je eigenlijk robotica stuurt die de verblijfplaats voor de mens bouwt, die ook alle machinerie bouwt die het water kan omzetten in zuurstof. En als alles goed draait en er komt water uit de kraan enzovoort, dan gaan we mensen sturen.
4: Wow. Gemakkelijk.
5: Ja, natuurlijk. En zo had ik het nog niet over nagedacht. Mega slim.
4: Sleutel op de deur op Mars eigenlijk.
5: Ja.
0: Voilà, weer iets bijgeleerd. Super interessant. Het was echt een heel interessante ochtendshow. Het is echt waar. Ik heb met heel veel plezier geluisterd in de anderhalf uur dat ik erover gedaan heb om op het werk te geraken. Maar goed, Lieve Scherre is er elke dinsdag natuurlijk bij Maarten en Dorothee met het Nerdland Weekoverzicht. En wij kunnen beginnen dromen van leven op Mars. Allee, misschien binnen hier in 100 of 200 jaar, I don't know.

Stefanie uit Brugge vraagt, kan ik dit nog ergens herbeluisteren, Matthias? Al die wetenschappelijke antwoorden van lieve Scherre vanochtend bij Maarten en Dorothee. En ja, nee, dat is gepasseerd. Je hebt natuurlijk wel de podcast Nerdland, waar je altijd terecht kan. En als je graag het antwoord wil weten op de vraag waarom Ruben van Gucht zo onweerstaanbaar is, dat antwoord vind je op de socials van Q-Music. Je moet maar eens checken op Instagram.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Het is 1 voor 12. Delphine heeft nieuws voor jou.
3: Goedemiddag. Twee verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette in Brussel. Eén van hen is wellicht de man die vannacht een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. Het gebeurde bij een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Collega Karel Tunis van in Jette.
4: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een waar afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
3: Het parket geeft vanmiddag meer uitleg op een persconferentie. Er hebben dit jaar minder studenten een lerarenopleiding gekozen. Onze hogescholen telden 4000 inschrijvingen tegenover een kleine 5000 vorig jaar. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie, zegt de Vlaamse Hogescholenraad.
5: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
3: En in Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De scholieren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om daar mee te betogen. Vanmiddag veel wolken en af en toe een bui bij 20 graden. Morgen en donderdag blijft het droog met vrij veel zon en maxima opnieuw rond 20 graden.
2: Goed nieuws onderweg, want de meeste files zijn aan het oplossen. Er is geen enkele plaats nog waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Matthias van den Bulk.
2: Wil jij je DJ-carrière een boost geven? Wij fixen het. En wil je de weekend op de radio? Dan fixen we dat ook.

Q-Music bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaan we vieren op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Toen we in het hartje van Mechelen. Wordt echt mega nice. Dat wordt echt een zot lichtfestival met lichtinstallaties, de grootste hits uit 25 jaar Q-Music. En we maken ook plaats voor een Eneco Energy Stage. Highlights. DJ Battle. Ja, en op die stage wordt er ook effectief gestreden natuurlijk, want zo gaat dat in een DJ-battle. Onze Jore die gaat op zoek naar nieuw DJ-talent. Dus jonge DJ's die moeten het daarin tegen elkaar opnemen op ons podium voor publiek. Ja, dat zorgt sowieso voor een beetje stress. Maar natuurlijk, als je een grote DJ wil worden, dan moet je met die stress kunnen omgaan. Dus als jij nu denkt van, ja Matthias, ik ben de DJ die jullie zoeken, schrijf je dan vooral in via de Q-app, laat daar je Powermix achter. En wie weet, tot zeer binnenkort.

Anja uit Berlare, die heeft nog een goede suggestie voor Highlights DJ Battle. Op, wacht, ondertussen, wat is dat hier? De lichten gaan uit van de studio even, omdat ik over de highlights bezig ben, denk ik. Het was even raar, het was even donker. Ik weet niet wat er gebeurde, maar goed. Focus op het berichtje van Anja uit Berlare. Haar suggestie voor die DJ-battle op ons... Is het, als ik highlights zeg, dat aangaat misschien of zo? Nee, ik weet niet wat er gebeurde. Enfin, goed. Zij stelt voor om prins Emmanuel van het Koningshuis te vragen om te komen battelen. Want ja, die draait uiteraard ook.

0: Dat is een heel leuke suggestie. Ik ga eens voorstellen aan het team van Vincent Live. Die gaan dat misschien kunnen fixen.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
1: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja!
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Peugeot.
15: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
14: Peugeot.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoopman!
18: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
19: Knaldi.
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Info en voorwaarden op carglass.be.
24: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
25: Q. Q Music.

0: Bastille met Pompey. Wat een chef.
1: Oei. Oei, wat gebeurt er? Oei. Oei, wat gebeurt er? Taylor Swift?

0: Half 1 en er staan twee files van langer dan 5 minuten op dit moment. Op de Antwerpse ring allebei. De ene in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je 11 minuten bijtellen. En de andere staat in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten bij. Dat zit op andere plaatsen sowieso minder dan 5 minuten tijdverlies.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goedemiddag.

0: Het moment is daar dat jij kan tonen aan je collega hoe goed je bent in het herkennen van onze muziek. Guess the song. En als je het weet welke song we zoeken, dan mag je dat doorsturen via de Q-app of inspreken via de Q-app. Dat kan heel gemakkelijk via het microfoontje onderaan in onze app. Ik wil graag artiest en ook de titel van het nummer. Je krijgt zo meteen een kort fragmentje te horen. En als je het weet, krijg je misschien ook wel een shout-out op de radio. Vandaag eentje uit de 90's van misschien wel, ja, wat zeg ik, sowieso de mooiste vrouw op aarde. Voilà. Welke 90s classic zoeken we? Laat het weten via de Q-app. Drop titel en artiest. Sowieso.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats24. Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
10: Kop.
11: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
15: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Heroes World. België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games. Acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via hero-world.be.
17: Go Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
19: Dat is goeie business. En pleasure.
18: Info op telenet.be.
19: Ja, dat wordt weer overwerken.

0: weken zo terecht jouw nummer 1 in de Q-top 40. Somber and My Body Isn't Ready. Guess the song. Raad de song. Krijg een shout-out op de Nationale Radio. Vandaag de mooiste vrouw op aarde sowieso met een classic uit het eindperk van de 90s. Uit het, ja, ik ging zeggen uit de 90s, maar het is echt zo kantje boordje. 99-2000. We luisteren naar Mark uit Antwerpen.
1: Waiting for tonight. Oh, van Jennifer Lopez.
0: Dat is helemaal juist, maar goed gedaan. Kelsey uit Ieper, die wist het ook. Wouter uit Kortemark ook. En Davy uit Brakel kan uiteraard niet ontbreken.
2: Dat is ons Jenny from the block. Jennifer Lopez met Waiting for Tonight.
0: Ja, ja.
2: Wow.
0: From the block. Het zal wel zijn, Davy. Goed gedaan. Zeker wel. Het nummer werd ook massa's gedraaid op Oudejaarsavond. Het jaar dat 2000 begon. Niet veel herinneringen, om eerlijk te zijn. Maar goed, wel echt een topsong deze.

Gerfke tijdens je middagpauze. Calvin Harris en Blessings. Na 1 uur zometeen Jolien Roets en een baby. Geen nieuwe baby voor Jolien, wel een babydoll.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
5: Hörmann, zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hörmann Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörmann.be.
6: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
8: Goedemiddag. Er blijft onduidelijkheid over de schietpartij in Jettem. Vanmorgen is daar een agent van 41 doodgeschoten bij een achtervolging. Het is nog niet duidelijk of de dader of daders nu opgepakt zijn. Volgens Franstalige media waren er 2 mensen opgepakt, maar volgens binnenlandminister Bernard Quentin loopt het onderzoek nog volop.
9: Ik kan u zeggen dat de politie is met man en macht aan het zoeken naar de dader of de daders, om zeker te zijn dat ze zijn opgepakt en daarna heel zwaar gestraft.
8: Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat ook al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om daar mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 schip is gezonken, 5 bemanningsleden zijn gered, maar 11 anderen zijn nog vermist. Een van die schepen kwam uit Oekraïne. Mogelijk zit Rusland dan ook achter de aanvallen. Vorige week zonk er ook al een schip voor die kust na zo'n droneaanval en op een ander schip brak er brand uit. We krijgen vanmiddag veel wolken en ook af en toe een bui bij 20 graden. Morgen en donderdag blijft het droog met veel zon en maxima opnieuw rond 20 graden.
7: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je wat tijd verliest op de Antwerpse ring richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. 16 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Music.
10: Jolien Roets.
7: Schatje, lieveke, zoeteke, je mag kiezen hoe je aangesproken wordt vanmiddag. Jamie Miller kiest voluit voor Baby Doll.

Jamie Miller en Baby Doll. Een lief woordje om jouw dag of jouw middag liever mee te beginnen. Als je vandaag bijvoorbeeld al heel lang in de file hebt moeten staan. Of je blow-out door de mieze regen helemaal om zeep is gehaald. Dinsdag, het is geen evidente. Nu het goede nieuws is dat we samen zijn. Gooi daar nog een Bruno Mars bovenop. En we kunnen de wereld aan. On My Soul, steek de funk in de middag na deze Q-classic van NXS en Need You Tonight. Blij dat je luistert.

0: Queen, Queen, Eurosong, want ze is nog altijd de enige vrouw ooit die solo het festival 2 keer kon winnen.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren.

0: Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim. Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Hersteld, Carglass vervangt. Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Dit
8: okay.
7: Is Q.

Ze is jarig nu donderdag, wordt ze 43, Lorraine en Tattoo. Afgelopen vrijdag kreeg Vincent Live het bezoek van Judith. Judith die voor de muziekbingo van Maarten en Dorothee een bangelijke country cover maakte van Daar gaat ze van Clouseau. Ook vertaald naar het Engels.

0: Klinkt prachtig en het zalige was dat Koen en Chris van Clouseau ook op bezoek waren bij Vincent en dat ze een ongezouten mening gaven over die cover.
1: Wat een fijne stem heb jij.
2: Als ik dank u.
1: Maar ja, en jij ook. Was dat zonder tuning, dit?
2: Goh, ik heb het wel in een studio ingezongen, maar ik denk wel dat dat gewoon goed was van zichzelf.
1: Ja, tegen welke vraag, Koen? Het klonk zo zuiver.
2: Ja,
1: dus,
2: ik heb mijn best gedaan.
0: Vooral de Judith die antwoordt. Nee, maar jij ook. Jij hebt ook een leuke stem tegen Koen Wouters. Hilarisch. Maar ja, alleen maar positieve woorden dus van de broers Wouters van Clouseau. En dus stelde Maarten en Dorothee de vraag. Hebben de mannen eigenlijk al een voorprogramma voor het Koning Boudewijnstadion?
1: Daar zijn we nog niet aan toe.
2: Jullie mogen mij altijd bellen. Dus voilà, bij deze goed. Weten jullie dat. Ik heb tickets trouwens al, dus ik ben er sowieso.
1: Allee, ik ga.
0: Voilà, dat is bij deze ook gefixt, hè. Deze meid is niet te stoppen, hoor, Judith. You did not sign up for this.

We halen herinneringen op aan de hete zomer van 2026, want heet was hij. Zometeen eerste files. Er staan er 5 waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je een uur op dit moment. Richting Nederland, tussen Legrellelaan en Borgerhout, 6 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd. En van Sint Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 5 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, 6 minuten extra. En op de E313 van Randstad-Wommelgem verlies je 5 minuten.

0: Sandra uit Antwerpen kreeg net in de Q-app de video over ons Highlights Festival. En ze vraagt, wil dat dan zeggen dat ik ben uitgenodigd? Maar Sandra, iedereen is uitgenodigd.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
0: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait. Laat een nat als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

aan de epauletten in haar vest te zien. Recht uit de jaren 80. Melissa Etheridge en I Like The Way I Do. Een heerlijke Q-classic op jouw dinsdagnamiddag. Teddy Swims die doet aan zelfreflectie. Hij doet dat niet of niet alleen in therapie, maar ook in zijn muziek. Want na toegeven dat hij met momenten een serieuze Mr. Know-it-all kan zijn, laat hij met zijn nieuwe single weten dat er niet zoiets bestaat als de perfecte man en dat hij dat dus niet is. Ook zelf niet. Amai, dat was een vreselijke zin. The brain fog is real. Maar je hoort zijn getuigenis mooi gezongen en goed uitgelegd zo meteen na DJ Licious. Yeah.

dus ook niet zoeken naar The Perfect Man. Nog tot vrijdag de ereplek in onze Q-playlist van Teddy Swims. Ja, de Q-top schijf dus. Hè. En als je Teddy eens een zwanworst op een boormachine wil zien steken, dan moet je naar zijn laatste Instagram-post gaan. En de derde slide pakken, denk ik, tussen 1, 2, 3. Ja. Ik verzin het niet, hè. Nee, nee, een boormachine met daarop een hotdogworst. Instagram van Teddy Swims. Goed gelachen. Voor je fitness op dinsdagmiddag zorgen freestylers en

0: En ook extra motivatie van Shakira. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI Slimme Prijsgarantie. TUI. Live happy. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld. Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Loren.
2: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk of de daders van de schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter en zouden er ook wapens gevonden zijn. Maar volgens binnenlandminister Quintin loopt het onderzoek volop. Dat merkt ook collega Karel Teunis in Jette.
3: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om het hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
2: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket houdt over een half uur een persconferentie. In Halle in Vlaams-Brabant heeft het zwaar gebrand in een rijhuis. Het vuur is intussen volledig geblust, maar het huis is onbewoonbaar. Het huis ernaast mogelijk ook en nog 2 andere woningen liepen schade op. 1 vrouw ademde te veel rook in en is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 ervan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n drone-aanval. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
0: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur. Richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 14 minuten extra door een ongeval. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 8 minuten bij. Dan in de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier bijrekenen. Op de A12 van Leugenberg tot Antwerpen-Noord 13 minuten. In de richting van Hasselt, tenslotte nog op de E313 tussen Lummen en Hasselt-Zuid, 9 minuten extra door een ongeval. Op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten. Music. Jolien Roets. In de categorie videoclips waar je rode oortjes van krijgt.

Sorry, weinig mensen die er zo goed uitzien tijdens de workouts dan de personen in deze videoclip, hoor. Eric Brits en Call On Me. Heel heftig allemaal, maar wel ideaal voor Ken uit Waregem. Stuurt in de Q-app dat hij in de fitness zit met Q-music in zijn oortjes en dat het daar allemaal heel erg lekker vlot gaat. Dat is fijn om te horen dat we daarvoor kunnen zorgen. Keep it up! Shawn Mendes heeft een goeie voor de cooldown na Shakira.

0: Shawn Mendes en In My Blood. Ik weet dat ik daarnet zei dat de perfecte man niet bestaat, volgens de Q-topschijf van Terry Swims deze week. Maar Farid die doet toch wel een gooi ernaar in onze Q-app. Farid uit Antwerpen heeft een boodschap.
1: Hey, dit is een berichtje tussendoor voor mijn allerliefste Bianca, omdat ze op dit moment een vrij moeilijke dagje heeft op haar werk, op de autokeuring. Ergens in Antwerpen, lieve Bianca, ik denk aan je en een dikke knuffel.
0: Dat is toch echt? Zo, zijn vriendin laat weten dat ze een moeilijke dag heeft en Farid die stuurt een berichtje naar de radio. Dat vind ik heel erg lief. Zometeen, de man die overmorgen zorgt voor extra file om en rond de Avalsdoom.
2: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15%

0: 20% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
0: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Na de afgelasting op TV Classic voorbije zomer krijgen de fans een herkansing in mijn heimat. Bryan Adams op de Lokerse feesten op woensdag 4 augustus. De tickets die zijn al te koop sinds vorige week. En overmorgen staat hij dus ook in de AFAS Dome. En Peter uit Sint-Niklaas laat weten dat hij...

dat er af en toe eens iets sexy in de playlist mag. Dat heeft DJ Goja begrepen. Je hoort hem na de files. 5 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur en 3 minuten. De weg is daar ook afgesloten. Richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 13 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12, van Poldervliet tot Antwerpen-Noord, 35 minuten extra. Op de E19 verlies je van Sint-Job en Schoor tot Antwerpen-Noord, 32 minuten. En op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West.

0: mogen optreden met Natalia op de 10e verjaardag van Q-Music. Want ja, toen waren we er ook al.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat.
9: Ja?
10: Die badkamer, daar is het lek geweest.
9: Oei.
10: Met zijn zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Sigma en Nobody to Love. Het is 3:15. Gisteren hoorde je al dat Taylor Swift volgens modekenners de trendkleur van het najaar heeft gelanceerd. En dat is olijfgroen. Maar ze is natuurlijk veel meer dan een fashion-icoon alleen. Ze is vooral de geweldige artiest die ze is. En ze bewijst dat nogmaals met haar nieuwe single Patient Zero. Het is een nummer over een toxische relatie. Over een partner die manipuleert. Ze probeert eigenlijk een vrouw te beschermen van hetzelfde wat haar zou overkomen zijn. Dat is een beetje het standpunt van waaruit ze zingt. En de videoclip die erbij hoort, die maakt het allemaal nog iets echter. Het is echt een hele mooie clip geworden. Met Colin Farrell en Dakota Johnson. In de hoofdrollen. Zeker eens checken. Wij zijn fan. En jij ook, want in haar tweede week in de Q-top 40 stijgt ze maar liefst 14 plekken. Ze pakt ook meteen het zilver. Jouw nummer 2, Tay-Tay.

14 plekken omhoog. Patient Zero van Taylor Swift. Wie weet staat ze komende vrijdag op 1. Phoebe uit Antwerpen vraagt nog waar mijn olijfkleurige outfit is. Die investering moet ik nog maken. Ik ben er nog niet toe gekomen, maar het staat op mijn wishlist. Nog een goede vraag. Who's bad? De

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Loren.
2: Goedemiddag. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Manil.
3: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
2: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Na controle bleek dan dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk werd verstuurd of door een technisch defect. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tentenkampen, maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
1: 4 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 50 minuten extra. Richting Nederland tussen Sint-Annalenke-Roever en Antwerpen-West. 13 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 van Sint-Job en Schoor tot Antwerpen-Noord verlies je 45 minuten door een defect voertuig. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 41 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Music.
4: Jolien Roets.
1: Waarom je zondag 1 artiest extra veel gaat horen in onze playlist, hoor je zo meteen. Eerst Topic en

en Becky G en Sorry Papi. Zometeen de man die nu zondag in Vorst Nationaal gaat optreden met zijn My Mess, My Heart, My Life Tour. En dan heb ik het uiteraard over Miles Smith. En daarom gaan we komende zondag extra veel Miles Smith in de playlist steken hier bij Q om jou voor te bereiden. Als je zou gaan naar het concert, dat gaat volgens mij heel goed zijn. Dat gaat volgens mij heel erg goed zijn. Dus Q loves Miles Smith. Nu zondag de hele dag hier bij ons. En zo meteen ook wel al een beetje, want je hoort hem aan de zijde van zijn BFF. Eerst een heilig boontje.

0: bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Chocoladebruin
16: of karamelbruin.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Al 25 jaar Q een vaste waarde geworden in de playlist Miley en Bass Persuade. En we vieren die 25 jaar in Mechelen op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november in de herfstvakantie op Q Music Highlights. Een Tony. En de lichten gaan uit in de studio. Ik ging zeggen, een spectaculair lichtfestival door de stad. Het is hier al een lichtfestival in de studio. Swat, met geweldige muziek van de voorbije kwart eeuw. Als soundtrack natuurlijk. En daar kunnen deze jongens zeker niet ontbreken. Ze zijn erbij van bij het prille begin. Dit is Clouseau en dans. Soms

Clouseau en dans en dansen gaan we doen zo meteen met Martin Garrix. Eerst gaan we eens kijken hoe het gaat. Op de Vlaamse snelwegen op dit moment 8 files waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 44 minuten extra. Richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 20 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 9. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 42 minuten extra. Uitkijken daar voor een defect voertuig. Op de A12 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord 35 minuten. En op de E34 van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever verlies je 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten bij. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5.

0: Als je een DJ bent, dan weet je dat je hiermee een feestje niet meteen in gang steekt. Als je weet welke muziek dat wel kan een feestje in gang steken en je wil het laten zien in Mechelen in de herfstvakantie, dan moet je nu goed luisteren.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Wie doet er mee?
3: Wij wint mee als de week draait. Laat hem op als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
4: Kop
5: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
8: Hersteld,
9: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
10: Info en voorwaarden op carlos.be.
11: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
12: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
11: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
12: Ja,
11: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
12: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
11: Oh.
12: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
11: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
12: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
11: Oh.
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
15: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
16: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
17: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
18: Heurman, zet de puntjes op de O.
17: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Eurodreams Droomcentrale.
21: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
20: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
21: Amai.
20: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
22: Eurodreams.
23: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
24: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
25: Achter jou staat Xerius.
26: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
27: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
26: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
28: Wij zijn tevreden over uw werk.
27: Maar?
28: Nee, geen maar.
27: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

Maandagavond is blind getrouwdavond. Maar mijn lief was thuis en die kijkt daar niet super graag naar. Dus gingen we op zoek naar iets dat we samen konden kijken. Dus we zijn gisteren begonnen aan een nieuwe reeks op VTM Go Plus. Die serie heet Gevangenisdirecteurs. Het is reality. En het werpt een blik achter de schermen van de gevangenissen in Vlaanderen. Sint-Gilles, Gent, Antwerpen, Merksplas. En over hoe het daar allemaal verloopt. En wat gevangenisdirecteurs zijn, wat dat allemaal inhoudt. Nu, ik moet zeggen, het is niet om vrolijk van te worden. Het tegenovergestelde eigenlijk. Wat een triestige plekken zijn dat. Zijn zo oud en versleten, amai. Maar wel veel bewondering voor die mensen. Voor die gevangenisdirecteurs, voor iedereen die er werkt. En voor de job, want je moet toch een groot stuk wereldverbeteraar in je hebben zitten als je dat wilt doen. Maar het is heel interessant om eens te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Een echte aanrader. Gevangenisdirecteurs, nu op

Sabrina Carpenter en Taste. William Bouva is hier vandaag. Hij gaat straks een 25-jarige Q-roast houden op de radio. Dus ons er eens goed doorsleuren. Wij kunnen daar tegen. Zo'n beetje zelfspot moet kunnen. Vincent Live ontvangt hem met open armen na 4 uur.

0: Veel mensen denken...
1: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
0: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
2: Keer om, keer om,
0: oh,
2: keer om.
0: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
1: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
2: Keer om.
0: Oh. Dus, stap af van...
1: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
0: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: 4 uur, goedemiddag, nieuw krijg je van Loren.
5: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het onderzoek loopt nog volop. Je hoort de procureur van Brussel.
6: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
5: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden.
4: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen. Op de A12 moet je 3 kwartier bijtellen van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E19 40 minuten van Sint-Joop in Goort tot Antwerpen-Noord. En op de E34 26 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpen-Sering richting Gent 26 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland verlies je 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Brusselse buitenring 19 minuten van Diegem tot Grimbergen en daarvoor al 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je bij de andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Een rare situatie vandaag. Het is dinsdag, tweede dag van de week waarin Pauline van het Nieuws met vakantie is. Ze is in Kos, dat is een Grieks eiland. Dus op Kos, het is een eiland. Gerben zijn we kwijt. Gerben Tuurlings, haar vervanger. De golden retriever onder de social media influencers. Ah, Gerben, de show is begonnen.
7: We zijn al bezig. Dat is nog een beetje...
4: Wat zijn jij aan het doen?
7: Ik had taart voor u mee.
4: Taart?
7: Ja, ik was dat niet voor mezelf gaan
4: halen. Je hebt 1 bord taart mee, dus je hebt je taart voor jezelf mee met mij vergeten bedoel je?
7: Nee, dat is niet waar. Taart voor Roos van de collega's van Willy, die is 50 geworden.
4: Roos van Akker is 50 geworden,
7: ja.
4: Ongelooflijk.
7: Ja, voilà.
4: En dan krijgt zij taart.
7: En ik heb dat voor u meegenomen en vindt dat ik moet een beetje dankbaar zijn. Hè? Ik ben niet te laat. Hè? Ik ben...
4: Dank u.
7: Uw assistent, uw stagiair, ik help u.
4: Taart voor de host.
7: Ja, kijk.
4: Zo moet ik het zien, dank je wel. Dat is mijn erellen.
7: Ja.
4: Dat is mijn lievelingsvrucht.
7: Ik weet niet wat erellen zijn.
4: Dit, dat zijn veenbessen.
7: Ah, dat vind ik ook heel lekker.
4: In Antwerpen noemen ze dat erelle.
7: En waarom?
4: Ik vermoed in Frankrijk ook dat dat eigenlijk gewoon Frans is.
7: Erelle. Ik wil die eigenlijk wel, hè. Allee, ik had daarom dat stukje gepakt eigenlijk. Dus, dat was voor u.
4: Zeer dankbaar met de taart, dankjewel Gerben. We zullen ze delen.
7: Allee dan.
4: Q-Music Highlights. Ja, even vraag je... Ja, Q-Music wordt 25, we doen een groot lichtfestival in Mechelen. Ben je eigenlijk op de hoogte van dat alles, Gerben?
7: Een beetje. Ik ben daar een video voor gaan opnemen. Ik ben eens door Mechelen gelopen waar dat we...
4: Je bent allemaal... het parcours, of de route eigenlijk gaan lopen.
7: Ja. Maar voor de rest... dat gaat tof zijn, hè? Toch?
4: Ik denk dat wij daar best zo meteen eens even over bijpraten.
8: Q-Music.
4: Ja.
8: Vincent Live.
4: Je bent nu Q-DJ, je moet daar wel echt enthousiast en vol trots over kunnen vertellen. Dus ik ga zo meteen nog eens alles op een rijtje zetten van jou.

0: Wat ga jij doen voor 25 jaar, Jum?
1: Wel, ik kijk ook eens naar de redactie. Ik ga daar zijn.
0: De redactie kijkt terug van ja en...
1: En ik ben daar en dan gaan we...
0: Dus je hebt geen plan. Dus jouw werkgever wordt 25, groot jubileumfeest. En jij als
2: neem een bloemetje,
0: voortrekker van het online gegeven music, neemt een bloemetje mee.
1: En misschien een chocolatje.
0: Ja.
1: Chocolatje, ja.
0: Ik zou er nog eens diep over nadenken. Of ik kom mee iets.
1: Wat brief?
0: Voilà. Zegt Vincent. We gaan naar een volgend onderwerp.
1: Nee maar.
0: Ik had vandaag een topdag.
1: Ah ja, ik heb nu niet meer.
0: Ik weet niet of je het hoort aan de muziek.
1: Ja, precies.
0: Maar ik had vandaag een allereerste brainstorm over de uitzending op kerstavond bij Q-Music.
1: Oh, fenomenaal.
0: Dat is sinds een paar jaar mijn verantwoordelijkheid geworden binnen dit radiostation, de uitzending op Christmas Eve. Omdat ik een paar jaar geleden geen relatie had en dus ook geen kerstfeest. Ja. En dan ben ik maar radio komen maken tegen de verveling.
1: En je doet dat nog altijd?
0: En ik doe dat nu nog altijd, ja. 24e s'avonds is er een grote show met toeters en bellen. En vandaag was daar de eerste brainstorm voor.
1: Oeh.
0: En ik dacht even van, ik ga een kersttrui aandoen vandaag. Maar dat is echt te warm nog. Ik heb daar 5 minuten thuis mee rondgelopen, maar dat ging echt.
1: Spijtig wel.
0: Ja,
1: ik vind het jammer.
0: Ja. Dat ook jammer, maar ik heb wel tijdens de meeting aan zo'n haardvuur op het scherm geprojecteerd.
1: Ah, dat is toch ook als sfeer. Kunnen we dat hier ook niet doen, alsjeblieft?
0: Nee, we zitten in het thema van Q-highlights. Het is allemaal met neonlichten nog, Q-music. Maar goed, zometeen is de music match. Dan gaan we niet naar de kerstperiode, maar we gaan wel terug in de tijd naar het mooiste jaar in de geschiedenis van de mensheid. 1992.
1: Ah ja.
0: Wat dat precies betekent en waarom dat ook gevolgen heeft voor de music match van morgen, leg ik zo meteen uit. Naar de

0: Think of Me van Jugal en Kalaini. Ik heb iets voorbereid voor de Music Match. Ik heb een speciale jingle laten maken.
1: Nu ben ik benieuwd.
2: Music Match. De best of het geboortejaar van Vincent Edition.
0: Tadaa.
1: Wauw. Ja, meestal zijn uw jingles echt spectaculair. Ja. Het spat eraf. Dit was...
0: Het leuke is dat we het morgen omgekeerd doen.
2: Music Match. De best of het geboortejaar van Gerben.
1: Wat een leuke jingle, zeg maar. Allee. Dat is super. Dat vind ik zo'n tof idee.
0: Vandaag dus best of geboortejaar van Vincent. 1992. Zal ik eens wat nummers laten horen van dat jaar?
1: Ja.
0: Om een idee te schrijven. In welke tijdzone we zitten.
3: It's my life.
0: Oh.
3: It's my life.
0: Well.
3: It's my life.
0: Dr. Albert had toen een hit, maar ook de Red Hot Chili Peppers bestonden al. Echt een goede muzikaal,
1: ja. Dat is een beetje headbangen ook.
0: Hij heeft er wel het kapsel voor. Jump Around bestond ook.
1: Oh, ook goed.
0: Hey. En Michael Jackson was er nog.
1: Leefde hij nog?
0: Maar in jouw geboortejaar ook, juist.
1: Nee, ze zijn weer aan het lachen met mij in de redactie, help. Oh, heerlijk.
0: Maar dus, nummers uit het jaar 1992. Ik heb een zeer lange lijst. Wie wil de nummer kiezen? Stuur Music Match via de keyword.
4: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
5: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
4: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
6: Dat24.
7: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
8: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: van Alex Warren. We maken ons klaar voor de clichéclus. Zometeen, maar eerst gaan we muziek kiezen.
1: Music Match. De best of het geboortejaar van Vincent Edition.
0: Ja, en Natasha, 33 uit Heusden-Zolder, mag mee beslissen. Dag Natasha.
2: Dag Vincent.
0: Ben je dan 33 ook nog 34 in wording, dus ook van 92 of niet?
2: Jawel, overmorgen word ik 34.
0: Ah, nu al proficiat.
3: Ja, proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: Waarom is 1992 het beste jaar in de geschiedenis van de mensheid?
3: Dat is het gewoon niet.
2: Jawel, sowieso wel.
0: Waarom?
2: Het allerbeste jaar.
0: Ja.
2: Waarom?
0: Ja.
2: Oh, ja, omdat wij geboren zijn, hè, Vincent.
0: Dat klopt volledig, Natasha. Ik reken dat goed, dat is een correct antwoord.
3: Man.
0: Maar morgen doen we hetzelfde met jouw geboortejaar, Gerben.
3: Ja, maar dan ga jij mij ook afbreken,
0: nee,
3: Vincent. Daar ben ik
0: niet.
3: Zeker van.
0: Nee, ik ga gewoon allemaal warme herinneringen ophalen aan die tijd.
3: Ah, ja, natuurlijk.
0: Ik herinner mij dat waarschijnlijk nog. Maar goed, ik heb allemaal nummers klaarstaan van 1992, Natasha. Jij zegt volgende of it's a match, oké?
2: Oké, kom in orde. Volgende. It's a match.
0: Oh, dat ging snel.
1: It's a match. With you.
0: Je koos voor Rhythm is a Dancer van Snap. Het is ook wel een goede keuze natuurlijk.
3: Stopt. Absoluut.
0: Meermaals op 1 in de top 500 van de jaren 90. Natasha, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
2: Tot ziens. Bye.

0: allemaal.
1: Voor de cliché-clash. Ga je dat even zoeken?
0: Ja.
1: Top. Zometeen is de cliché-clash. En Just a Little van Juste, maar eerst... Lore rouwt de politie in Brussel om zijn collega.
2: Ja, dat klopt. De politie Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert daarom vrijdag een herdenkingsmoment voor die overleden collega. Die agent van 41 die werd doodgeschoten in Jette bij een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parquet liet al weten dat er meerdere verdachten werden opgepakt en het onderzoek loopt uiteraard nog volop. En Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat en daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moeten ze dat wel nog volledig onderzoeken. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op en morgen zonnig en tot 19 graden.
1: 10 files op de snelwegen waar je 10 minuten verliest richting Antwerpen. Op de A12 moet je een uur bijtellen vanaf Berendrecht. Op de E19 26 minuten vanaf Sint-Job in het Goor. E34 24 minuten vanaf Melzelen. E17 19 minuten vanaf Kruibeekje. E3 13 12 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan verlies je een uur en 5 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 17 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem en dan 13 minuten van Diegem tot Machelen-Woluwelaan. Sta je bij een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. Gerben, jij bent al terug met de dag allemaal?
0: Ja, ik heb hem hier voor mij liggen.
1: Ja, ik zag dat je al bij de kruiswoordraadsels was, maar is het een goede cover? Gaat het haalbaar zijn zo meteen in de cliché-clash?
0: Ik denk dat dit de beste cover is om te hebben. Ik denk dat dit zijn allemaal ABV's.
1: Echt veel bekende namen.
0: Ja, het is echt... Vincent Vieren staat erop.
1: Dat is niet waar.
0: Nee. Ja, dat, jij bent geen... Ja.
1: Ik ben ook geen ABV. Zeg het maar.
0: Jawel, je bent het wel, maar jij bent niet dat allemaal waardig genoeg.
1: Nee, nee. Oeh, ja, ik zie het. Ja.
0: Ziet je het? Ja, want ja, dat is...
1: Als je het niet weet, kan je nog juist gokken ook.
0: Ja, ja, ja. Gewoon de bekendste persoon die in je opkomt zeggen dat je zijt er.
1: De cliché-clash, zometeen.

0: Wij krijgen straks bezoek van de enige echte William Boeven.
1: Dat is crazy.
0: Deze show die heeft een overzicht gemaakt van de voorbije 25 jaar bij Q-Music. Wat er allemaal is goed gelopen, wat er allemaal is fout gelopen. Hij gaat het op zijn eigen manier allemaal samenvatten. Maar eerst moet er natuurlijk gekwist worden in de cliché-clash. Waar het probleem rond de tussenstand steeds groter wordt. 19 punten hebben de vrouwen verzameld, 16 hebben de mannen verzameld.
1: We staan 3 punten achter.
0: Als we vandaag verliezen, dan krijgen we het deze week al niet meer goed.
1: Goh, het moet gebeuren vandaag.
0: Gelukkig is het dinsdag en dan hebben de mannen altijd een wederkerende vraag in de cliché-clash.
1: Is dat gelukkig? Dat moet nog blijken, hè?
0: Ja, noem een bekende Vlaming op de cover staat vandaag allemaal. Er staan wel echt toppers op. Niet het minst, als je gewoon denkt bekende Vlaming, denk je Gert Verhulst, die staat erop.
1: Je zegt dat al?
0: Ja, joh. Samen met zijn Ellen en zijn poetshulp Martin.
1: Ja, ook op? Martin ook echt ABV, hè?
0: Ja, dat is echt mega, hè? Martin is fantastisch. Ja. Dan staat er ook op Meteor en Céline van Uitsel.
1: Ja.
0: Niet samen op de foto, maar wel samen in het artikel, want in feite, het gaat over de breuk. En dan een aantal politici.
1: Ja, maar die ken ik dus allemaal niet, hè, Vincent. Dat interesseert me.
0: Weet je wie deze man is?
1: Die ziet eruit alsof hij iets van financiën weet.
0: Ja, dat is de Vlaamse minister-president. Matthias Diependaal, dat is de baas van Vlaanderen.
1: Dat wist ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Weet je wie dat is?
1: Dat is onze koningin. Nee. Ik herken die wel, maar van wat
0: is Hilde Krivits?
1: Ah, is dat van militair? Nee.
0: Nee. Dus de Vlaamse minister die is tijdens de onderhandelingen flauwgevallen.
1: Ah ja, van de heftigheid.
0: Ja, met zo'n nachtonderhandelingen.
1: Ja, sorry, ik volg dat echt.
0: Dan Melissa de Prater. Zij is nog jong en fris.
1: Ah ja.
0: Ja. Dus voilà. Maar het gaat eigenlijk over hun dure dienstreizen. Maar al die namen zijn dus correct als je zo meteen de vraag krijgt. Wil je meespelen met de cliché-clash? Stuur cliché-clash via de Q-app. Dit was nu toch niet vals spelen. Dit was gewoon extra duiding, toch? Wat vind jij, Gerben?
1: Ik vind dat niet vals spelen. Zeker niet omdat we staan en 3 punten achter. Plus, de dag allemaal, ja, die is overal verkrijgbaar. Ze kunnen al op voorhand hun werk hebben gedaan. Hè, dus.
0: Ja, vind ik ook.
2: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
6: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: Vroeger had William Boeva een rubriek in deze show, die heette het kortste weekoverzicht. Ja. Daar gaf hij op vrijdag altijd een kort overzicht van wat er die week gebeurd was.
1: Heel grappig ook, altijd, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, het is komiek, natuurlijk. We dachten, we doen hetzelfde, maar dan met 25 jaar Q-Music. Uh-huh. Dat is uiteraard wat langer dan een week. Dat zijn 25 keer 52 weken. Maar hij heeft er iets van gemaakt, blijkbaar.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het heeft ook een titel gekregen.
1: Ai.
0: Dit doet echt je brein frituren, maar we gaan het toch zeggen. Het kortste overzicht van 25 jaar Q. Dat klopt niet, want dat kan niet kort, want het is 25 jaar. Maar we gaan het toch proberen.
1: Hij heeft het toch al geschreven, dus het zal wel...
0: Hij is hier, dames en heren. Dus we gaan hem binnenlaten, zo meteen na de Cliché Clash.
2: Cliché Clash.
0: Met voor de dames Saskia, 29 uit Oudenaarde. Dag Saskia.
3: Dag Vincent.
0: Heb jij veel mannen in je leven?
3: Heel veel.
0: Vertel.
3: Ik ben altijd opgegroeid tussen de jongens en ook... Nu nog altijd heel veel vrienden.
0: Alright, je krijgt zo meteen een vraag over burgers, auto's en fitness. Naar welke van deze drie kijk je het meeste uit?
3: Burgers.
0: Alright, je neemt het op tegen Maxim, 24 uit Duinbergen. Dag Maxim.
4: Dag Vincent.
0: Heb jij veel vrouwen in je leven?
4: Goh, wat is veel? Eén belangrijke of twee belangrijke?
0: Wie?
4: Een tweelingzus.
0: Oh.
4: Ze is 5 minuutjes ouder dan mij.
0: Ah, verdorie, ben jij de jongste van de twee, zeg.
4: Ja.
0: Maar hebben jullie effectief dan zo een speciale band omdat jullie tweeling zijn, omdat jullie 9 maanden in de buik samen hebben gezeten?
4: Nee, niet echt. Compleet tegenovergesteld eigenlijk.
0: Hoezo?
4: Ja. We zijn redelijk tegenovergesteld. Het is moeilijk uit te leggen.
1: Maar zo telepathisch, dat bedoelt je?
4: Nee, ook niet.
1: Ook niet.
0: Niet als zijn pijntje heeft dat jij het voelt en omgekeerd.
4: Nee, absoluut niet.
0: Alright, maar dat is niet erg. We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Saskia. Saskia, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Saskia, veel mannen gaan regelmatig naar de fitness. En de bench press is dan een populaire krachtoefening. Daarmee train je 3 spieren of spiergroepen. Noem mij 1 van de spieren die je traint met de bench press.
3: Biceps.
1: Ai.
0: En ze triceps.
1: Ja, en vooral de borstkas, hè Vincent?
0: De borst, de schouders en dan nog een beetje triceps.
1: Het is echt voor die chest. Dat is mijn chest, hé. Dat is het enige wat ik doe in de fitness. Kijk, mijn chest.
0: Ik zie het, ja.
1: Ja, ik zie, oh.
0: Dat is bijna een B-cup.
1: Oei, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is ook niet waar. Saskia, vraag 2. Uit welk land komt het automerk Kia?
3: Uit welk land? Duitsland?
0: Nee, dat is een goede gok, want er komen veel automerken uit Duitsland natuurlijk. Maar Kia is een Zuid-Koreaans automerk. Gelukkig hebben we de burgervraag nog, waar je het meest naar uitkeek. Die gaat over de Whopper, de burger bij Burger King. Lekker.
1: Supergoed.
0: Ik ga je de beschrijving van een Whopper voorlezen, maar ik ga 1 ingrediënt dat op het broodje ligt achterwege laten. Het is aan jou om te zeggen welk ingrediënt dat is. Oké?
3: Ja.
0: Dus het broodje telt niet mee, want het is wat er tussen het broodje ligt. Een burger van 100% rundvlees gegrild op het vuur. Romige mayonaise, verse tomaten, krokante sla en ui. Welk ingrediënt ligt er nog op het broodje bij een Whopper?
3: Kaas.
0: Nee.
1: Het zijn augurken, maar die laat ik er ook altijd afhalen. Ik snap u, Saskia.
0: Ik geef die altijd aan Emma.
1: Nee, ja, zie.
0: Ik moet dat bestellen, zodat ik die aan Emma kan geven, in plaats van dat ze laat uithalen.
1: Snap ik dat niet. Steffi wil dat ook altijd. Zo van sompige augurk wil dat toch niet hebben?
0: Blijkbaar wel.
3: Nee.
0: Jij bent ook geen augurkenliefhebster, Saskia.
3: Nee, absoluut niet.
0: En nu al zeker niet, want je hebt daardoor 0-3 gehaald, verdorie toch.
3: Ja.
0: Stomme augurken. Ik heb wel honger gekregen hierdoor, maar goed. Maxim. Dit is een beetje het equivalent. De goal staat open, er is geen keeper meer, de bal ligt aan je voet, je moet hem gewoon binnenstampen. Ben je daar klaar voor? Ja, dan gaan we beginnen. Maxim, noem mij een bekende Vlaming die op de cover staat van het Dag Allemaal van deze week.
4: Matthias Diependaler.
0: Woehoe! Ongelooflijk.
1: Maxim, let's go! We staan weer een puntje voor, hè, Vincent. We moeten enthousiast zijn.
0: Nee, we staan een puntje minder achter.
1: Ja, ja. Ja. Maxim, je hebt dat keigoed gedaan.
0: Ja, je hebt het goed gedaan. Je was voorbereid.
4: Dank u wel om dat te vertalen. Hè.
0: Ja, dat je hebt het graag gedaan. Je was voorbereid op deze wederkerende quizvraag.
1: Nee, je hebt gezegd dat je het hebt verteld.
0: Je was toch voorbereid. Tegen dat de quiz begon, was hij toch voorbereid. Allee, ja, zeg, nu sta ik hier voor paal. Als Paulien dit zou horen, jongens, toch, ik denk dat ze het eerste vliegtuig van Kos terug naar Vilvoorde neemt.
1: Gelukkig werkt de radio daar niet in Griekenland.
0: Heb je al eens gehoord van de Q-app?
1: Eigenlijk het je over de hele wereld radio.
0: Hey, Maxime en Saskia, dat is toch ongelooflijk? Dat is een influencer bij mij. Ik moet die uitleggen hoe het internet werkt. Dat kan toch niet? Ongelooflijk. Heerlijk. Maxime en Saskia, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei. Ja.

0: Gerben, we hebben veel klachten gekregen over de cliché-clash.
1: Oei.
0: Ja, van teleurgestelde kandidaat. Dus we moeten het misschien morgen toch iets neutraler zijn als de mannen een punt pakken. Als de mannen een punt pakken.
1: Dus nu gaat het nog op mij steken dat ik niet neutraal ben geweest. Jij zei het niet die
0: ja, maar ik mag niet de antwoorden voorlezen voor de quiz begint. En jij mag niet na de quiz echt juichen alsof we wereldkampioen zijn.
1: Okay,
0: we daarop afkomen.
1: Deal. Sorry, onze excuses.
0: Geen probleem. We hebben bezoek in de studio van William Bova. Dag William.
2: Hallo.
0: William, jij kon zo meteen moppen tappen over de afgelopen 25 jaar bij Q-Music.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar voor we eraan beginnen, hoe gaat het met jou?
2: Ik heb al 3 dagen een stijve nek.
0: Oei, en weet je hoe het komt?
2: Nee, ik weet het niet goed.
0: Te hard gegaan op vrijdagavond?
2: Nee, ik ben er na het weekend mee wakker geworden. Ik vind dat heel raar. Ik wist niet dat ik spieren had.
1: Ik heb het gevoel dat er een... Ah, ja, voilà, daar is die mop ook. Ja. Waar blijft die nu?
2: Hallo, Gerben.
1: Hallo, Chris.
2: Ik dacht, wauw, Pauline is veranderd.
1: Ja.
2: Waar is Pauline?
0: Ze is op kos.
2: Op kos?
0: Op kos.
1: Ja.
2: Op de eiland van open, de VTM op prijs? Of?
0: Nee, maar zeg je dat? Dat is een eiland. Zeg je toch op kos of is ze in kos? En je gaat op vakantie...
2: Op kos.
0: Naar Griekenland. Op het eiland kos, toch?
2: Op kos. Maar ze kan niet echt in kos.
0: Nee, wel, het is dat. Maar je zegt wel, ik ben op vakantie in Dardenne. Dat zeg je wel.
2: Ja, dat wel.
0: Kan iemand ons helpen? Hoe dit werkt, Pauline? Pauline begeeft zich op het eiland kos en we vragen ons af hoe we dat moeten samenvatten. Ja. Maar goed, 25 jaar Q-Music, dat is een lange periode. Je hebt uiteraard niet van ons een USB-stick gekregen met 25 jaar radio op. Hoe heb je het eigenlijk aangepakt? Met de collega's in gesprek gegaan?
2: Ja, ik heb veel opgezocht. Ik ben met de collega's gaan babbelen. Ja. Omdat er zijn er hier al wel een paar die hier al lang werken ook. En, ja. 25 jaar, het is wel... Ik moet zeggen, het was wel heftig. Ik bedoel, 25 jaar Q-Music. Dat is, ja. Ondertussen is Q-Music toch echt wel iconisch in Vlaanderen, toch?
0: Ja, ik denk dat iedereen Q-Music kent.
2: Ah, een beetje wat dat de Bende van Nijvel voor Wallonië is Q-Music voor Vlaanderen.
0: Een groot mysterie. De voorbije 2 jaar werkt Gerben Tuurlings ook al voor Q-Music natuurlijk. Zit er ook een mop over hem in?
2: Ah. Ja, er zit wel een mopje over Gerben die dag.
1: Ik, na 2 jaar van die 25, laat me daar toch buiten voor een keer.
2: Nee. We zijn 23 jaar gerust geweest.
0: Dat is het allemaal begonnen.
2: Die laatste 2 jaar, daar gaat het vooral over gaan.
0: Heerlijk, dat is voor zo meteen na het nieuws van 5. Vincent Live. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Het is 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. De politie organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt de korpschef van Brussel.
4: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leyse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold-groep achter de supermarktketen bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991.
5: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid. En vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
3: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. In Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op en morgen zonnig en tot 19 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen. Op de A12 tel je 50 minuten bij van Berendrecht tot Antwerpen-Noord. Op de E34 30 minuten van Melzele tot Sint-Annalinkeroever. Op de E19 18 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E17 17 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E3 13 een kwartier vanaf Massenhoofd tot Bommelgem. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de ring rond Gent richting Destelbergen 20 minuten van Zelzaten-Noord tot Oostakker. Dat zijn de files waar je meer dan 15 minuten verliest. Met andere woorden, het is een zeer drukke avondspits. Maar voor alle mensen in de file, we hebben een oplossing. We gaan daar een keer goed mee lachen.
6: Vincent Live.
2: Wat moeten we onthouden van de voorbije 25 jaar Q-Music? William Bouva heeft het opgelijst. Dat is voor zometeen na de nummer.

0: Everybody Isn't Ready. Straks gaan we naar Wim de Handschutter. Dat is onze royalty-expert die elke dinsdag een rubriek heeft in onze show. Waarin hij drie verhalen vertelt over koningen en koningshuizen en gekke stoten dat die uithalen. En slechts één van die drie verhalen is waar. Wim kan er fysiek niet bij zijn vandaag.
1: Oei.
0: Die is op reis met Philippe en Mathilde.
2: Samen?
3: Pauline.
0: Nee, die is niet naar Opkos.
1: Maar zit die dan in hetzelfde vliegtuig, zo'n privéjet? Of is dat gewoon Ryanair? Of hoe moet ik dat dan voor me
0: zien? Ik denk niet dat Philippe en Mathilde via Ryanair vliegen. Ik denk dat die samen met een soort militair vliegtuig gaan. Maar we kunnen het hem zo meteen eens allemaal vragen.
1: Ah ja, oké.
0: Want het was niet bij de deur, ze zijn naar Kazachstan. Dus ze zijn wel echt ver.
1: Kazachstan.
0: Echt ver. Ik heb beelden gezien van dat presidentieel paleis. Maar dat die zijn, dat is ongelooflijk. Precies dat marmerwinkel. Alles bloed. Dat is echt shot. Dat is crazy. Maar dus alle vragen die we hebben voor Wim kunnen we zo meteen even stellen. Maar we hebben nog steeds William Boeva bezoek in de studio, want Q-Music wordt binnenkort 25 jaar. En dat vieren we op donderdag, vrijdag, zaterdag 5, 6 en 7 november met Q-Music Highlights in Mechelen. Maar ja, jubileumjaar is ook een beetje terugblikken natuurlijk.
4: Het kortste overzicht van 25 jaar Q-Music. Met William Boeva.
0: Het valt amper samen te vatten, maar je mag het toch proberen, William. Take it away.
2: Ja, inderdaad. Fantastische opdracht. 25 jaar samenvatten in 2,5 minuut. Het voelt een beetje als aan de onderhandelingstafel voor onze begroting zitten.
0: Ja.
2: Het eerste programma ooit op Q-Music, dat was Dekkers en Ornelis, blijkbaar.
0: Ja.
2: Ja, van in een tijd dat Sven Ornelis ook nog dik was.
0: Ja.
2: Ze wouden dat eerst Dekkers en Dubbeldekker noemen. Maar dan is Sven Ornelis afgevallen. Dat was 25 jaar geleden. Toen was Q-Music nog een kleine zender eigenlijk. Toen hadden jullie nog geen grote budgetten. Zelfs geen budget voor die vlaggen die je nu overal ziet.
0: Ja.
2: Toen werden die nog gewoon gemaakt van het veloverschot van Sven Ornelis. Nu over rode vlaggen gesproken. De eerste echte rode vlag van Q-Music, dat was natuurlijk de rode speedo van Matthias van den Broek.
1: Dat is goed.
2: Ja, die speedo, het was een smalletje, maar ze bevat toch heel zijn carrière hier. Ook jij, Vincent, op die 25 jaar heb jij wel wat uitgestoken, hè?
0: Ja.
2: Je hebt onder andere een WK-lied gemaakt met Natalia.
0: Oh nee.
2: Daar heb je heel het land mee verenigd. Hè, dat is waar. Iedereen was erover eens. Natalia kan niet zingen. En jullie zongen daarin van Tuna Tembea.
0: Tuna Tembea.
2: Ja, dat betekent... Hoe weet dat niet meer?
0: Ja, iets samen achter.
2: We walk together.
0: Ah, ja, voilà.
2: We walk together away van dat kutnummer. De Olympics heb je ook georganiseerd.
0: Ja, de Olympische Spelen. Ja,
2: ja, konden mensen strijden voor een jaar gratis eieren.
0: Ja, klopt.
2: Ja, onze winnaar is ondertussen wel gestorven van PFAS. Het Belgisch kampioen Rodeo. Het Belgisch kampioenschap Rodeo heb je ook georganiseerd.
0: Ja.
2: Er deden zelfs BV's mee, heb ik gezien.
0: Ja, klopt.
2: Ja, een mechanische stier waar BV's op blijven zitten. Was dat geïnspireerd op Karen Dame dan? Ik begin hier ondertussen te denken dat Pauline niet op vakantie is, maar dat jij hier gewoon als straf een week naast Gerben Tuurlings moet gaan staan. De oudste presentatrice, dat is... weet je het?
0: Nu?
2: Ja.
0: Dat gaat Jolien Roets zijn.
2: Inderdaad. Ja? Jolien Roets. Gerben, die heeft onderbroeken die ouder zijn dan u. Die er wel ook nog frisser uitzien dan u. Dat is de oudste presentatrice sinds dat Wim Oosterlink hier is vertrokken bij Q-Music. Die is vertrokken, want hij moest opnieuw de Grinch gaan spelen. Er zijn ook veel koppeltjes ontstaan bij Q-Music.
0: Schuldig. Ja,
2: ja, Vincent en Emma, Dorothee en Vincent. Ja. Ja. Bij Q-Music draaien ze niet alleen hits, maar ook tongen blijkbaar.
0: Dat klopt, ja.
2: Maar het iconische duo van Q-Music, dat is natuurlijk... Maarten en Dorothee.
0: Uiteraard.
2: Die twee die zijn even iconisch als mayonaise en ketchup. Ja. Slagen en verwondingen. Cholera en de pest of hepatitis A en B. Maarten van Quali, dat is ook een beetje de Ruben van Gucht van Q-Music.
0: Ja.
2: Maar dan niet met vrouwen, maar wel met kinderen. Die man moet ook lijstjes maken om alle namen te kunnen onthouden.
0: Als hij heeft veel kinderen.
1: Ah ja, oké.
2: Okay,
1: dit wordt zo, hè?
2: Dit wordt heel duister.
0: Ik durf niet lachen.
1: Ik denk, wat is dit?
2: Nee. Het is niet zo erg. Al vermoeden we wel dat...

0: voel ik me altijd heel welkom. Iedereen heeft hier zijn plekje, zelfs ik. En ook heel bijzonder, sinds dat Gerben Tuurlijks hier zit, is het nu de enige radiozender waar twee mensen met een beperking werken.
1: Ja, dankjewel. Oh, merci om langs te komen.
0: Heerlijk.

0: Oh, dat was ineens gedaan. Ze kampeert toch al een maand of twee in de top 10 van de Q-top 40. Cat's Eye en Animal. Zometeen bellen we dus live naar Kazachstan. Ik heb nog nooit naar Kazachstan gebeld. We gaan video bellen zelfs. We gaan zien waar we uitkomen. Dat kun je, ja. Dat is toch een once in a lifetime. Ik kan ook niet.
1: Ik heb het gevoel dat je ook al zo een beetje een dingetje begint na te doen. Een accentje. Wat ik...
0: Van Borat.
1: Ja.
0: Nee, ik heb geen enkele keer Kazachstan gezegd. Het is Kazachstan.
1: Ah ja, oké.
2: Kun je dat toch nog één keer zeggen?
0: Nee.
1: Nee!
0: Jeetje meisje. Dat ga ik wel zeggen. Ja, toch Wim aanspreken met Jeetje meisje.
1: Jeetje meisje.
0: Dus hoe gaat het in het Kazachs?
1: We zijn zeker dat dat betekent.
0: Ik heb dat gegoogeld, ja. Ah, ja, okay. Dus de spreuk die we kennen van Borat, dat is dus hoe gaat het in het Kazachs.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Dus dat gaan we zo meteen doen. En we hebben een nieuw nummer in Purple Disco Machine. Want Ray Dalton in Purple Disco Machine, in Repeat of Needs, het nieuwe nummer van Purple Disco Machine. Dus die ken je van dit? You make all the dope and dopamine. En van dit? En van dit. I'm coming home, I'm coming back down tonight. En van dit. Dus die heeft veel hits. Het is altijd prijs als die een nummer maakt. Maar is dat nu ook? Eerste luistersessie van de nieuwe Purple Disco Machine. Zometeen. Eerst nemen we even afscheid van William Boeva. Dankjewel voor het kortste overzicht van 25 jaar Q-Music.
1: Dankjewel.
0: Je bent altijd welkom op Q-Music Highlights, ons lichtfestival.
1: Heel graag. Ik ga proberen. Maar het is mijn verjaardag ook, 6 november. Dus.
0: Ah, super. Ja. Dan vieren we dat samen. Hè. Het is ook die van ons.
1: Voilà, prima.
0: Ja, tot dan.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee. Zaterdagnacht in de gezinschat.
8: Papa, kom je mij halen van de fuif?
9: Oké.
8: Okay. Dan kan Noor ook ineens mee.
9: Oké. Okay.
8: En Emma?
9: Oké. Okay.
8: En aan Simon?
10: Oh, en mijn step, want die is plat.
9: Oké. Okay.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
10: Voor mijn step. Hè?
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
11: Stap af van je verkeersstress.
12: Keer om, keer om,
13: ja,
12: keer
13: hallo,
12: om.
13: Hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
11: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Wit wit?
16: Of net niet wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis bij Vincent Live en I Hate That It's True. Normaal gezien is Wim de Aanschutter elke dinsdag op bezoek in de studio van Vincent Live, maar vandaag is dat niet. Hij is met koning Filip en koning Mathilde op staatsbezoek, officieel staatsbezoek in Kazachstan. Hoog tijd dat we hem even bellen en kijken hoe het er daaraan toe gaat. En of hij überhaupt opneemt.
2: Hallo, Wim. Spannend.
1: Ja?
2: Dat is ook wel ver, hè? Dat is satelliet naar Kazachstan, hè?
1: Hallo, dag Wim.
3: Hallo, dag Vincent.
1: Oh. Zitten wij live in Kazachstan?
3: Yes, of all places.
1: Yekshimesh. Hoe gaat het ermee?
3: Heel goed, ondertussen al een klein beetje vermoeid. Tijdsverschil speelt een beetje mee. Het is hier 3 uur later en heel mijn bioritme wordt dan altijd ontregeld als ik in een andere tijdzone zit. En het is ook een druk programma, moet ik ook eerlijk toegeven.
1: Ja. Ik zag wat foto's op de krantensite van een artikel van jou, Wim, van hoe dat presidentieel paleis eruit ziet. Dat is redelijk spectaculair, moet ik zeggen.
3: Ja, dat is megalomaan. Ik vergelijk het met het Koninklijk Paleis in Brussel natuurlijk. Ook heel groot, ook heel veel goud aan de muren. Maar dat paleis hier in Astana van de president is indrukwekkend. Een grote ontvangstzaal, overal goud, marmeren vloeren, hoge zuilen, grote beelden. En ook die ontvangst daar met de erewacht van de staatsveiligheid. Dat was indrukwekkend. Zeker als de volksliederen begonnen te zingen. Ja, dat was uit volle borst. Indrukwekkend.
2: Wat ik mij nog afvraag, Wim, is hoe zijn jullie naar daar gevlogen? Want jij bent mee met koning Filip en koningin Mathilde. Ja. Zijn jij mee op zo'n privévliegtuig geweest? Of hoe gaat dat dan? Via Ryanair? Of,
3: Dat is met regeringsvliegtuig. En we zitten inderdaad op hetzelfde vliegtuig als koning Filip en koningin Mathilde. Het is geen privévliegtuig. Het was een gecharterde vlucht van Air Astana. Dat is de nationale luchtvaartmaatschappij van Kazachstan. Dus die in Kazachstan had ze heel die vlucht geregeld voor ons.
1: Oké. Wow. En ben je dan in de mogelijkheid om een praatje te slaan met het koningspaar?
3: Die maken tijdens elke heenvlucht een korte rondrit, zal ik maar zeggen, door het vliegtuig. En dan gaan ze met alle passagiers even praten. Dus ook koning Filip en koningin Mathilde komen tot bij ons, tot de pers, om heel even met ons te praten.
1: Oh.
2: Wow, is dat dan zoals dat ze zo precies de lamband vastdraaien zijn, dat die zo aan het zwaaien zijn met zo'n kommetjeshand? Zo, lalala, hallo.
3: Zo is het niet. Nee.
1: Okay. Maar je mag niet vertellen over dat gesprek gaat. Dat is tegen het protocol, toch? Maar het was ongemakkelijk, hoor ik u zeggen, Wim. Waarom?
3: Nee, het was ongemakkelijk omdat het een heel klein vliegtuig was. Een heel smal gangpad. Dus we zitten allemaal zo op een heel onnatuurlijke manier in onze stoel richting de koning. En de koning praat heel stil, dus hij was moeilijk te verstaan. Ja, koningin Mathilde heeft een veel dragendere stem. Dus ik heb maar de helft van het gesprek met de koning kunnen opvangen.
1: Oké, maar wie hebt... Zolang hij dat niet weet, is dat goed, zeker. Wim, de rubriek gaat wel degelijk door. We bellen jou terug over een paar minuutjes met 3 verhalen, waarvan er dan eentje echt waar is en 2 gelogen, oké?
3: Okay? Helemaal goed.
1: Tot zo. Repeat. Of niet. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van Purple Disco Machine. Voor het eerst op de radio. Die heet Test My Luck. En dat gaan we doen. We gaan eens kijken of hij geluk heeft. Of hij een repeat krijgt. Of is het eerder een niet voor Purple Disco Machine. Laat maar komen via de app van Q Music.

0: Purple Disco Machine en Meek met Test My Luck. Repeat.
1: Of niet?
0: Audrey uit Biel zegt dikke repeat met een paar hartjes bij. Christel uit Aalst zegt repeat. Zet daar een Duitse tekst op en het is perfect voor Oktoberfest. Luc uit Everhem stuurt gewoon ja met heel veel A's achter. En Anna zegt ook toch weer een lekker beatje van Purple Disco Machine. Een dikke repeat. Het nummer gaat door. Je hoort het vanavond om 9:20 bij Joren Linssen. Loren, de politie in Brussel reageert geschokt op het overlijden van hun collega.
2: Ja, dat nieuws komt er toch wel binnen. Hè. Ze organiseert daarom vrijdag een herdenkingsmoment voor die overleden collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten bij een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket liet al weten dat er meerdere verdachten werden opgepakt en dat het onderzoek nog volop loopt. En dan naar Parijs, want er zijn opnieuw 28.500 mensen op straat gekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt de politie. De betoging zou wel rustiger zijn verlopen dan die van vorige week, op een paar opstootjes na. En ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt daar nu al enkele weken. Intussen roept een van de grootste Franse vakbonden op om volgende maand een algemene stakingsdag te houden op 5 november.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend Frank Dubocage. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: Frank, wat kunnen wij vanavond nog verwachten qua weer?
3: Ja, het wordt stilaan beter, hè? Dus we hebben vandaag weliswaar warm weer gehad, hè, met temperaturen van 20, 22 graden. Dat is nu nog het geval. Maar hier en daar valt er nog wat lichte regen. Het is voornamelijk een koufront die nog eventjes over het land trekt. Maar in het uiterste westen is het al aan het opklaren. En dat is de verwachting, hè, zodat die regenzone verder doortrekt richting het oosten. Vanaf het westen dat het volledig gaat opklaren, althans toch in heel Vlaanderen. Ardennen, daar kan wat mist ontstaan. Maar in Vlaanderen gaat het dan meestal helder zijn. Dat is natuurlijk een goed teken voor morgen. Morgen wordt dan een mooie zonnige dag. Misschien de eerste uren van de dag zo, want van die nevelflarden, mistflarden die wel aanwezig zijn in de Ardennen, sowieso wel mist die moet optrekken. Maar het gaat allemaal gebeuren en dan wordt het een prachtige zonnige dag met temperaturen, ja, die uiteindelijk toch richting 18 graden gaan klimmen. Dus ja, morgen is alweer echt een dag om naar uit te kijken, om van te genieten.
0: Ja, blijft dat maar duren, dat mooie liedje?
3: Ja, nog eventjes. Hè. Met donderdag opnieuw veel zon. In de loop van de dag redelijk wat stapelwolken die al ontstaan. Het wordt nog iets warmer met 20, 21 graden. Vrijdag had ik gisteren nog gezegd dat het een graad of 17 zou worden. Wel, nu berekenen de weermodellen 20 graden.
0: Oh.
3: Heeft alles te maken met de vertraging van die regenzone die er uiteindelijk aankomt. En aan de voorzijde kan het dan natuurlijk ook iets langer nog opwarmen. We gaan vrijdag starten met zon, maar de bewolking gaat wel toenemen. En dan in de loop van de namiddag gaat de regenzone van west naar oost over het land trekken. Dus dat gaat toch nat eindigen. De wind gaat dan ook draaien naar het noorden tot noordwesten. En dat gaan we dan in het weekend voelen. Het wordt een pak kouder, enfin, relatief kouder, toch 14, 13 graden zijn zowat de maximumtemperaturen. Zaterdag een koude wind die er gaat staan uit het noord-noordwesten. Met in de loop van de dag toch een paar buitjes. Zondag ook een enkele buis mogelijk. Maar dan zou het wel iets rustiger zijn. Dus ja, het weekend iets kouder als een feit. Maar eerst volgen nog een paar prachtige, mooie, warme dagen.
0: Eerst genieten. Dankjewel, Frank. Tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen. Op de A12 50 minuten extra vanaf Stabroek. E17 een half uur vanaf Hazendonk. E313 25 minuten vanaf Massenhoven. E34 20 minuten vanaf Melzelen. E19 19 minuten vanaf Sint-Job in Goor. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 23 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 18 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Live in Boston. Blijft een fantastisch nummer zometeen. Save the World van Swedish House Mafia. Licht andere vibe, maar eerst...
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Neemt Wim de Hanschutter zoals elke week drie verhalen mee over royals of koningshuizen wereldwijd. Maar slechts één van deze drie verhalen is waar. Dit keer zal de rubriek live vanuit Kazachstan gepresenteerd worden, want Wim is daar op staatsbezoek. Maar we gaan er gewoon aan beginnen.
1: Verhaaltje 1.
2: Koning Filip en koningin Mathilde geven op staatsbezoek altijd een foto van zichzelf cadeau, die ze ook nog eens gehandtekend hebben.
1: Verhaaltje 2.
2: De Japanse keizer heeft de gewoonte om na elk staatsbezoek een persoonlijk gedicht over de ontmoeting te schrijven. Ook als het bezoek een complete ramp is, verwerkt hij zijn lichte frustraties in zijn poëzie.
1: Verhaaltje 3.
2: Het Nederlandse Koningshuis stuurt te pas en te onpas gigantisch veel tulpen naar bevriende monarchieën. Het is zo hevig dat sommige koningshuizen af en toe een tulpenstop inlassen, omdat een paleistuin al vol staat met tulpen.
0: Alright, dat zijn drie topverhalen over cadeautjes, monarchieën onderling. Verhaal 1, onze koning Filip en koning Mathilde geven steeds een gehandtekende foto van zichzelf cadeau. Justin Bieber van Laken.
3: Dat kan echt niet.
0: Optie 2, de Japanse keizer schrijft na elk staatsbezoek een persoonlijk gedicht over de ontmoeting, ook als de ontmoeting niet zo top was. Een derde verhaal is dat het Nederlandse koningshuis te pas en te onpas tulpen stuurt naar bevriende monarchieën, tot wanhoop van die monarchieën zelf, want ze hebben al tulpen.
3: Ja, tulpenstop, hè. De hardcore tulpenstop.
0: Eén van deze drie is waar, maar welk? Je kan stemmen via de app en Wim vertelt zo meteen welk van deze drie verhalen echt is en wat er precies achter schuilt.
4: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
5: With you. Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story, duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice, van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazet van Antwerpen en VTM.
11: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
12: DSM Keukens.
11: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
13: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
14: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
15: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
14: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
17: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
17: King size.
16: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
18: Vanavond bij VTM pakt de mayonaise niet altijd even goed in Mijn Restaurant. En VTM 2 volgt Inter Milaan en Club Brugge live in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: 1250 euro zit er in de prijzenpot van Winnen Met. Dat kan je zo meteen winnen, maar eerst...
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Hangt Wim de Handschutter nog steeds live vanuit Kazachstan aan de lijn. Hij is daar op staatsbezoek met de koning. En het toeval wil dat het ook over staatsbezoeken gaat in het dilemma van vandaag. 15% van de Q-luisteraars, dat is niet zo heel erg veel, geloven dat onze koning Filip en koningin Mathilde bij een staatsbezoek altijd een foto van zichzelf geven die ze gehandtekend hebben.
2: Dat zou ik hilarisch vinden.
0: 26% van de Q-luisteraars gelooft dat het Nederlandse koningshuis te pas en te onpas bloemen, tulpen, meer bepaald naar bevriende monarchieën sturen. Zo intens dat er af en toe een tulpenstop wordt afgeroepen. En 59% van de mensen, dus toch wel de overgrote meerderheid, gelooft dat de Japanse keizer de gewoonte heeft om na elk staatsbezoek een persoonlijk gedicht over de ontmoeting te schrijven. Wim, verlos ons uit ons lijden. Welk van deze drie verhalen is echt?
3: Het zal jullie verbazen, maar het verhaal van de gehandtekende foto van Filip en Mathilde is het juiste verhaal.
0: Echt waar. Ik probeer me dat nu even in te beelden. Dus die zijn op bezoek in Kazachstan. Ze kennen die president daar van haar nog pluim. En dan... Het is alsof ik word uitgenodigd op een verjaardagfeestje van een nobel onbekende en een ingelijste foto van mezelf afgeef met handtekening. Dat is toch super ongemakkelijk?
3: Wel, als jij en ik dat zouden doen, zou dat heel ongemakkelijk zijn. Maar in diplomatieke kringen is dat de normaalste zaak van de wereld. Dus het is inderdaad zo dat koning Filip en koningin Mathilde een foto meenemen, een statieportret ingekaderd, zet daar een boodschap bij, een handtekening, en dat geven ze dan af. En in ruil krijgen zij ook een foto van de president of die andere koning bij wie dat ze op staatsbezoek zijn. En die foto's worden dan bij Filip thuis in het kasteel van Laken of op zijn bureau in het kasteel, of in het Koninklijk Paleis op een kastje gezet. En dan kan hij eigenlijk zeggen van kijk eens wie ik allemaal heb ontmoet. En ik zal het eigenlijk vergelijken met kinderen die verzamelen bijvoorbeeld Pokémon-kaarten of Panini voetbalstickers. Ja. En die gaan dan ruilen op de speelplaats. Alleen in het geval van koning Filip is dat met de grootte der aarde dat hij dit soort foto's wisselt.
2: En wat zou je denken dat meer waard is? Pokémon-kaarten of zo'n gehandtekende foto van koning Filip?
0: Jeremy is een Pokémon-verzamelaar.
3: Nu, Filip heeft wel bijvoorbeeld een portret van koningin Elizabeth, die ondertussen overleden is, de Britse queen. Ja. Ik denk, als je dat op eBay zet, dat je heel veel geld kunt verdienen.
0: Dat denk ik ook. Nu los van die foto, nemen ze nog cadeaus mee als ze zo op staatsreis gaan?
3: Ja, dat zijn koffers vol met relatiegeschenken die meegekomen zijn naar Kazachstan en naar andere bestemmingen. De protocoldienst van het Koninklijk Paleis die maakt dan zo'n verzameling. En dan moet je denken aan kristal van Valse Lambert, porselein van de keramist Pieter Stokmans, een heel bekende keramist. Okay. Luxueuze kaarsen van Baobab, chocolade van Godiva, Neuhaus, Leonidas. Aha. Eigenlijk allemaal producten waar dat België trots op zou kunnen zijn.
0: Ja, en is het een soort standaardpakketje voor elk land hetzelfde of wordt dat wel aangepast op basis van de bestemming?
3: Ja, je moet wel met bepaalde gebruiken rekening houden. Een handtas van Delvaux zit ook vaak in het pakket. Maar dat konden ze bijvoorbeeld niet meenemen op staatsbezoek naar India. Want een lederen handtas in een land waar dat koeien heilige dieren zijn, je voelt dat een beetje vreemd natuurlijk. Ja, dus geen lederen handtas voor India.
0: Dat gaat niet. Ze geven dat dan cadeau. Krijgen ze ook dingen terug in plaats?
3: Ja, ze krijgen ook cadeaus terug. Het gastland houdt dan wel rekening met de interesses van de koning. Ik was bijvoorbeeld mee naar Litouwen, ook op een staatsbezoek. En de president heeft daar een racefiets aan koning Filip gegeven. Oh. Want hij redeneerde, België is een wielerland met Eddy Merckx en Remco Evenepoel en alle grote namen. Filip is zelf sportief. Duitsland, nog zo'n voorbeeldje, ook een staatsbezoek. Daar heeft Filip waterverf gekregen. Want Filip is ook een amateurschilder, dus die waterverf kon van pas komen.
0: Nu, waterverf en koersfietsen en zo, dat is allemaal bescheiden. Ik kan me inbeelden dat ze soms ook echt heel random dingen krijgen, toch?
3: Oh, wat je random noemt natuurlijk. Hè. In die zin een voorbeeldje van de Oekraïense president Zelensky. Die is op bezoek gekomen in het Koninklijk Paleis enkele jaren geleden. En die had een brokstuk mee van een neergeschoten Russische straaljager. Oh, ja. Op de vleugel stond samen winnen we. En dat was misschien niet echt, het beste geschenk om mee te brengen. Want dat kon als een jachttrofee worden beschouwd. Ja, en koning Filip moet wel zijn neutraliteit behouden. Dus er moet wel opgelet worden. Ja. Welke cadeaus uitgewisseld worden.
0: Wat doen ze eigenlijk met al die dingen? Want zij maken natuurlijk veel contacten. Ik kan me inbeelden dat de living in het Koninklijk Paleis niet zo groot is dat je daar alles in een kast kwijtraakt.
3: Nu, de meeste geschenken die verdwijnen bij wijze van spreken in een stockageplaats, in een koninklijk archief om het zo te zeggen. En al die geschenken worden genummerd en krijgen ook een fiche. Maar ik geloof wel dat bepaalde cadeaus ook wel worden gebruikt in het kasteel van Laeken bij koning Filip en koningin Mathilde thuis. Filip is bijvoorbeeld is naar Zuid-Korea geweest, bij elektrogigant Samsung geweest en daar heeft hij een tv gekregen. Ah. Dus goed mogelijk dat de tv uiteindelijk bij hen in de huiskamer is komen te hangen. Ook een theeservice ooit gekregen in China. Filip drinkt graag thee, dus ik denk dat hij dat nog altijd gebruikt. En nog één voorbeeldje, een staatsbezoek in Portugal. Koningin Mathilde heeft daar oorbellen gekregen en nog tijdens dat staatsbezoek heeft ze die oorbellen gedragen. Dus dat was wel efficiënt van haar.
0: Ja, dat is praktisch. Hebben ze ooit bepaalde cadeaus geweigerd omdat het echt niet kon?
3: Sommige cadeaus komen niet echt goed uit om die mee te nemen naar huis. Dat gebeurt vooral bij koningin Mathilde op een humanitaire missie. Bijvoorbeeld in Liberia heeft ze ooit levende kippen in de handen gedrukt gekregen. In Nigeria paarden. Ah, ja, die kun je moeilijk meenemen op een vliegtuig. Kippen en paarden. En die heeft ze uiteindelijk geschonken aan een arme familie in het dorp. Ja. Nu, we zijn in Kazachstan. Morgen gaan we naar Almaty, de tweede stad van het land. Ja. En daar gaan ze nomaden bezoeken. En in Kazachstan, het nationale symbool is de arend. En ook het sneeuwluipaard is een nationaal dier. Dus ja.
0: Wie weet.
3: Ik kan me al voorstellen dat ze dat cadeau gaan krijgen.
0: Wie weet. Krijgen ze een sneeuwluipaard cadeau.
2: Nee, dat zou wel cool zijn in het paleis, zo in een tuin.
0: Ja, dat is zo typisch Gerben zijn dat jij dat dan ook gewoon meeneemt. In de handschutter en nog heel veel succes. Kazachstan daar. En merci om de rubriek vanuit Kazachstan te doen, maar kom volgende week maar gewoon terug naar Vilvoorden, oké?
3: Helemaal goed.
0: Yo, bye bye.

0: Zoo van Shakira bij Vincent Live. Het is tijd om te spelen.
1: Winnen met
0: 1250 euro aan shoppingbudget staat er op het spel. Gerbe, wat zou jij kopen als ik jou nu gewoon ineens 1250 euro aan shoppingbudget geef?
2: Ah, wel, ik denk voor zo'n koude dagen die eraan komen, zo'n vuurkorf. Dat wil ik zo graag, maar dat kost echt veel geld.
0: Ah ja, maar zo'n
2: goede vuurkorf zo van een tuin.
0: Maar dat is inderdaad pokkenduur. Waarom eigenlijk?
2: Ja, waarom?
0: Dat steekt dat toch in brand.
2: Een ijzeren schaal, hè?
0: Ja, dat is... Misschien hadden we allemaal ijzersmid moeten worden.
2: Maar ja.
0: Goed, we gaan even kijken met welke letter we spelen vandaag.
3: L. Ik was te vroeg. Het rat in mijn liggen gat.
0: De L. Zeg eens een woord naar een L.
3: Limburg.
0: Goed zo. Nog één.
3: Lekken.
0: Nog één.
3: Limbo.
0: Als je het even goed als Gerben kan, en met categorieën dan weliswaar zo meteen, stuur dan winnen met een L in een audioberichtje via de Q-app en dan speel je mee zo meteen.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: 6 uur, goeie avond. Het nieuws krijg je van Loren.
6: Goeie avond. De politie organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt de korpschef.
7: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat de zeer goede getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van die type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
6: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen. Maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
8: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen. Dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt, dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
6: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. Rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen. In de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. En morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
0: 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen verlies je op de A12. 40 minuten vanaf Stabroek tot Antwerpen-Noord. En 13 minuten van het viaduct Velbilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E3 13 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E34 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de E19 10 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Dat zijn de files naar Antwerpen. Dan kom je op de Antwerpse ring terecht. En daar is het ook prijs. Je verliest 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Nederland. Gent is dat. Richting Gent valt het beter mee. 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse Buitering. Verlies je 17 minuten van Grimbergen tot Jette en 27 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Brusselse Binnenring. 10 minuten extra van de Astridlaan tot Jette. E17 richting Gent. 26 minuten extra van Kruishoutem tot De Pinte. E17 richting Frankrijk. 18 minuten van Zwijnaren tot Deinzen. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Music.
3: Vincent Live.
0: Alright, zometeen krijg je de nieuwe single van Lost Frequencies, Live It All. Maar eerst...

0: End of the World van Miley bij Vincent Live. Ik moet zo meteen iets gaan halen, Gerben.
1: Tijdens Lost Frequencies. Na Winnen Met.
2: Ja.
1: Het is belangrijk voor straks in de show, voor de laatste nootjes. Dus het zou wel handig zijn dat jij even in de studio blijft, zodat als de radio uitvalt dat je kan overnemen. Is dat goed?
2: Ja, maar... Oh.
1: Nee, maar dus normaal gezien ben ik wel voor het einde van het liedje terug.
2: Oké.
1: Als het niet is...
2: Ja.
1: Nee. Dat is belangrijk.
2: Ja, je kunt mij vertrouwen, denk ik.
1: Oké. Okay. Denk ik. Ja.
3: Winnen met een L.
1: Je kan mij vertrouwen, denk ik. Ik vond het heel goed. Winnen met een L. Luisteraar Dimitri, 38 uit Alken. Hallo.
4: Goeiedag Vincent en Gerben Tuurlings.
1: Wat is jouw lievelingswoord met L?
4: Lima, omhoog van dat ze daarbij altijd vroeger hebben gezegd van ja, als we u eens niet verstaan met een L-letter, dan was ik gewoon dat dat van Lima is.
1: Lima, als in de stad Lima.
4: Dat kan, ja.
1: Of
2: Lima, is dat niet zo van het alfabet van de politie zo? Alpha, beta?
4: Ik denk het, ja.
1: Het NAVO-alfabet, ja.
4: Ja.
1: Wacht, wat is dat bij de L? Lima, inderdaad, ja, klopt.
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, ken je het al?
4: Hey, jij bent Guurling, ken je het goed? Ik, slim?
2: Ja, ik
1: jij bent gewoon slim?
2: Ja, ik doe alsof, hè, ik doe altijd alsof. Om de Vincent een beetje slimmer te laten lijken.
1: Ja, dus, ken je het NAVO-alfabet? Of niet? Ik heb die open staan.
2: Zijn er nog letters? Niet helemaal.
1: Goh, de A.
2: Alpha.
1: Oké, okay, ja, goed. De B.
2: Beta.
1: Nee, dat is het Grieks
2: alfabet.
1: Nee.
4: Bravo.
1: Bravo, ja. Okay.
2: Bravo.
1: De C.
4: Oh, dat weet ik niet.
1: Dat is niet gemakkelijk. Charlie,
2: jawel, Charlie.
1: De D?
2: Dromedaris.
1: Delta. De L?
4: Lima.
1: Lima, goed zo. Waar
2: hebben
1: we begonnen?
2: En de G, wat is de G?
1: De G van Gerben, golf.
2: Golf.
1: Ja, en ja. De V van Vincent is Victor. Ja, dat,
2: Victor.
1: Is ook, sympathiek als er een andere vindt gepakt. Mm. Maar goed, jij krijgt zo meteen van ons, beste Dimitri, 30 seconden. En 10 categorieën. Jij moet voor elke categorie een woord geven dat begint met de letter L. Als dat lukt, win je 1250 euro. Lukt dat niet, dan win je de Vincent Live discobal. Dus je mag zelf kiezen of je het spel saboteert of niet. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Dan wens ik jou veel succes. We beginnen in 3, 2, 1. Een jongensnaam.
4: Lima. Lorenz. Oh.
1: Een dier uit de zoo.
4: Leeuw.
1: Een drank.
4: Loza.
1: Een Frans woord.
4: Een Frans woord. Loe.
1: Ja, een elektronisch toestel.
4: Een elektronisch toestel. Licht.
1: Een bekende Vlaming.
4: Lambrecht.
1: Een film.
4: Lion King.
1: Iets uit een handtas. De tijd is
4: net niet.
1: Ik weet niet wie Lambrechts is, maar dat zal wel een bekende Vlaming zijn met Lambrechts als achternaam, toch?
4: Ja, daar gaan Susken en Wiske, die Lambrechts daar.
1: Lambiek?
4: Die Lambiek is dat, juist.
1: Een bekende Vlaming, Lambiek.
2: Dimitri heeft het wel heel goed gedaan, hè?
1: Ja, 7 op 10 is prima, ook al waren er een aantal categorieën niet echt juist beantwoord, maar dat is oké. Okay. Je was een hele fijne kandidaat en dat is ook belangrijk, toch?
4: Dat is waar. En dan wil ik jullie ook nog eens proficiat wensen dat jullie al heel lang ook al bestaan met jullie 25 jaar.
1: Dankjewel. Dat is zeer fijn te horen van iemand die 38 is. Dat is een doel voor ons natuurlijk. Ja, om met jou ook 38 te worden zoals jou, Dimitri. Je wint de Vincent Live discobal. Veel plezier ermee.
4: En veel plezier in Mechelen, hè.
1: Kom in orde. We zien jou daar toch, hè. Hopelijk.
4: Ja, dan ga ik zeker komen. Voor te vloggen.
1: Allee, dat is goed. Dimitri, tot ziens.
4: Tot Lucas.
1: Yo, yo.

0: Nee, misschien nog meer dan ons samen, Gerben.
1: Ja, sowieso.
0: Echt ongelooflijk. Just Like a Pill was dat. Ik ben op tijd terug, want zoals beloofd ben ik iets gaan halen.
1: Ja.
0: Het is een piano.
1: Het is een piano. Een keyboard.
0: Een digitaal keyboard in de studio. Trouwe luisteraars van Vincent Live weten wat dat betekent. Dus ik zal het voor jou even uitleggen, Gerben. Ik ga de laatste nootjes vandaag live performen.
1: Wauw. Ja,
0: dus het is een pianonummer en dan doe het live.
1: Maar ik ben ook een lelie ook halen dan?
0: Nee, dus het concept is dat het herkenbaar moet zijn voor de mensen thuis.
1: Ah ja, oké.
0: Dus dat gaan we niet doen. Ja, oké. Ik weet het terug. Ja.
1: Ja, weet je, dat je zeker? Ik zie toch wat twijfel in je gezicht, hoor, Vincent. Ik zie eigenlijk verrassend veel twijfel.
0: Ja, nee, ik weet het. Dus okay. Ik heb het helemaal in het begin van deze dag geoefend. Dus het is al even geleden.
1: Het is niet meer vers.
0: Dus ik ga de reclame gebruiken om het echt fris in de vingers te krijgen. Ja. Natuurlijk is timing heel belangrijk bij dit item.
1: En dan haal ik ook toch mijn ukulele, want dat is...
0: Ja. Ja, en er is ook nog een belangrijke opdracht voor jou, Gerben. Dus de bedoeling is dat het spel eigenlijk voor de luisteraar is. Dus ik ga het zo meteen dan spelen, de laatste nootjes. En jij mag raden wat het is. En je mag aangeven of je het nog een keer wil horen, of je het meteen weet. Maar je mag niet zeggen, je mag niet verklappen voor de mensen thuis.
1: Maar waar als ik het per ongeluk toch raad?
0: Ja, dan mag je zeggen, ik weet het! Maar niet wat het is.
1: Ah, ja.
0: Dan is een lol er voor iedereen af.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja, maar
1: ik heb nog niet vaak in mijn leven iets juist gehad.
0: Dat is ook waar, ja. Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja.
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora.

0: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Helemaal mee met de spaar- en zichtrekening, maar minder met rente en koopkracht? Ontdek hoe goed jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
4: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
8: Hurman, zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Hurman-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Zometeen in de Q-rechtbank een nieuw verhaal. En dan kunnen we met z'n allen veroordelen of vergeven.
1: En gaat je pak nu aandoen?
0: Ik ga mijn rechterpak aandoen, yes. Beloofd. Het verhaal van vandaag heet Ongelukje in de carwash. Ik ga je graag naar de carwash, Gerben.
1: Heel graag. Ik ben zelfs een beetje verslaafd aan de carwash.
0: Het is een heel grote auto. Kan je eender welke carwash in of niet?
1: Want
0: het is
1: bijna, pick-up truck, hè? Bijna allemaal. Ik ben ooit wel eens een carwash binnengereden waar zo mijn zijstapjes, omdat je in de auto moet kunnen stappen.
0: Die auto is groter dan jou.
1: Die waren er zo ergens wel tegengeschuurd. Je zag het niet direct, maar,
0: maar toch.
1: Het voelde niet echt helemaal goed.
0: Dat is niet de bedoeling. Nee. Zowel voor de carwash als voor de auto.
1: Ja.
0: Dat is voor zometeen
2: de laatste nootjes.
0: Laten we naar goede gewoonte het einde van de laatste song van Vincent Live van vandaag horen. Alleen ga ik het deze keer niet alleen laten horen via de cd, zeg maar. Ik ga het ook live performen en ik denk, nee, ik weet, ik ben er van overtuigd dat mijn live versie voldoende is. Dus ik zou willen voorstellen om nu enkel te doen met de keyboard hier in de studio en als het juiste antwoord niet binnenkomt, ga ik nadien wel eens de officiële versie laten horen.
1: Vind ik een goed idee.
0: Aan proberen, hè?
1: Ja.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Nee.
0: Nee, ik ook nog niet. Ik moet nog opschuiven richting mijn piano en dan mijn microfoon meenemen dat ik terug goed verstaanbaar ben. Voilà, kijk.
1: Het is wel spannend.
0: Kunnen we dit horen? Ja, oké.
1: Dit is prachtig.
0: Ja, dat was het niet.
1: Ah, nee? Oké. Okay.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Ja, ik weet het al. Ik weet het 100% zeker.
0: Dat is goed gespeeld, hè?
1: Dat is echt goed gespeeld.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Ik kan het alleen meezingen, want ik ben niet goed met titels, maar ik weet...
0: Niet doen!
1: Nee, ga ik niet doen, maar ik ben zeker van mijn zaak.
0: Als jij ook zo zeker bent, laat het dan weten via de app van Q-Music. Welk nummer heb je herkend?
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die is van Suzanne en Freek, die ken je natuurlijk, want dat was onze topschijf vorige week. Hun nieuwe single heet Pijnstiller.

0: Don't Be So Shy van Imani in de Filatov en Karas remix. Het is 6:30 en Lore, het assiseproces over de dood van kleuter Dien is ook vandaag nog bezig.
1: Ja, inderdaad. Daar zijn al de hele namiddag de getuigen aan het woord. Ze komen er vertellen over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De Kok staat terecht voor doodslag, Romy voor ontvoering met dood tot gevolg. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien trouwens gehoord. Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al wel toe dat hij hem heeft mishandeld. En in Parijs zijn nu al meer dan 40.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt Binnenlandse Zaken daar. De politie pakte opnieuw enkele relschoppers op. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren trouwens op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt daar nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. En ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. En morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
0: Het is een zeer pittige avondspits al de hele avond. En het is nu niet anders. En het is niet afgenomen omdat het 6:30 s'avonds is. Want op de Brusselse buitering verlies je, hou je vast, 1:12 tussen Grimbergen en Zelk. En ook nog eens 17 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de binnenring is het iets rustiger, 20 minuten extra daar van Astridlaan tot Jette. Richting Antwerpen op de A12 moet je een 30 minuten bijtellen vanaf Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E313 een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent E17, 26 minuten van Kruishoutem tot De Pinte. En op de E17, 23 minuten richting Frankrijk van UZ Gent tot Deinze. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 15 minuten. Ik ga mijn outfit als rechter Vincent aandoen.
2: Ja!
0: Ik ben zo terug.
3: Vincent Live. Let's have some fun.

0: Ben je blij met mijn outfit, Gerben?
1: Ik ben heel blij, maar we hadden misschien daar net niet achter elkaar moeten aanlopen.
0: Oké, dat is heel even een tikkertje op de redactie van Q-Music. Geef mij een hamer terug.
1: Ja, hij heeft mij geslagen met die hamer naar mensen.
0: Dus ik ben nu omgekleed als rechter Vincent, dus ik heb een pruik op en een toga en zo.
1: Het is wel mooi. We zijn wel
0: dat is net zo'n plastic hamer bij. Ik had Gerben daar een pak slaag mee gegeven en dat wou wraak, wat ik ook wel begrijp of zo. Ben ik vergeven of veroordeeld?
1: Mag ik de hamer even alsjeblieft?
0: Nee.
1: Vergeven dan, ja, dan kan ik niks.
0: Thanks. De Q-rechtbank. Goed. Hoog tijd om ons te buigen over een zaak van een Q-luisteraar. Een verhaal dat is ingestuurd via q-rechtbank@qmusic.be. Dat is ons mailadres waar je verhalen naartoe kan sturen van dingen die je op je kerfstok hebt staan. Ik maak ze super anoniem. En dan gaan we met z'n allen oordelen of je vergeven of veroordeeld moet worden. Vandaag een verhaal van luisteraar Benjamin. Een ongelukje in de carwash heet het.
1: Oei.
0: Vraag me af wat daar kan fout lopen. We gaan het horen. Hier gaan we. Beste edelachtbare rechter Vincent en alle leden van de Q-jury. Ik mail u met een verhaal van een aantal jaar geleden. Tussen twee studies door werkte ik een tijdje in een carwash. Het was best een fijne job, toffe sfeer en vooral veel fooi. Enige minpuntje was de baas. Niet meteen een aangename mens. Hij was er ook niet zo vaak, nooit. Hij liet ons aan ons lot over. Het allerbelangrijkste bij een carwash is ervoor zorgen dat de auto kaarsrecht de baan opgaat. Dat de wielen echt recht op het spoor van die ketting worden opgestuurd, dat die vanzelf erdoor gaat. Je hebt het ook al eens moeten doen. Het is altijd een beetje spannend.
1: Ja.
0: Dat klopt, Benjamin. Soms loopt dat mis. Dan moet je meteen op de noodknop duwen voor er schade wordt aangericht aan zowel de auto als de carwash zelf. Daarna moet je die auto van de band zien te krijgen. Echt een gedoe dat flink wat tijd kostte. Helaas gebeurt het regelmatig. En dat maakt de job soms, samen met die onvriendelijke baas die er nooit was, toch wat minder leuk. Op een vrijdag, vlak voor sluitingstijd, iets voor 7, liep het mis. Een auto van groot formaat trok helemaal scheef. En ik deed wat ik moest doen en sloeg meteen op de noodknop. Maar ik moest die avond voor de allereerste keer gaan eten bij de ouders van mijn nieuw lief. Dat waren strenge ouders. Dus te laat komen was geen optie. Nu, wat heb ik gedaan? Ik heb die auto laten staan tot de ochtend erna. Ik heb mijn baas gestuurd dat ik met geen mogelijkheid de auto eruit kreeg. Ik heb het eigenlijk niet geprobeerd, maar ik heb gelogen. Aangezien hij er zelf nooit stond, dacht ik, je moet zelf maar eens meer nadenken over een oplossing. Was dit terecht of niet? De carwash ging toch over een paar minuten dicht. Of had ik het moeten oplossen? Ook al was ik dan hopeloos te laat geweest bij de ouders van mijn lief. Maakt het zoveel uit dat ik dit heb gedaan? Wat denken jullie?
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
1: Goh, ik vind het een moeilijke kwestie.
0: Ja?
1: Ja, omdat het is ook wel echt moeilijk om ze de eerste keer de ouders te zien. Zeker als ze streng zijn. Maar ja, je moet ook een klant te helpen. En je hebt een job waar
0: je... Je wordt betaald tot 7 uur.
1: Ja, voilà. Dus je moet dan tot 7 uur werken.
0: Wij gaan even bezinnen. Jij mag berichten sturen via de Q-app.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
4: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
3: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
5: Dat's 24.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoopman!
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Sorry.
1: Zijn pruik vergeten.
2: Ja, Vincent was zijn pruik vergeten, mannen. Dus Vincent is even zijn rechterpruik aan het aandoen. We hebben geen linkerpruik vandaag.
1: Amai. Lach je met een serieuze rechter als ik?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Okay. Ik denk dat we er klaar voor zijn.
2: Ik weet het niet.
1: Zometeen, dat wil ik nog even vertellen. Gaan we luisteren naar de laatste nootjes van Vincent Live. Kiri de Red, live geperformed. Misschien moet ik dat nog eens doen.
2: Ja, dat is wel tof.
1: Op de hoogte zijn.
2: Ja, Vincent kan dus blijkbaar nog iets anders als radio presenteren. Hij kan dus ook piano spelen. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Oké, okay, hier komt het.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
2: Ja, dat weet je. Dat weet je.
1: Als je dat nummer herkent, mag je van je laten horen in de app van Q-Music tijdens dit uur.
3: De deuren van de Q-rechtbank. Ga nu open.
1: Met vandaag Benjamin als geklaagde. Hij werkte een tijdje in een carwash met een irritante baas die er nooit was. Hij werd een beetje aan zijn lot overgelaten. En op een vrijdag, vlak voor sluitingstijd, liep het mis. Op zo die band waar die auto's moeten opstaan. Er was een auto verkeerd opgereden. Benjamin moest op de noodknop duwen, deed dat ook. Maar hij moest die avond voor het eerst gaan eten bij nieuwe schoonouders. Strenge nieuwe schoonouders. Te laat komen was absoluut geen optie, dus hij besloot de auto te laten staan. Hij stuurde zijn baas dat hij hem er niet uitkreeg, ook al had hij eigenlijk nul keer geprobeerd. Had hij iets zelf moeten oplossen en te laat moeten komen op het etentje? Is het oké om de baas het voor één keer zelf te laten fixen? Veel vragen die hij zich luid op stelde. Het is tijd dat we daarnaar gaan kijken. Keris die zegt sowieso vergeven, met hartjes zelfs bij. Maarten zegt ook, soms moet de baas het zelf maar oplossen. Ik vergeef het hem. Gregory die zegt, ja nee, je werkt primeer tot 19 uur. Want tot dan wordt je betaald. Je moet nog niet met je hoofd bij het aperitief zitten. Veroordelen.
2: Oeh, streng.
1: Ook wel.
2: Snap ik ook, maar ja, als het een luie baas is, wil je misschien ook eens een keer laten voelen hoe het is, hè?
0: Ja, maar is dat dan de juiste manier?
2: Dat moeten we nu bepalen. Dat moet jij eigenlijk bepalen, hè, rechter Vincent.
1: Ik laat mij inspireren door wat de input is van de Q-luisteraars, natuurlijk. Hier is Gregory.
4: Laatste inlachbare Vincent. Het is u niet vergeven. Een auto achterlaten doe je gewoon niet. Alles voor de wagen, zou ik zeggen.
1: Hij zegt veroordeeld. Kijk, er zijn meerdere meningen. We gaan naar Caitlin, 37 uit Geel. Dag Caitlin.
5: Dag Vincent en Gerben.
1: Vertel eens, wat is jouw mening en waarom?
5: Ik zou het hem vergeven, omdat hij ook een jobstudentenjob doet. En de baas zou ook dan aanwezig moeten zijn en hem niet alleen achterlaten. Dus ja. Ik zou het hem wel vergeven.
1: Is het mede vergeven dat hij naar dat etentje moest? Want dat heeft hier dan eigenlijk niks mee te maken met argumentatie. Zou het ook gewoon mogen doen zonder dat etentje?
5: Ja, omdat ik vind een jobstudent moet altijd wel blijven ondersteunen en niet alleen aan zijn lot overlaten.
1: Ja, het gaat over begeleiding. Even kijken bij de jobstudent van Q-Music Online. Gerben, ben je het daarmee eens?
2: Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou dat hier perfect kunnen overnemen. Dus ja, Vincent, je mag eigenlijk beschikken voor vandaag al.
1: Alright, super. Maar het is niet dat ik een etentje met mijn nieuwe schoonouders heb of zo. Ik wil blijven. Het is helemaal oké. Okay. We gaan even kijken wat de luisteraar thuis te zeggen heeft. Dat is redelijk unaniem. Benjamin, die een vastlopen auto achterliet in de carwash zodat hij op tijd naar een etentje kon, is met een overgrote meerderheid van de Q-luisteraars echt redelijk vlot.
2: Kom aan.
1: Vergeven.
2: Ja! Vergeven.
1: Ja, dat was duidelijk ook jouw mening dan.
2: Ja, ik vind, je moet die niet alleen laten inderdaad. En plus, de schoonouders, dat is spannend, hè.
1: Dat is spannend, ja. Dat moeten we morgen eens misschien vertellen hoe dat was bij de eerste keer bij de familie. Merci.
2: Wilde dat weten?
1: Nu het zo reageert, ja, nog...

0: Thunder van Imagine Dragons. Gerben en ik waren druk bezig met onze piano in de studio, want de laatste nootjes zijn live. Joran Linzen, je hebt die nog niet gehoord.
1: Nee, joh.
0: Ik stel voor dat we daar samen even naar luisteren, dus ik zet mij terug klaar.
1: Doe maar, ja.
0: En dan gaan we ervoor.
2: We hebben een dolle pret hier wel.
0: Ja, het is wel een muzikaal hoogstaande show.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, okay.
1: Wacht, hè. Ja. Ja.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Sorry, opnieuw. Ja, serieus.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Hij weet het. Heel veel mensen wisten het, moet ik zeggen. Behalve die paar mensen die Adele hebben doorgestuurd.
2: Dat snap ik niet.
0: Niet iedereen kan natuurlijk van de eerste keer mijn genialiteit horen.
2: Ja. Daarom heb je zo hier gespeeld.
0: Ja. Drie losse knoppen naar elkaar duwen.
1: Maar oei, dit is fout. Nog eens.
2: Ja. Nee.
0: We gaan naar Jordi uit Waregem, 31 jaar jong. Dag Jordi.
4: Hey, dag Vincent, dag Gerben, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Joren is er ook bij.
1: Hallo. Ja.
4: Hey, dag Joren. Hey. Sorry.
0: Dat is niet erg. Welk nummer heb jij herkend?
4: Ik heb Lana Del Rey herkend met haar nummer Videogames.
0: Dat is volledig correct.
2: Wauw, Vincent, dat is allemaal door u goed piano spelen.
0: Ja, wacht, ja, mijn volgende vraag is daar wel belangrijk bij. Na de hoeveelste keer had je het door?
4: Eigenlijk wel redelijk met 10.
0: Let's go!
4: Goed refrein voor mij horen, ja, dat klopt.
0: Ja, het mooie voor jou is dat de intro eigenlijk hetzelfde is. Dus die ken je, kan die goed aanvoelen. Je moet blijven praten tot Lana Del Rey begint te zingen. Dat zijn 19 seconden. Ben je daar klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1, start.
4: Goedenavond allemaal. Ik ben Jordi uit Waregem en wens iedereen onderweg een fijne rit naar huis toe. Ook jij, Maxime. Onze zoon Asser is vorige week 1 jaar geworden en daarom wens ik dus alle mama's en papa's een huis vol rondslingerend speelgoed, heerlijke lachmomenten en vooral geurloze pampers. Geniet dus van het nummer Lana Del Rey met Videogames.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Maar kijk, mooi 7 uur, nieuws krijg je van Lore.
4: Goedenavond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt collega Farouk Özgünes.
5: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag. Omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos. En hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
4: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En onze voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn bezig aan een terugmatch in en tegen Polen. In de strijd om een ticket voor het WK stond er net voor de rust 1-0 voor Polen. De heenmatch wonnen de Flames met 1-0. Dus als ze nu minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
3: 7:02, goeie avond. 9 files op onze snelwegen. 5 minuten en meer verlies je op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Jetten. Dan mag je bij die 5 minuten 1 uur en 1 kwartier doen. 1 uur en 20 sta je dus stil. Op de binnenring tussen Anderlecht Noord en Jetten, daar is een ongeval gebeurd. Nog 20 minuten bijrekenen. 6 erbij tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 armen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout, 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West, 10 erbij. Richting Gent dan tussen Antwerpen Noord en Deurne, daar is de weg afgesloten. Je verliest er 10 minuten. Op de E17 richting grens Frankrijk tussen Zwijnaarden en Deinze 10 minuten aanschuiven. Ook bumperen op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten erbij. En op de E17 richting Gent tussen Kruishoutem en Deinze nog 6 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
6: Music. Joren Linssen.
3: Ciao, goedenavond. Dit is All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond. Met zometeen Criss Cross Amsterdam na Alex Warren.

is. Zijn avond is alvast goed begonnen met een maximum hit van Ellie Goulding. En Calvin Harris, die mocht ook meedoen. I Need Your Love bij Q-Music. Yes, dinsdag overleefd stuurt Cindy uit Westerlo over 20 minuten nog een lesje Reformer Pilates. En dan eindigen we in de zetel met een glaasje wijn. Het moet van twee walletjes eten zijn bij Cindy. Zoveel tekens. Hey, of je nu Reformer Pilates gaat doen, of je staat nog op de travo, je bent nog aan het werken. Maakt niet uit, je avond begint hoe dan ook. En hier bij Q met lekker veel maximum hits. Zometeen Kygo, naar Berre. Dit is een nieuwe Loving Each Other.

vooral mee op dinsdagavondtour met lekker veel maximum hits. Dit is Q Music met All You Can Hit. Beetje All You Can Eat, maar dan met muziek. Dus gepakt zoveel als dat je wilt. En het kost u niks meer. Hoe goed is dat? Zometeen op het menu Dua Lipa en de Bauza.

0: All you can hit. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Heroes World. België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games. Acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
7: Chocoladebruin
8: of karamelbruin.
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

All You Can Hit op Q-Music. Met zometeen Sia en Kendrick Lamar. En je hoort ook Juste Jackstyle en Yoon met Turn the Lights Off. Eerst twee files waar je 5 minuten en meer verliest op de Vlaamse snelwegen. Brusselse buitering tussen Machelen en Jette 1 kwartier. En op de A12 richting Brussel tussen Wolvertem en Strombeek-Bever 5 minuten aanschuiven. Sta nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan die 5 minuten. Q-Music. All

Sia is helemaal the greatest, nu ze een deel van haar muziekrechten aan Bjorn van ABBA heeft verkocht voor 160 miljoen euro. Ze weten het daar, the winner takes it all, zoveel is duidelijk. Als je nu luistert en je kent iemand die het wil maken in het DJ-milieu als beroemde disc-jockey achter de DJ-booth, dan heb ik zometeen belangrijke info die jij met die persoon moet delen. En tot 8 uur hoor je lekker veel hits aan het begin van je avond. Zometeen onder andere nog Tiësto, hij hoort ook de Q-topschijf van deze week.

0: All You Can Hit.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Q. Music.

Paddy Swims is deze week de perfect man en vooral ook de cute opschijf. Wij zoeken niet de perfecte man of vrouw, maar wel de juiste man of vrouw op de juiste plek. En dat is in Mechelen, binnenkort. Highlight DJ Battle. Want tijdens 25 jaar Q op Q Music Highlights geven we samen met Eneco gloednieuw DJ-talent de kans om onze verjaardag te vieren. Wij gaan dat zelf ook doen, maar we willen echt alle toeters en bellen bovenhalen. En daarom is er voor jou of voor iemand die jij kent nog een plek op het podium. Dus ben jij iemand of ken jij iemand van 18 jaar of ouder? En wil je jouw DJ-carrière een boost geven door op de line-up van Q Music Highlights te staan? Dan kan je je inschrijven op qmusic.be of via de Q-app door een power mix te maken. We hadden gisteren de jury nog in de studio van de Highlights DJ Battle. Dat is DJ Voltage, een Q-Music resident DJ. En die heeft het nog eens zeer klaar en duidelijk gezegd. Je moet niet afkomen met hardstyle, ook niet met urban. Zie, wij kunnen dat zelfs niet uitspreken. Het moeten de hits van 25 jaar Q zijn. Die in je set zitten, die in je power mix zitten. De hits van 25 jaar Q, ja, duik eens in het verleden van onze radio. En ga eens zien wat wij ooit allemaal gedraaid hebben. Wat er ooit op Maximum Hit Music CD's hebben gestaan. Wat er op Greatest Hits CD's hebben gestaan. Ook heel ver terug in de tijd. We hebben ooit Q Top 1000 gedaan. Millennium Top 1000. Ga daar eens even in grasduinen. En weet ook vooral, je gaat langs een parcours staan waar duizenden mensen passeren. Niet enkel luisteraars, maar ook professionals uit de sector. Dus dit is echt een visitekaartje naar ja, de audience en de sector waarin jij wil werken. Waarin jij misschien wel je geld wil verdienen als DJ. Want dat kan dus, hè. Dus ik bedoel, dat is allemaal mogelijk. Wij verzinnen dit niet. En wat ook heel mooi op die cv zou staan, is je gaat gedraaid hebben op één van de grootste evenementen die Q ooit georganiseerd heeft. Q Music Highlights in Mechelen. Bon, hoor je dit en denk je van, dat is iets voor mij of iemand die je ken? Ga die persoon aanspreken. Doe het nu, want je hebt tot volgende week maandag 7 uur 's avonds. En dan moet de powermix binnen zijn. Daarna is het gedaan. Bon, u weet wat te doen, toch?

0: blijft toch intrigerend, hè? Zo. Een Franse band, twee Parijzenaren die dan Offenbach heten. Precies Duitsers, jongens. Je hoort Miles Away Back Your Music. Zeg, zo meteen na 8 uur, dan begint de avond officieel. Dus kom er gezellig wat dichterbij, bij de radio. Zeker als je de avondpoorten zo meteen wil openen. Die worden geopend na het geven van...
1: het wachtwoord.
0: Zometeen stel ik 3 vragen, 2 over de actualiteit van de dag, 1 muziekvraag. Geef je een juist antwoord, dan krijg je een tip voor het wachtwoord. En hoe meer juiste antwoorden, hoe meer tips. En zo kom je dan aan dat felbegeerde wachtwoord van de dag. Naar goede gewoonte geef ik altijd al gratis en voor niks een eerste tip. En die is vuistje. Vuistje. Dat is de eerste tip. Heel simpel, heel duidelijk. Vuistje. Wil je meespelen en het wachtwoord kraken? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. So easy is het, lieve vrienden. Daarover begonnen. Dit is Olivia Dien.
2: I could

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Bijna 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
6: Goedenavond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özkünes.
7: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
6: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk, maar zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. En in de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken. Nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur nadat tientallen mensen zwaar gewond raakten in een andere attractie. En als sport, onze voetbalvrouwen de Red Flames zijn bezig aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. Na de reguliere speeltijd stond het er 2-1 voor Polen. Bij de heenmatch wonnen de Flames met 1-0, dus ze gaan daar nu verder naar verlengingen. Als ze nu minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. En morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
5: En hoe druk het een uur geleden was, zo rustig is het nu. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
8: Music. Joren Linssen.
5: Ciao, wil je zo meteen het wachtwoord van de avondpoorten officieel kraken? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. En nu Jason Derulo.

0: Mendes bij Q Music.
1: Het wachtwoord.
0: Het is 7 minuten over 8. Hoog tijd om de avondpoorten officieel te openen. Die gaan enkel open nadat het wachtwoord gezegd is. En dat wachtwoord wordt vandaag hopelijk gekraakt door Angelo uit Kieldrecht. Angelo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was je dag vandaag?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, je bent bij je grootouders langs gegaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ben jij zo het favorietje?
2: Ja, toch wel.
0: Is het waar? Maar ja. Is dat dan ook zo? Want bijvoorbeeld bij mij, ik ook zo van mijn oma, die zegt dat ook luid en duidelijk op familiefeest. Ah, mijn favoriete kleinzoon is daar. Wanneer dat ook de rest van de kleinkinderen er al zijn, maak jij dat ook soms mee?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Die houden de kerk in het midden, ik zal ze zeggen.
0: Ja, ja. Als de rest kijkt, dan houden ze de kerk in het midden. Ja, nee, ik begrijp het. Ja, absoluut. Zeg, de avondpoorten die worden misschien wel door jou geopend. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag kraken en zeggen. Je krijgt 3 vragen, 2 over de actualiteit van de dag en 1 muziekvraag. En per juist antwoord verdien je een tip. Als je die tips samenlegt, dan zou je wel kunnen weten wat het wachtwoord is. Ben je klaar?
2: Ja.
0: Oké, daar gaan we met de eerste. Wie denkt Messi wel dat hij is? Het zijn niet mijn woorden, wel die van Juan Gaspar, ex-voorzitter van een wereldberoemde Spaanse voetbalclub. En die woorden die zijn bedoeld dus voor Lionel Messi, want 5 jaar nadat hij in tranen vertrok bij die Spaanse club, heeft hij zijn fans nog altijd geen officieel afscheid gegund. En dat schiet bij de ex-voorzitter serieus in het verkeerde keelgat. Ik denk dan, het is uw eigen fout, maar goed, dat staat er los van. Volgens hem mag Messi zijn afscheid niet laten afhangen van de voorzitter zelf. De club is groter dan Messi en dat mag hij niet vergeten. Maar bij welke Spaanse voetbalclub, of als het iets correcter mag nog, Catalaanse voetbalclub, speelde Lionel Messi tot 5 jaar geleden?
2: Bij Barcelona.
0: Het zal wel zijn, FC Barcelona. The one and only, the coolers. Als je moet supporteren voor een Spaanse ploeg, is het dan ook voor Barcelona?
2: Ja, toch wel, ja.
0: Ja, enige juiste antwoord. Love it. En je krijgt ook een eerste tip. Dat is ham. Ham. Oké, goed. Zeg, wist je trouwens dat er een extra seconde aan de klok wordt toegevoegd? Soms. Niet altijd, maar soms wordt er een extra seconde aan de klok toegevoegd.
2: Dat kan, dat weet ik niet.
0: Ja, het is absoluut. Ja, ja. En dat wordt een schrikkelseconde genoemd en die moet ervoor zorgen dat onze klok gelijk blijft lopen met de draaiing van de aarde. Maar dat is een extra seconde en die kan dus natuurlijk computers en andere digitale systemen behoorlijk in de war brengen. En daarom willen experts ermee stoppen. En ze zoeken dus naar een andere oplossing. Tegen 2035 zou die schrikkelseconde dus definitief kunnen verdwijnen. Maar hoeveel seconden zitten er in een jaar van 365 dagen? En je mag er 5 miljoen seconden naast zitten.
2: Oeh, my. Achthonderdduizend seconden?
0: Oh. Nee, het was 31.536.000 seconden.
2: Oh, oké, ja.
0: Geen tweede tip, maar hier komt een artiest uit 25 jaar Q die een wachtwoord ingeeft. Wie is het?
2: Ja, dat is Ariana Grande.
0: En dat is juist. Top. Jij krijgt nog een tweede tip en dat is brood. En ik gaf net voor het nieuws van 8 uur ook al een gratis tip en dat was vuisje. Dus we hebben ham, brood, vuisje. Wat is het wachtwoord?
2: Croque monsieur.
0: Zeker wel.
2: Ja.
0: Het wachtwoord is croque monsieur. Ja, mijn man, absoluut.
2: Ja, ik kan het weer al gewonnen.
0: Speelde je elke avond mee en zei je, ah ja, ik wist het. Ja, zoals nu.
2: Gisteravond heb ik ook nog meegedaan.
0: En had het juist?
2: Voor de cinematickets, ja.
0: Heb ik cinematickets weggegeven?
2: 2 cinematickets had ik gisteravond bij Liam.
0: Ah, bij Liam. Ik dacht, hij is mij iets aan het wijsmaken dan, want dat weet, dat weet ik niet.
2: Nee.
0: En hebben ze gewonnen?
2: Ja, ik heb ze gewonnen, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja, hier win je niks, maar hier kan je wel de avondpoorten openen. Dus ook leuk, hè?
2: Zeker wel.
0: Ja, oké, goed. Dus croque monsieur, het wachtwoord. Ik vind, we moeten wel nog even duwen. Hou je klaar, want hier gaan we. Wacht, hè.
2: Ja. Ja.
0: Nog eens, nog één keer, want het is niet hard genoeg.
2: Nog niet hard genoeg?
0: Nee.
2: Ja, de poort is open.
0: Goed gedaan, man. Ze is inderdaad open. Ik wens jou een croque monsieur toe op deze dinsdagavond. Salut.
2: Dank je wel.

0: so don't blink twice.
1: Zometeen in de show moeten we het eens hebben over de leuze: wat je zelf doet, doe je meestal beter. Want eigenlijk is dat een fabeltje. Maar het is nu eigenlijk wel eens goed uitgedraaid voor een manager uit Vlaanderen. Zometeen.

iets meer energie nodig, Joren. No offense, maar James Arthur gaat het, met James Arthur gaat het niet komen, jongen. Ik moet nog werken tot 2:00 PM. Heel veel groeten, Bart uit Kortrijk. Ik begrijp het, Bart. Ik begrijp wat ik moet doen. Ik weet wat me te wachten staat, namelijk zo meteen Thomas Gray draaien. Dus ik ga dat regelen voor u. Joren Linssen. Zeg, €2000 betalen aan een influencer om reclame te maken. Bij Le Pain Quotidien zeggen ze nee bedankt, want wij doen dat zelf. Want wat je zelf doet, doe je beter. Dat is hun leuze daar. En hun financieel directeur heet Roger. Nee, dat weet ik niet, maar goed. Ze hebben hun eigen financieel directeur laten opdraven in een online filmpje. Met een cappuccino, lekker gebakje erbij, van de Pain Quotidien zelf natuurlijk. En een leuze van het zelf doen doet het ook echt beter werken. Want die grappige video met de financieel directeur, met de manager, die gaat compleet viraal. Dus meer dan 10 miljoen views, meer dan 400.000 likes. Het is ongelooflijk. Maar volgens mij was dat een lucky shot. Want wat je zelf doet, doe je namelijk niet altijd beter, vrienden. Ik rijd bijvoorbeeld met een Tesla. Ik rijd daar graag mee, rijd lekker. Maar langs de binnenkant, het is gewoon een kale doos waar je in zit. En ik wou het heel graag eens opsmukken. He, wanneer de zon ondergaat en het wordt donker, is het echt super donker in je auto. Je ziet enkel die iPad in het midden en voor de rest niks. Dus ik dacht, ik ga wat ledlichten in mijn auto verwerken. Heb ik zo op Temu. Ik weet het. Ik had het kunnen denken. Maar zo op een loesje site zo ergens van die ledlichten besteld. En die kwamen dan aan, volgens mij ook uit dezelfde fabriek als een Tesla zelf. Beetje Camelot, ik wil zeggen hoe het is. En ik heb ze zelf in mijn auto gehangen, waardoor het er nu eigenlijk uitziet alsof ik met een kermiskraam rondrijd. Dus ik had het ook kunnen uitbesteden en ik had het ook deftig kunnen laten doen, maar ik heb het zelf gedaan. En op dat moment dacht ik wel, wat je zelf doet, doe je beter. En ik kan niet de enige zijn. Maar absoluut niet, ik geloof daar niet in. Dus, wat had jij eigenlijk moeten uitbesteden, maar leek je op dat moment misschien wel een goed idee om het toch zelf te doen, en is het mislukt? Stuur het eens door in de Q-app. Ah ja, en nu Bart, deze is voor u.

0: just like a song when we were young.
1: Melancholie, ten top met Adele en When We Were Young. Zeer goedenavond. Vanavond in de show, wat had je eigenlijk moeten uitbesteden, maar leek je op het moment dat je deed toch een goed idee om het zelf te doen? En het is mislukt. Robbe uit Westerlo zegt, ja, ik ging mijn eigen dak eens vervangen. Ik dacht, weet je, er staan zoveel filmpjes op YouTube. Ik kan dat ook. Ik kan dat ook. Dus 3 weken later lekte het in mijn woonkamer. En toen is er alsnog een dakwerker gekomen. Dubbele kosten. Zo gaat dat. Bon, wat heb jij ook ooit gedaan omdat je dacht, wat je zelf doet, doe je meestal beter. Maar het was niet beter. Deel dat even in de Q&A. Wat is er bij jou grandioos mislukt, wat je zelf hebt aangepakt, waarvoor je eigenlijk wel wist, hier heb ik een professional nodig, een stielman of vrouw. Voor de files kan je rekenen op mij. Ik ben een stielman daarin. Je verliest namelijk nergens meer dan 5 minuten. Dat had je zelf niet beter gekund. Q Music. Joren Linssen. En Cameron Withcom, dit is Kingdom.

0: Kings and Queens, Eva Max bij Q Music. En misschien zijn we allemaal wel eens de Kings and Queens van de DIY. En doen we dingen gewoon op onze eigen manier, ook al zouden we daar ander volk voor kunnen inschakelen, als in vakmannen. Wendy zegt, ik heb ooit eens een stopcontact vervangen. De hele straat staat zonder stroom. Dat doen we ook niet meer. Bon, wat heb jij ooit eens gedaan waarvoor je beter iemand had ingehuurd, omdat die persoon dat beter kan, maar je deed het ook zelf, want wat je zelf doet, doe je beter. Even iemand opbellen.
1: Hallo?
0: Hallo? Spreek je met Jorven?
1: Ja.
0: Jorven, het is met Joren van Q Music.
1: Ja.
0: Jorven, bijna Q Music kan luisteren op dit moment.
1: Ja.
0: Niet liegen, hè, Jorven?
1: Nee.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Welk liedje heb ik zojuist gedraaid?
1: Oei.
0: Ja, voilà, daar val je door de mand. Maar ik ga zo meteen een van je favoriete groepen draaien, namelijk One Direction.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, goed. Maar je hebt nog even tijd. Dus ik ga nog één liedje de tijd geven en dan komen ze eraan. Goed?
1: Ja.
0: Ja, dat is goed. Jorven gaat Q Music opzetten.

0: Ik hoop dat Jorven op tijd was om zijn favoriete groep One Direction te horen. Je hoorde What Makes You Beautiful. Goedenavond. Q-Music. Joren Linssen. Q. Wat deed je ooit zelf omdat je dacht, dan is het beter, maar is grandioos mislukt en had je beter dus uitbesteed aan iemand met echt kennis van zaken? Jeroen uit Geel zegt, ik wilde besparen op een vloerder, dus ik heb een houten vloer gelegd, maar ik wist niet dat er zoiets bestond als een uitzetvoeg. Dat zou ik ook niet weten. Met als gevolg dat de planken in de winter gewoon over elkaar heen geduwd werden en begonnen te barsten. Lekker. Kim uit Gent die zegt, ik wou ooit besparen op een hondenkapsalon, dus ik heb zelf geprobeerd met de baardrimmer van mijn man. Laten we zeggen dat zowel mijn man, of mijn hond als mijn man niet zo tevreden waren met het resultaat. Ze zeggen heel vaak, het baasje lijkt op de hond en omgekeerd. Elke uit Wiswezel zegt, ooit een toilet proberen te ontstoppen, niks hielp, daarom gewoon allerlei ontstoppers ingegoten, tot mijn leiding zelf is doorgebroken. Heel het appartementsgebouw in de problemen, want ik woon op de bovenste verdieping. Geweldig. Wij gaan naar Seskamp, daar is Kilian. Kilian, buonasera, goedenavond.
1: Joren, goedenavond.
0: Ja. Zeg, jij had het beter wel zelf gedaan, hè? Want vertel eens, wat heb jij ooit voor gehad?
1: Dus wij waren op camping met de caravan. Mijn vrienden, de kinderen erbij. De kinderen kregen het lumineuze idee voor allemaal in een tent te slapen. Goed, geen probleem. Dus zo gezegd, zo gedaan, tent opgezet, kabelke verder getrokken, verlengkabel naar de tent. De persoon vroeg aan mij, maar het deze kabel zijn, ik natuurlijk, niet beter weten, niet gekeken. Ja, pak zeker maar die. Ik gebruik die, leg de kabel. Die kabel ligt daar, begint te regenen, begint heel hard te regenen.
0: Ai, ja.
1: En er komt water in de kabel, hè.
0: Ja.
1: Dus, ja. Kortsluiting.
0: Goh.
1: Niet enkel voor mij, maar voor de hele camping.
0: Ja.
1: Ja, Alles uitgezocht. Wij hebben ook een leefbatterij daarin. Dus wij waren ook een van de enigen die nog elektriciteit hadden.
0: Ah ja, dus voor de rest hadden op zwart gezet, maar jij had zelf al nog elektriciteit.
1: Ik had zelf nog een beetje lichtplannen, ja. Dat was wel het goede eraan natuurlijk. Natuurlijk, na veel boze mensen, is de camping-eigenaar er ook bij gekomen. De hoofdkast die sprong altijd af, dus ja, iedereen zonder elektriciteit. Dus die begint alles één voor één te testen. Zegt hij, ja, die kabel, ja, dat is een dikke tegenvaller, hè. Ik zeg, dat is de mijne niet, doe maar. Maar ja, dat was dus eigenlijk...
0: Wel de nieuwe.
1: Mijne wel.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een beetje het groot probleem. Nu, het grote probleem is eigenlijk ook, sindsdien mag ik die mensen nog sturen voor langs te gaan op de camping. Dat is in Duitsland. We zijn daar nog 4 keer geweest, maar het is ook altijd op een andere naam. Iemand anders die moet reserveren.
0: Oh.
1: Ik heb al... Ja, telkens op mijn bericht en antwoordt hij nooit. Maar als er iemand anders een reservatie maakt, zijn we altijd zeer welkom, zeker welkom.
0: Dus wacht, ik denk...
1: Als hij mijn gezicht altijd ziet, dan is het zo precies weer een beetje van, ja shit, die is hier toch precies weer. Ik kan wel zeggen, het is altijd goed afgelopen nu, maar ja, die ene keer...
0: Maar dus, jij staat op de zwarte lijst van een camping.
1: Dus, oh, zwarte lijst zou ik dan nu ook weer niet zeggen.
0: Ja, hoe noemen ze dat anders? Hoe noemen ze dat anders, Kilian?
1: Ja, een beetje probleem. Allee, probleem is dat niet. Ja. Ik had elektriciteit, ja. Het was opgelost, hè. Achteraf was het opgelost. We hebben de kabel weggegooid.
0: Tuurlijk. Ja, maar echt, waar zit je man over te zagen? Het is toch waar, zeker? En je hebt het nooit meer gedaan. En de zwarte lijst bestaat helemaal niet. Ik denk het wel. Ik zou er wel eens vragen. Zou je dat de volgende keer durven vragen aan iemand? Sta ik op de zwarte lijst? Durf je dat?
1: Ik zou dat wel durven vragen, maar ik ben al gewoon content als ik toch naar mijn plaats mag gaan. Als die mens mij toch binnenlaat, dus ben ik voor de rest zeer braaf voor de rest.
0: Ja, zo biedt zegt hem, ja, zo biedt gooi de alle ruiten in. Dat is dan ook weer niet de bedoeling, ja, nee, absoluut.
1: Ruiten gaan meegooien natuurlijk. Het is gewoon maar een beetje elektriciteit.
0: Ja, ik denk dat dat ook het probleem is, dat jij het een beetje elektriciteit vindt en dat hij het heel veel elektriciteit vond dat er niet was. Ik denk dat het daar ook ergens is misgelopen. Maar hey, ik vind het een geweldig verhaal. Zolang jij op die camping mag blijven gaan, is er eigenlijk niks aan de hand. En bedankt om dit verhaal te delen. Zeg, een zeer fijne avond en doe alles uit behalve het licht. Salut! Q-Music, Joren.

0: Wat had je beter niet zelf gedaan en aan een professional overgelaten, maar deed je toch zelf omdat je dacht, wat je zelf doet, doe je beter. Bart uit Veurne zegt, ja, ik heb het niet gedaan, maar mijn vorige huiseigenaar wel. Die had dat ook. Die dacht van, ik ga dat in een keer zelf fixen. De plankenvloer staat bol in de winter. Zelfs de kurkvloer beneden, daar kan je eigenlijk doen alsof je op een kameel zit. Het trekt gewoon letterlijk op niks. Bon, ik ga zoveel mogelijk zelf doen vanavond. Dat ik het niet aan jou moet overlaten. En omgekeerd, hè, want stel nu dat je bijvoorbeeld in de haven zit te werken, bij de kraan. Je gaat het ook niet aan mij geven, hè, want ik kan dat helemaal niet. Dus schoenmaker, blijf bij je leest. Gisteren waren het stakingen bij de VRT voor de extra besparingen die onze openbare omroep worden opgelegd. De rechte stakingen dus. En dat die openbare omroep geliefd is en noodzakelijk, dat is gisteren ook gebleken bij luisteraar Koen uit Sint-Katelijne-Waver. Hij kon niet naar thuis kijken op VRT 1. Oh man, dat is een drama geweest in veel huishoudens. Dus wat heeft hij gedaan? Hij zette zich buiten rond een vuurkorf met Q-Music. Q-Music stond op, want wij deden gewoon door. Wij zijn niet afhankelijk van subsidies en overheidsgeld. Dus dat leek voor hem en voor mezelf eigenlijk nog beter dan naar thuis kijken. Lekker gezellig rond de vuurkorf met Q-Music op de achtergrond. Dus ik heb hem het volgende voorgesteld. Maar dus, jij zegt, ik zie het morgen wel zitten om dit te herhalen. Dus dan, als ik jou morgen terugbel rond dit tijdstip, dan ben je geen thuis aan het kijken. Oké, die legt gewoon af. Heerlijk. Die pakt gewoon de vlucht vooruit. Ik kreeg zojuist wel, eer wie eer toekomt, een bericht van Koen in de Q-app dat hij zich opnieuw aan zijn vuurkorf gezet heeft en Q-Music heeft opstaan. Je kunt dat allemaal wel sturen naar mij, maar ik ga dat zo meteen na 9 uur ook eens testen. Dat hij effectief naar Q-Music geluisterd heeft. Nu draai ik bijvoorbeeld mee te Jor.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Gaat hij dat weten zo meteen?
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 9 uur, hier is Loren met nieuws.
1: Goedenavond. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De man die zondag met zijn Porsche tandartspraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartspraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. En een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nochtans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
0: Loren?
1: Joren.
0: Dank u. Je verliest op dit moment trouwens nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Als dat even geen goed nieuws is, dat is zeer goed nieuws zelfs.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goedenavond. Ik heb een vraag voor de nonkels. Een nieuwe ronde, repeat of niet. De Chainsmokers en Coldplay en nu Alex Warren.

0: Cue Music met de Chainsmokers en Coldplay. Welke woordassociatie maak jij bij het woord kassa? Zometeen hoor je trouwens of je in team Dorothee zit of in team luisteraar Yves uit Vosselaar. Vosselaar, weliswaar, daar komt niet Vosselaar, Vosselaar. Want dat woord zorgde er vanochtend voor, bij Maarten en Dorothee, dat het net geen vier op een rij was. Ik moet even bellen.
1: Hallo.
0: Koen.
1: Yes.
0: Koen, gisteren was er geen thuis op tv.
1: Nee, dat klopt. Dat
0: door
1: klopt.
0: De stakingen bij de VRT.
1: Spijtig genoeg, ja.
0: Ik had je voorgesteld om vandaag opnieuw naar Q-Music te luisteren in plaats van thuis te kijken. Jij hebt gestuurd dat je dat gedaan hebt.
1: Klopt, Koen, dat klopt.
0: Ik wil dat even checken, vriend. Ik wil dat checken.
2: Chris niet dat ik in een quiz zat.
0: Koen, om iets over acht kraak ik samen met een luisteraar het wachtwoord.
1: Ja.
0: Wat was dat wachtwoord vandaag?
1: Godverdomme, dat heb ik gemist.
0: Ja. Want je wordt naar thuis aan het kijken, zeker?
1: Nee. Dat is te vroeg nog niet.
0: Luisteraar Angelo, die meespeelde, die zei dit.
3: Krop, monsieur.
0: Daar ga je toch al even de mist in, hè?
1: Herfst? Ik weet het niet.
0: Nee, het was krok, monsieur, hè. Koen. Aan u valt echt helemaal door de mand, hè, vriend. Kom, je kan, je kan het rechtzetten. Ja, ik heb zojuist gebeld met luisteraar Kilian.
1: Ja.
0: Die had ooit iets gedaan met een kabel. Maar op welke plek had hij iets gedaan met een kabel?
1: Verdomme, dat heb ik ook weer just gemist, basic.
0: Oh. Je valt zwart door de mand, vriend. We luisteren naar het antwoord.
4: Dus wij waren op camping met de caravan.
1: Ik weet het niet.
0: Hij was op een camping met de caravan. Nog één vraag.
1: Hij is er van een kabel gestruikeld waarschijnlijk of zoiets.
0: Ja, dat is, hij heeft totaal niet geluisterd. Hè. Zelfs geen moeite gedaan. Kan ik die laatste vraag gewoon nog stellen? Wat is het laatste nummer voor 9 uur dat ik gedraaid heb, Koen?
1: Die ga ik ook het antwoord moeten opzoeken.
0: Slim, man! Heb je gestuurd in de Q-app?
1: Ja.
0: Dat jij geluisterd hebt.
1: Ik was aan het luisteren, maar ik zat hier buiten in een tuin, dus ik had die eerste lichte verbinding. Dus
0: ja, man, wat
1: dat
0: doet.
1: Dat is weg.
0: Echt, het regent excuses ook, hè? Ik geloof er niks van. Ik geloof er echt niks van. En wat is er gebeurd in thuis, als ik u dat vraag, hè? Ja, dat zal wel. Je hebt gewoon zitten kijken naar thuis, jong.
1: Nee, echt waar.
0: Heeft Rosa Marian nog een keer geslagen? Hè? Is Peggy nog een keer blind geworden? Ik weet het niet. Allee, zeg, ik probeer het morgen dan nog eens, hè. Tot dan, hè.
1: Dat is goed.

0: hier zo gelukkig van. Het is lang geleden dat we dit gedraaid hebben. Dat heb ik het gevoel. Flo-Rida en David Guetta. Club Can't Handle Me. Er zit sinds vanmiddag bij Vincent Live een nieuw nummer van Purple Disco Machine in Repeat of Niet. Als je nog niet gehoord hebt, dan repeat ik het zo meteen nog eens voor jou. Nou, Willy William en Judith.
1: Vier op een rij.
0: Nee, we gaan het niet spelen. Dat laat ik over aan Maarten en Dorothee. We gaan wel even terug naar vanochtend rond 6:40. Want toen speelden ze vier op een rij met luisteraar Yves uit Vosselaar. Het was bijna prijs. Als in niet. Tot het woord kassa roet in het eten kwam gooien.
2: Kassa. Winkel.
3: Oh, geld. Ah. Oh, ik had een goed gevoel.
4: Ik had een
3: goed gevoel, maar het heeft niet mogen zijn.
4: Ja,
3: gras.
5: Groen.
0: Ik hoor ook echt dat Maarten vader is. Hè, zo. Als ze thuis komen met een 6 op 10. Ja, ik zou ook wel geld gezegd hebben bij kassa. Maar goed, ja, ons doon niet. En dat is wel de vereiste. Je moet vier dezelfde woordassociaties als Dorothee hebben om 1000 euro shoppingbudget te winnen. Het mocht dus niet zijn vanochtend. Yves startte zijn dag wel goed met een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van

0: of niet?
1: Welkom in de muziekfabriek waar aan de lopende band hits afrollen. En deze is voor iedereen die zich even in de moderne versie van Studio 54 wil begeven. Want de DJ King of Disco heeft nieuwe muziek Purple Disco Machine samen met de Britse Meek. Dat is een zangeres die momenteel nog niet zo bekend is als in onbekend, want ik kende ze ook niet. Maar goed, buiten haar landsgrenzen zou ze wel eens kunnen komen dankzij de hit die er zo meteen aankomt. Verwacht funky beats, heerlijk ethisch gevoel en vocals die blijven hangen, want dat kan ze wel, ons Meek. En de titel die draait om een gokje wagen en je kan schrijven. In de moderne Studio 54. Wat vind jij van Test My Luck van Purple Disco Machine en Meek? Repeat of Niek?

0: And the 12 points go to Germany.
1: Sorry, maar ik heb er heel harde Eurovisie Songfestival vibes bij. Mijn collega's hier op de vloer totaal niet. Ik ben precies de enige. Nee, oké. Thibaut zegt repeat voor een nummer, niet voor de woordmop. Woordmop? Heb je een woordmop? Ah ja. Repeat of Niek, omdat het dus Purple Disco Machine en Meek is. Maar als je het moet uitleggen, dan is het inderdaad een slechte mop. I'll take him. Nathalie uit Pelt zegt, voorzichtig repeat, vette beat, maar de stem past niet bij de song. Gregory zegt, ah wel ja, het is niet mis. Repeat. Stefanie zegt, repeat. Kenny uit Genk zegt, geen fan van dit lied, dus niet. Aisha zegt, ja, waarom ook niet? Quinten uit Remelo zegt, repeat, wat een banger. Die gaat in mijn Spotify-lijst. Het is een voorzichtige repeat op dit moment. En dat mag helemaal. Je hoort het nummer morgen terug bij Matthias van den Bulke. Dat gaat de eerste keer zijn bij hem. Volgens mij gaat hij het helemaal geweldig vinden. Ik denk Mattie kennende, hij gaat het goed vinden. Bon, op dit moment ook zeer goed. Niks, maar dan ook niks van files op de Vlaamse snelwegen. Laat ons dat zo houden voor de rest van de avond en nacht. Deal. Zometeen een vraag voor de nonkels.
2: Joren Linssen
1: en Juste.

0: Oscar and the Wolf bij Q-Music en Warrior. Het laatste deel van deze show komt in zicht en dat...
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dat zijn de nonkels. En voor de vraag vandaag ben ik op een artikel gebotst dat me na aan het hart ligt. Want ik ga volgende zomer trouwen met de vrouw van mijn leven. En we zijn dus ook aan het kijken naar de huwelijksreis. Waar die naartoe moet gaan. Want je gaat op huwelijksreis om samen te genieten van elkaar, van de plek waar je bent. Maar je gaat er niet heen om te vechten voor je leven, vrienden. En nochtans is dat wat Anna, niet mijn Anna, een andere Anna en haar kersverse man Sam aan de lijve mochten ondervinden in Botswana, want daar gingen ze naartoe. Tijdens een boottocht grijpt een nijlpaard Sam plots met zijn gigantische bek uit de boot en sleurt hem onder water. En Anna die begint het beest met haar blote vuisten te slaan, tot die haar man uiteindelijk loslaat. Sam die is zwaar gewond en die moet maar liefst 18 uur wachten op medische hulp, maar hij overleeft het gelukkig. En na een lange revalidatie vond hij zelfs een nieuwe passie in pottenbakken. Wat dat te maken had met het nijlpaard, geen flauw idee. Maar hij zamelt er nu ook geld mee in voor kinderen in nood. Eindgoed, al goed. Maar, even. Als dit is wat je krijgt bij een huwelijksreis, dan heeft het huwelijksreisbureau, dat ze geraadpleegd hebben, niet de intentie om romantisch te zijn, maar toch net anti-romantisch.
1: 1 vraag.
0: Wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Even nadenken. Hè. Dus wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Een optie zou kunnen zijn: hangt je man het na 5 dagen al uit? Gooi hem dan lekker tijdens een riviersafari in het nijlpaard zijn snuit. Of hè, wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Meedenken mag via de app van Q-Music.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Beautiful Day van U2 en de man die Martin Garrix les gaf in zingen. Namelijk Bono.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Using Martin Garrix zelf en het is...

0: Vijf nonkels.
1: Ik ben vandaag op een artikel gestuurd dat mij raakt. Want volgende zomer trouw ik met de vrouw van mijn leven. En nu zijn we op zoek naar een bestemming voor onze huwelijksreis. En dan ga je toch even kijken van wat zijn de mogelijke opties. He, want je gaat er toch naar heen om te genieten van elkaar en van de omgeving. En het moet er toch gezellig zijn en het moet toch een mooi land zijn. Want je moet toch ook iets kunnen vertellen tegen je vrienden. En als je terugkomt, die ook een beetje jaloers maken van hoho, he, wij hebben nu toch wel iets bijzonders meegemaakt hoor, op reis. En dat overkwam Anna en haar kersverse man ook. Zij gingen naar Botswana, net daarom denk ik, om te genieten van elkaar. En om terug te komen met zijn zotte verhalen. Dat laatste is absoluut gelukt, want tijdens een boottocht sleurde een nijlpaard Sam met zijn gigantische bek uit de boot onder water. En Anna die sloeg het beest met haar blote vuisten tot ze haar man, haar kersverse Sam-man, losliet. En hij was zwaar gewond. 18 uur heeft hij moeten overleven zonder medische hulp te krijgen. Maar hij overleefde het na een lange revalidatie. Eind goed, al goed. Maar als je dan bij dat huwelijksreisbureau zit, dan verwacht je toch iets anders dan dit. Dan verwacht je toch een en al romantiek. Dus
0: één vraag.
1: Wat zou nu een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau?
0: Vijf nonkels. Nonkel 1.
1: Dat is nonkel Johan. Wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Wij beloven romantiek en wijn. De rekening achteraf wordt voor jullie twee minder fijn.
0: Nonkel 2.
1: Nonkel Anke, wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Onze huwelijksreizen grijpen je naar de keel.
0: Nonkel 3.
1: Nonkel Jonas, wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Valt de seks on the beach tegen? Dan kan je je bijna ex gewoon de hotelkamer uitvegen.
0: Nonkel 4.
1: Nonkel Ron, wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Na het huwelijk toch niet meer zo zeker? Dan zijn wij met plezier uw hartenbreker.
0: Nonkel 5.
1: Zo anti-romantisch zeg. Wat zou een goede slogan zijn voor dit anti-romantisch huwelijksreisbureau? Dat is nonkel Heike.
2: Verliep het trouwfeest niet zoals je wou? Neem op deze huwelijksreis dan afscheid van je man of vrouw.
1: Ja. Bedankt voor het meedenken, lieve nonkels. Morgen een nieuwe vraag voor jullie.
0: Want elke nonkel heeft een kronkel.
3: Zeg, ze is wat stiller. Komt naar een heel schoon liedje dan. Allee,

0: wil.
1: Sienna Spyro bij Q Music. Liam,
2: over.
1: Ja, is waar?
2: Allee.
1: Ja, waar zijn je handen?
2: Hier gewoon, ja, ik sta bij mij.
1: Nou, niet meer in je haar, want gisteren zat Liam met zijn handen in haar natuurlijk.
2: Oh,
1: Blokken was niet op tv door de staking op VRT natuurlijk. Belangrijk, want je hebt vragen nodig, quizvragen die verkeerd beantwoord worden voor de quiz van de tweede kans. De quiz van de tweede kans. Is het vandaag wel gelukt? Hoe blij ben je dat Blokken vandaag wel weer op tv was?
2: Hoe blij?
1: Ja.
2: Wel heel blij, maar ik kan wel vertellen, mensen worden slimmer tegenwoordig. Er worden niet zoveel foute antwoorden meer gegeven. Ja.
1: Dat is een saaie televisie.
2: Echt verkijken in Blokken, daarnet ook de slimste mens. Goh, ik heb te veel quizzen gezien vandaag.
1: Waarom zou je nog naar tv kijken? Waarom zou je het nog doen?
2: Wel, ja, aan de radio luisteren is veel beter natuurlijk.
1: Ja, ik had er straks ook nog bij luisteraar Koen, stop met naar thuis kijken.
2: Ja, ik hoorde het. Ja.
1: Ja, ja.
2: Thuis.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk niet meer van deze tijd, man.
1: Mij had ook wel niet geluisterd. Ook wel waar. Bon. Oké, hij gaat heel even wachten met zingen, dus ik zeg nog graag tot morgen. Veel plezier met Liam van Haverbeke, zometeen Tones & I. En uw kamerad, dit is Be Mine. Ja, klaar.

0: Voilà, gedaan. Genoeg Dance Monkey. Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting, dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen, maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samenzitten. De problemen bij Albert Heijn en De Leijzen door de IT-storing zijn nog niet opgelost. De systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. De Leijzen bevoorraadt zijn winkels nu wel tijdelijk anders.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden en op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. En Club Brugge speelt op dit moment tegen Inter Milaan in de Champions League. Het staat er aan de start van de tweede helft 1-1. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. En morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file. Music. Liam van Haverbeke. Het beste nummer van dit moment. Alleen dat is goed genoeg voor u. Dit is Summer and My Body Isn't Ready. Welkom.

Overdrive in de avond van Q-Music. En een goede avond, vrienden. Van de Late Night. Heel leuk dat je erbij bent. Het is 9:09. En je hoorde het net in het nieuws. Hè. Club Brugge speelt in Milaan tegen Inter Milaan in de Champions League. Ik moet toegeven, ik ben niet de grootste voetbalfanaat. Ik ben zeker ook geen Club Brugge supporter. Maar ik vind dat toch altijd wel een speciaal moment. Als een Belgische ploeg dan in de Champions League speelt. Dus we hopen op het beste. Ik geef je sowieso de doelpunten mee hier op de radio. Het is nu 1-1 in de rust. Maar wat ik je vooral geef, en daarom luister je naar Q natuurlijk, is het komende uur nog deze meneer. Harry Styles komt eraan. Onze Q-top schijf, het nummer dat je moet gehoord hebben deze week, komt ook nog voorbij. Bruno Mars is er ook. Katy Perry zometeen. En ik heb ook iets gehoord vandaag van onze Vincent Virus. Namelijk zijn zangtalenten. Allee, niet de talenten zelf, maar hij vertelde het daarnet. Dus ik ga op onderzoek en ik laat het je zo meteen horen. Maar eerst tijd voor ander kattengejank van deze dames.

0: Het is om de 2 weken heb ik de dinsdag ook les. Dus het is volgende week.
1: Ja, ik was al aan het verlangen. Ik had het al gezegd tegen iedereen hier op de redactie. Van, oh, ik ga weer een smakelijk bericht binnenkrijgen van Melissa. Maar het is geen waar. Het is voor volgende week.
0: Nee. Het is volgende week pas, ja. Okay, maar stuur je zeker een berichtje.
1: Ah, oh ja, dat is goed, dat is goed. Dan ben ik blij. Allee, dan voor nu ging ik zeggen smakelijk, maar je hebt waarschijnlijk al gegeten. Fijne avond en tot volgende week dan, hè.
0: Dankjewel.
2: Salutjes. Tadaa. Deze hit is nieuw bij Q.
1: Gelukkig is deze nieuwe muziek even smakelijk. Lost Frequencies and Don't Forget About Me.

0: voor Club Brugge in Milaan, want ze hebben gescoord tegen Inter. Het is nu 1-2 voor Club. Het is Nicola Tressol, die zag ik heel goed. En nog meer vuurwerk trouwens in Mechelen binnenkort met dit. Q-Music Highlights. Ja, ik heb er deze nacht over gedroomd, over Q-Music Highlights. Echt waar. 6, 7 en 8 november, dan slaan we onze tenten op in Mechelen voor een heus lichtfestival. Dat is helemaal gratis en dat is vooral voor onze 25ste verjaardag. Q wordt 25. En ook William Bouva viert mee. Hij was daarnet te gast bij Vincent Live voor het kortste overzicht van 25 jaar Q. In een 2,5 minuut heeft hij zowat de geschiedenis van Q-Music samengevat. Maar één stuk in dat overzicht, daar wist ik nog helemaal niets van. En het ging over onze Vincent zelf. Luister mee.
1: Je hebt onder andere een WK-lied gemaakt met Natalia.
2: Oh nee.
1: Daar heb je heel het land mee verenigd. Hè, dat is waar. Iedereen was het erover eens. Natalia kan niet zingen. En jullie zongen daarin van Tuna Tembea.
2: Tuna Tembea.
1: Ja, dat betekent... Hoe gaan we dat niet meer?
2: Ja, iets samen achter.
1: We walk together.
2: Ah, ja, voilà.
1: We walk together away van dat kutnummer.
0: Ja, dus het WK-nummer, ik had dat wel eens horen vallen. Maar ik wist zelfs niet dat dat met Natalia was, heel cool. En William die zei dus, ja, jullie zongen samen. En ik dacht, ja, dat wil ik horen. Dus ik ben op onderzoek gegaan. Omdat ik vooral ook eens wou lachen dan met Vincent zijn zangkunsten. Dat wil ik wel meemaken. Maar niets is minder waar. Ja, hij zingt wel mee, maar het is echt, echt zo ergens op de achtergrond samen met een paar luisteraars. Luister maar mee.

Maar goed, William zegt een kutnummer. Ik vind het helemaal geen kutnummer, ik vind het zelfs leuk. Maar dus wel niet het uitlagmomentje waarop ik had gehoopt. Dus goed gedaan, Vinnie. Ik moet het eerlijk zeggen. Nu wel geen WK-lied op cue. Nee, dat is binnen 4 jaar pas weer zeker. Dus ik heb Maxime en Babette voor je klaarstaan met Hoe dan ook. En zometeen ook nog One Republic.

Het is 10:30 op de klok, een hele goede avond. Je luistert naar de late night van Q-Music. En goed nieuws als je dat doet vanuit de auto of vanuit een vrachtwagen, want er staat momenteel geen enkele file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. En zometeen, dan kan je ook weer een cinematicket scoren met de quiz van de tweede kans. En er zit een vraag in voor alle gym boys en gym girls onder ons. Dus ja. Zometeen geef ik je trouwens nog een tip, maar eerst Bruno Mars.

0: Het is ongelooflijk. Maar Club Brugge staat voor tegen Inter Milaan in de Champions League. 1-3 is het daar momenteel. Nicolò Tressoldi scoorde een hat-trick. Echt heel zot.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Ja, dat is ook wel heel crazy en vooral ook heel, heel leuk. De quiz is super simpel. Ik laat je zo meteen 3 vragen horen van de afgelopen dag. 3 vragen die fout zijn beantwoord in allerlei quizzen hier op de radio bij Q-Music, maar ook op televisie. En ik laat jou die vragen dan opnieuw horen met het foute antwoord. Maar als jij deze keer wel het juiste antwoord kan geven, dan win je een cinematicket. En ik stel 3 verschillende vragen. Allee, de quizmasters van dienst gaan dat doen. En als je dus 3 keer juist antwoord, dan krijg je 3 cinematickets. Dat is het. Nu, dit is absoluut de leukste quiz van de dag, dat weet ik. Hoe speel je mee? Wel, door letterlijk 2e kans door te sturen in de Q-app. Dat is het. Mag je nu dus al even doen. Ik heb ook nog een tip voor je, zoals elke dag. En de tip van vandaag is: je hebt een voordeel deze avond. If you know what love is. Voilà. Dat is het. Meer zeg je niet. Krikrak, sleutel in de zak, stuur zo snel.

0: terwijl club stunt in de Champions League. Ja, wel een goal tegen ondertussen. 2-3 tegen Inter Milaan. Maar terwijl zij stunten, gaan wij ook stunten met dit.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Elke avond om 11:15 spelen we dat. Mag jij de quizvragen een tweede leven geven? En jij, dat is Tom vanavond uit Ilsen-Stockhem. Goedenavond, Tom.
2: Goedenavond, Liam.
0: Wat heb jij gedaan vanavond?
2: Wel, ik ben dus ook naar de avondles geweest en ik heb ook lekker gekookt.
0: Oh, en wat heb je klaargemaakt?
2: Ik heb eigenlijk een taartje gemaakt op basis van mascarpone, Brazilienne zelfgemaakte en een soort van cappuccino ganache eigenlijk.
0: Ja, ik zie het hier in de queue.
2: En stracciatelle-ijs.
0: En wat nog, de laatste?
2: En stracciatelle-ijs.
0: Ja, ik ben hier aan het watertanden op die foto. Ik heb al gegeten, maar zo nog een dessert, ja, dat raakt er altijd wel bij, hè.
2: Ja, dat zeggen de meesten, ja.
0: Oh, heel lekker. Waarom volg je eigenlijk de kookles? Is dat om te leren koken, omdat je er niet goed in was? Of is het om te perfectioneren?
2: Om te perfectioneren.
0: Oké, dus je bent een hobbykok, mag ik wel zeggen.
2: Een hobbyflexiekok, zo min of meer.
0: Oké, wat is jouw signature dish waarvan wil je dat mensen altijd zeggen van amai, dat kan Tom heel goed klaarmaken?
2: Desserts of pastakjes.
0: Kijk. Tom, we kunnen misschien een deal maken. Hè? Ik kan hier stiekem een cinematicket toeschuiven en dan kun jij voor mij een dessertje maken.
2: We kunnen altijd wel iets regelen.
0: Oh, ja, oké. We gaan dat straks achter de schermen regelen. Eerst doen we voor echt natuurlijk. Want zometeen geen culinaire vragen, jammer genoeg. Maar ik kies ze zelf niet natuurlijk. De vragen die je hoort komen uit allerlei quizzen van de afgelopen dag. De vragen kregen toen een fout antwoord, maar krijgen een tweede kans. Als jij ze nu wel juist beantwoordt, dan krijg je dus een cinematicket. En het zijn 3 vragen in totaal, is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Top, dan geef ik je vraag 1. Is een muziekvraag, komt uit blokken en begint ook met een muziekfragment. Dus luister maar mee.

0: you can show me. Welke groep zagen we hier met hun hit I Wanna Know What Love Is?
1: Passengers.
2: Ja, je gaf het antwoord al. Wat was het?
1: Foreigner.
2: Foreigner is helemaal goed. Wist je het of was het door de tip van daarnet?
1: Eigenlijk ben ik stiekem ook wel DJ, dus ik zou wel...
2: Ah, dat moet je dan weten, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
2: Mijn klepper van een schijven wel.
1: Ja, ja, ja.
2: En vooral ook een eerste cinematicket mee verdiend. Proficiat.
1: Dankjewel.
2: Vraag 2 komt uit Vincent Life, zijn cliché clash. Het gaat over, anatomie... soort van.
3: Veel mannen gaan regelmatig naar de fitness. En de bench press is dan een populaire krachtoefening. Daarmee train je drie spieren of spiergroepen. Noem mij een van de spieren die je traint met de bench press.
4: Biceps.
2: Ai. Ja, welke spieren train je dus met de bench press en het zijn niet de biceps?
1: Borstspieren.
2: Borstspieren, dat is... Opnieuw, helemaal juist. Ga je regelmatig naar de gym?
1: Ik ging vroeger, maar ik heb gewoon veel te weinig tijd nu. Dus,
2: ja, met al dat koken en die avondles, ik begrijp het.
1: Ja, ja, ja.
2: De derde en laatste vraag. Je kan zomaar de eerste zijn die alle drie de vragen juist heeft in de quiz van de tweede kans. Allee, ik wil de druk niet opvoeren, Tom, maar het is toch wel een historisch moment. Derde en laatste vraag. Eentje van Erik van Looy stelde net deze vraag in De Slimste Mens.
0: Voormalig K3'tje Josje Huisman heeft dit voorjaar Vlaanderen nog eens op zijn kop gezet. Dit keer door een opvallende bekentenis. Josje drinkt namelijk graag een ochtendkoffie met daarin een flinke klont van iets. Maar van wat? In het Engels noemen ze het een bulletproof koffie.
4: Oei, geen idee. Ik dacht sinaasappelsap of zo.
2: Ja, dus Josje Huisman drinkt graag koffie met een serieuze klont van iets in. In het Engels bekend als bulletproof coffee.
1: Honing?
2: Helaas. Het is geen honing, het is boter. Daarvan dat ik de klont zo benadrukte.
1: Ja, ja, ja.
2: Geen 3-op-3, geen historisch moment. Maar wel een historische fijne editie van de quiz van de tweede kans. Proficiat.
1: Dankjewel.
2: Wie ga je meenemen naar de bioscoop?
1: Ik ga mijn dochtertje meenemen.
2: Jij gaat je populair maken, Tom. En lekkere desserts maken. En je dochter meenemen naar de cinema. Wat een toppapa, zei jij.
1: Dankjewel.
2: Geniet ervan. Merci om mee te spelen. En fijne avond, hè.
1: Dankjewel. Fijne avond.
2: En nu gaan we even bespreken voor dat dessert.
5: Dit is deze week

mijn bloeddruk, jongens. Dat is echt niet gezond. Ja, ik zei het net, ik ben normaal niet echt de grootste voetbalfan, buiten dan de Rode Duivels of zo. Maar de match nu in de Champions League tussen Inter Milaan tegen Club Brugge is super, super, super spannend. Echt waar. Ja, je zou denken, Inter Milaan, die gaan sowieso winnen. Maar niets is minder waar. Club speelt heel goed. Het is nu 3-4 voor Club Brugge. Ze zitten in de verlengingen. Het zijn echt de allerlaatste minuten. En je weet, alles kan ook gebeuren in die verlengingen. Het is enorm, enorm spannend hoe het daar gaat eindigen. Dat horen we waarschijnlijk in het nieuws van 11 uur zometeen. Na deze man, Harry Styles.

0: Goedenavond, 1 over 11, nieuws hoor je van Loren.
1: Goedenavond. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Het grootste deel daarvan is ook bang dat een akkoord niet meer zal lukken en wijst als schuldige naar Georges-Louis Boucher, politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste zege beet. Het won in en tegen Milaan met 3-4. Tresvold bracht Club na een half uur op voorsprong. Een kwartier later bezorgde Martinez dan de gelijkmaker. Voor de toegevoegde tijd stond het er uiteindelijk 2-4 met een hat-trick van Tresoldi. Uiteindelijk kon Inter nog een derde doelpunt binnentrappen, maar het was dus toch Club die de Italiaanse topper wist te verslaan. Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. En morgen zonnig bij maxima tot 19 graden.
0: Ja, prachtige wedstrijd van Club. Ik heb met één oog gekeken. Proficiat, echt waar.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Over de mooiste groene ogen die je ooit zal zien. Ja, daar zingt Alex Warren over. Zometeen na de Swedish House.

Alex Warren. En afgelopen nacht zat hij dus aan de andere kant van een zangwedstrijd bij The Voice. Hij zit namelijk als hulpcoach bij Adam Levine. Beetje als advisor, zeg maar, van zijn team. En Adam zegt vandaag over Alex, ja, een van de beste advisors die hij daar ooit heeft gehad. Hij zei zelfs, he was doing my job for me, basically. Dus ja, een goede samenwerking tussen die twee daar in The Voice. Dus misschien ook wel een samenwerking op muzikaal vlak. Kan er zomaar aankomen. Alex Warren en Adam Levine natuurlijk van Maroon 5. Zometeen moet ik een telefoontje doen. Staat hier in mijn agenda. Ik moet alleen nog uitzoeken voor wat dat weer was.

0: Goedenavond, Liam uit Sint-Truiden.
1: Goedenavond, Liam.
2: Ja, gisteren hadden wij een gesprek op de radio, omdat we het hadden over uitstelgedrag. Jij zei toen dit.
1: Ik ben al heel lang aan het uitstellen om naar de tandarts te bellen.
2: Liam, kijk, we gaan anders een deal maken. Wat nu als wij allebei morgen echt naar onze tandarts gaan bellen?
1: Ja.
2: En we gaan dat checken bij elkaar. Dus morgen rond deze tijd bellen we elkaar opnieuw. En dan gaan we dus checken bij elkaar van ja, hebben we het gedaan. Ja, we zijn morgen rond deze tijd. Liam, de vraag is, heb jij een afspraak gemaakt bij je tandarts?
1: Ik heb effectief deze morgen om 9 uur 's morgens de tandarts gebeld om een afspraak te maken.
0: Ja, proficiat!
1: Dank je, dank je.
2: En voor wanneer is het?
1: Voor 18 januari. Dus ik ben wel nog te laat voor dit jaar.
2: Ah, ja,
1: maar ik ga wel.
2: Dus de terugbetaling zit er niet meer in?
1: Nee, dat is voor het jaar erachter.
2: Maar het is wel nog oké. Allee, januari. Ik moet zeggen, gisteren was er ook iemand in de Q-app die heeft 3 jaar moeten wachten. Dus ça va nog, hè?
1: Oh, amai, ja.
2: Ja. Allee, goed. Ik ben blij. Ik ben blij voor u.
1: Ja, en heb jij gebeld, schat?
2: Ja. Of dat ik heb gebeld. Ja, dat is iets anders. Oh, sorry man, ik ben een vreselijke mens. Ik ben het echt vergeten, oprecht.
1: Ai, nu ga ik mijn afspraak afzeggen.
2: Ja, nee, vooral niet doen. Ik kan u natuurlijk zeggen, maar ik ga morgen echt bellen. Maar de kans is dan heel groot dat we terug in ditzelfde scenario gaan komen natuurlijk.
1: Ja,
2: het stond ook echt in mijn agenda, dat is het ergste. Maar ik heb mijn agenda ook niet gecheckt. Ja, kijk, het is hoe mijn brein werkt, jammer genoeg. Maar als het er ooit van komt, dan ga ik het u wel als eerste laten weten. Is het goed?
1: Oké, dat is goed.
2: Perfect. Allee, nog een fijne avond, Liam, en geniet van uw mooi gebit, hè.
1: Merci, ik
2: zit hier dan binnen een paar jaar zonder tanden. Salut!
1: Salutjes!

en Bass Persuades. Ja, we moeten het even hebben over Britney Spears. Niet dat ze weer rare dingen heeft gedaan of zo op haar Instagram, nee. Maar ze heeft sinds vrijdag ineens een nieuw nummer uit. Allee ja, nieuw. Het is eigenlijk al opgenomen in 2001. En dat hoor je ook onmiddellijk. Luister mee.

0: She'll Never Be Me, zo heet het nummer. Het nummer is dus 25 jaar oud, maar nu pas voor het eerst officieel uitgebracht. En kijk eens wie toen mee heeft geschreven, wie staat er daarmee in de credits. Ja, ja, deze man, het lief van Britney Spears toen, Justin Timberlake.
1: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

En onderweg staat er momenteel één file, dat is richting Brussel op de E40. Reken daar 6 minuten extra tussen Kraaijnem en Everen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten mee. En zometeen, alleen nu al eigenlijk, heb ik Stella Lefty, maar zometeen heb ik Stella Lefty die Taylor Swift covert. En het is verrassend goed, misschien zelfs beter dan het origineel. Ik laat het je horen na haar original, alleen die van Stella Lefty dan. Dit is Boston.

Dua Lipa, Don't Start Now. En daarnet Stella Lefty met Boston. En gisteren stond Stella Lefty dus in Londen voor een live sessie. En bij zo'n live sessie hoort natuurlijk ook een cover. En ze koos voor een nummer van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Maar ze heeft er echt wel haar eigen ding van gemaakt.

LA in de late night funky music. Wat leuk dat je luistert naar Q met de maximum hits, dat je daarmee je dag wil afsluiten. Zometeen trouwens nog meer van die hits, don't worry. Maar ik vertel je ook het verhaal van Robin. En Robin, ja, die heeft iets heel illegaals gedaan, toch in muziekland. Iets wat tegenwoordig zeker echt not done is. Maar hij is er wel mee weggekomen, nog meer zelfs. Hij heeft erdoor een hit te pakken gekregen. Je hoort het na.

0: Will Smith en...
1: Zegt ik op een bal, hè.
0: Of dus Drive Safe. Wat ik nog altijd zot vind, is het verhaal van dit nummer. Robin Schulz remixte zonder toestemming deze Prayer in C van Lilywood en The Brick. Een bootleg, zoals het dan heet. Zette het online en scoorde er gigantisch mee. Maar omdat Lily en The Brick het zo goed vonden, zeiden ze... Allee, manneke, het is goed voor deze ene keer. Of hoe dus af en toe lichtjes buiten de lijntjes kleuren.

0: Goeienacht, 12 uur, nieuws hoor je van Lore.
1: Goeienacht. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een vraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Collega Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald en in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gesteund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen ze dat vaak wel goed met hun spitsen, die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal, dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Q Music.

niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.